0: Bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht.
2: Dit is RTV Slos. RTV Slos.
1: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
3: Kort, tell me something. You can't play a beat.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.

0: beste muziekmix. En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.
1: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag. En ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: De hits van toen en nu. En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: And let it flow.
3: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

De klassiekers van toen, nu op je radio. Je hoort alles op RTV Slos.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. De Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
4: Dit is Rezaian. Goede voorzet, Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
2: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.
6: Remember when you ran away and I got on my knees and begged you not to leave because I go berserk? Well, you left me anyhow, and then the days got worse and worse, and now you see I've gone completely out of my mind. And they're coming to take me away, ha-ha, they're coming to take me away, ho-ho, hee-hee, ha-ha, to the funny farm, where life is beautiful all the time, and I'll be happy to see those nice young men in their clean white coats, and they're coming to take me away. You thought it was a joke, and so you laughed. You laughed when I had said that losing you would make me flip my lid. Right? You know you laughed. I heard you laugh. You laughed and laughed, and then you left. But now you know I'm utterly mad. And they're coming to take

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is, zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren tussen aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat, en tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
2: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
4: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
2: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.
6: Colin ain't the 92 zo. You're the

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: nu maar één gele jongen. Mijn god, wat ben ik weer aan begonnen. Ja. Als FOMO mens was. Maar als ik één mens had, had ik het beste leven gewoon in mijn Tesla. In plaats van om 6 uur in een snackbar. Maar pak het beleven, dus bestel nog één.
1: Hier staan we dan.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger daarna was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Hey Mo, sling die frituur even aan.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk.
1: Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Jampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: I've learned to embrace the dark. And now every time you

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van die ventgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.
3: Da-da-da. Da-da-da.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

Politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in, vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen, live bij RTV Slos.

0: Goedenavond. Raadsleden, mensen op een publieke tribune, mensen thuis achter de livestream en misschien de mensen die gewoon luisteren op de radio. 16 juni, we gaan verder met de raadsvergadering. En dat begint met de melding van aanwezig is mevrouw Elgersma, D66. En er heeft een naamswijziging plaatsgevonden in ons midden. En dat is dat sinds afgelopen zaterdag de fractie van GroenLinks, Partij van Arbeid, door het leven gaat als pro. Daarvan akte. En daarmee heb ik de opening en de mededelingen gedaan. En ga ik verder met uw goedvinden naar de vaststelling van de agenda. Kan iedereen zich vinden in de agenda zoals die nu gedeeld is? Ja, dat is het geval. En dan gaan wij verder met het spreekrecht voor de geagendeerde onderwerpen van vanavond. Er hebben zich een aantal mensen vanavond gemeld die graag willen inspreken. En dat willen zij doen bij agendapunt 6.1. Dat is het vaststellen van het TAM omgevingsplan Giethoorn Woonschepen Cornelisgracht. En dat gaat op de volgorde van aanmelding. En ik wil graag mevrouw Weitsma naar voren vragen voor haar bijdrage. Er wordt uitleg gegeven. Mevrouw Weitsma, u heeft 5 minuten de tijd. Ongeveer een minuut van tevoren geef ik aan dat u richting uw eindtijd gaat. Of u er dan ook rekening mee wilt houden.
1: Ja, zal ik doen.
0: Gaat uw gang.
1: Voorzitter, leden van de raad. Mijn naam is Annelies Weitsma. Samen met mijn man Theo woon ik op een woonboot aan de Cornelisgracht. Op 9 juni heb ik u ons persoonlijk verhaal verteld. Vandaag vertel ik u wat wij als bewoners daarna zijn gaan uitzoeken. Hoe hebben andere gemeenten dit aangepakt? Want wij zijn niet de enige plek in Nederland waar de wal bij woonboten jarenlang in gebruik was, zonder dat het goed op papier stond. Eerst Groningen. Daar ligt een woonschepenhaven waar de oever, ik citeer de plantoelichting, door de bewoners van afgemeerde woonschepen in gebruik genomen was als tuin. Net als bij ons dus. Gegroeid in de loop van de jaren, nooit goed geregeld. Wat deed de gemeente Groningen in haar recente bestemmingsplan? Zij bestemde die oever als tuin, met een berging erbij. En voor wat er al stond geldt, zijn de bestaande afmetingen groter, dan is de bestaande maat het maximum. Geen sloopdatum. Wat er staat, is het uitgangspunt. Dan Zwolle, de hoofdstad van onze eigen provincie. Daar heet het plan letterlijk Zwolle, woonboten en walgebruik. Het is speciaal gemaakt om bij alle woonboten in de stad het gebruik van de wal goed te regelen. Elke tuin kreeg een eigen aanduiding, met als recht een schuur en een parkeerplaats. Als recht, voorzitter, niet als iets dat wordt gedoogd tot een einddatum. En dan Kampen, onze buurgemeente. Daar liggen 14 woonschepen aan het Ganzediep. Daar ging het om meer dan schuurtjes. Het wonen zelf was daar alleen nog toegestaan via persoonsgebonden overgangsrecht. De Raad van Kampen besloot via een amendement dat dit goed geregeld moest worden. En vorig jaar is het omgevingsplan aangepast. Een gewone woonfunctie. Het persoonsgebonden overgangsrecht is daarmee vervallen. En bouwwerken op de wal die er legaal staan, blijven gewoon toegestaan. De motivering van Kampen wil ik u voorlezen, omdat die mij raakte. De permanente bewoning komt het kwaliteitsbehoud van het gebied en de sociale controle juist ten goede. En er staat ook, er wordt niet meer bebouwing mogelijk gemaakt dan er al was. Dat is precies wat wij hier vragen. In Leeuwarden, om het rijtje af te maken, geldt voor gebouwen op de wal bij woonarken dezelfde 25 vierkante meter als hier. Maar er staat een zin bij die alles verandert. Reeds bestaande gebouwen met grotere maten zijn toegestaan. Pas wie zijn gebouw volledig vervangt, gaat terug naar de norm. En we hoeven niet eens de gemeentegrens over. Op de werven in Steenwijk geldt in het bestemmingsplan van deze gemeente een erfafscheiding van 2 meter. En voor bestaande bouwwerken de bestaande maat als maximum. Voorzitter, 4 gemeenten. 4 keer dezelfde keuze. Als een situatie tientallen jaren met medeweten van de overheid is gegroeid, dan leg je vast wat er staat en regel je het netjes. Niemand kreeg daar meer rechten dan hij had. Er kwam alleen duidelijkheid en rust. Steenwijkerland kiest hier de andere richting. Sloopdata in 2029 en 2036 voor wat er al 40 jaar staat. Terwijl uw eigen coalitieakkoord Gietorp in balans als prioriteit noemt, met leefbaarheid als kern. Bewoners die hun plek al tientallen jaren verzorgen, zijn die balans. Wat wij hier vragen is precies dat. Wat er staat, blijft toegestaan tot het wordt vervangen. Voor alle bouwwerken, dus ook voor de erfafscheidingen. En wij dus doen daar zelf iets bij. Wij laten onze schuttingen begroeien, zodat ze opgaan in het groene beeld van de gracht. Dan hoeft de gemeente ook niet, zoals nu wordt aangeboden, op eigen kosten schuttingen te verwijderen en hagen te planten. Dat scheelt de gemeenschap geld. Daar vroeg de VVD op 9 juni terecht aandacht voor. Mijn vraag aan u is daarom eenvoudig. Wat in Groningen, Zwolle, Kampen en Leeuwarden gewoon geregeld is, kan hier ook. Het amendement dat bij u ligt vraagt niets anders. Geef ons wat bewoners daar ook kregen. Geen uitzondering, maar duidelijkheid op basis van de bestaande situatie. Dank u wel.
0: Mevrouw Wijtsma, dank u wel. Ik kijk even de raad rond of er nog sprake is van verhelderende vragen. Dat is niet het geval en dan wil ik u danken voor uw bijdrage.
1: Ja.
0: En vraag ik mevrouw Van Erkelens om naar voren te komen voor haar bijdrage. Ook voor u geldt de 5 minuten en een minuut van tevoren geef ik aan dat u richting uw eindtijd gaat. Veel plezier.
2: Geachte voorzitter en raad. Mijn naam is Joke van Erkelens, eigenaar van een van de woonschepen. Ik blijf vandaag dichter bij huis, bij de plek die de gemeente zelf als vergelijking heeft gekozen, de Werven in Steenwijk. In het huidige raadsvoorstel wil de gemeente een gelijktrekking voor alle woonschepen binnen de gemeente. Op de Werven heeft de gemeente de beschoeiing aangelegd en onderhoudt deze. Dat hebben wij zelf moeten doen en betalen. Nuts- en rioolaansluitingen verzorgd. Dat hebben wij ook zelf moeten doen en betalen. Verharding aangebracht? Idem. Bergingen geplaatst? Idem. Dan even over de regels die gelden voor de werven. Geen vrijhouding van 1 meter voor beschoeiing. Bij ons ineens wel. Het vlak voor bijgebouwen mag volledig worden bebouwd zonder maximum aan vierkante meters. Bij ons is het ineens 25 vierkante meter. Bouwhoogte bij de werven is 3,5 meter. Bij ons wordt dat dan 3 meter. En de erfafscheiding bij de werven is 2 meter. Bij ons wordt het 1,20 meter. En niet te vergeten moeten wij alles slopen binnen de sloopdata van 2029 en 2036. Dezelfde gemeente, twee totaal verschillende werelden. Vanwaar deze verschillen? Waarom niet een duidelijke gelijktrekking? Wat maakt ons anders? Tevens is het geen toevallige uitzondering van de werven. Ook het bestemmingsplan Vollenhoven en Blokzijl, een plan met meerdere woonschepen, regelt het op dezelfde ruime manier. Voor alles wat er legaal staat, geldt de bestaande maat als maximum. Zelfs het overgangsrecht is daar gewoon overgangsrecht, artikel 32. Wat afwijkt mag blijven staan, mag na een calamiteit worden herbouwd en mag met vergunning zelfs tot 10% worden vergroot zonder einddatum en zonder verval bij verkoop. Aangaande bovenstaande heeft Stem op 9 juni vragen gesteld en verzocht om een informatienota over de kosten van de werven. Antwoord is hier niet op gekomen. Op 9 juni vroeg tevens de VVD zich hardop af of de woonschepen hier eigenlijk nog wel een toekomst hebben. terwijl er bij wet geen verschil gemaakt wordt tussen wonen op een woonschip en wonen in een woning. Landelijk gezien worden de woonschepen in de meeste steden gezien als volwaardige woonplekken. Zou het dan ook niet wenselijk zijn dat de gemeente Steenwijkerland juist met de huidige woningnood het wonen op het water juist stimuleert en niet ziet als een blok aan het been? Een week geleden lag hier een akkoord vol participatie, leefbaarheid en maatwerk. Woorden waarmee vrijwel alle partijen in deze raad campagne hebben gevoerd. De opstelling van het nieuwe college valt dan ook wat tegen hieraan gerelateerd. Dit dossier is dan ook een kans om die woorden waar te maken. Voorzitter, mijn verzoek is daarom simpel. Vraag het college om de informatienota waar stem om vroeg. Wat heeft de gemeente op de werven en elders betaald en hier niet? Leg in het amendement vast dat hier dezelfde regels gelden als op de werven. Bestaande maten als maximum. 2 meter erfafscheiding en geen vrijhouden van 1 meter voor beschoeiing. Gelijke behandeling was het doel van dit plan. Ik zou zo zeggen, maak dit waar. Dank u wel.
0: Mevrouw van Erkelens, dank u wel. Zijn er verhelderende vragen? Dat is niet het geval. Dank u wel. En de heer Seiben is welkom om zijn bijdrage te doen.
3: Goedenavond.
0: Ook voor u geldt 5 minuten. En op het moment dat ik het gevoel heb dat u er overheen gaat, kondig ik een minuutje van tevoren aan dat u iets sneller mag. Ja.
4: Geachte voorzitter en raad, mijn naam is Jaap Seiben, bewoner van een van de woonschepen. Van beroep neem ik geluid op voor film en ben ik betrokken bij de filmopname op ons prachtige natuurgebied. Mocht u eigenlijk geen beeld hebben van hoe onze boten erbij liggen en wel interesse hebben, dan bent u van harte welkom op de koffie of een heerlijke salade uit de tuin. Ik sluit me aan bij de inspraak van mijn buren. Ik wil graag nog iets toevoegen en doe een beroep op mijn partij Pro. Ik vraag u ons niet te stigmatiseren. Plaats ons niet in het hokje van ongeadresseerde woonwagen en woonbootbewoners van voor de jaren 60. Inmiddels is het hele land gecadastreerd, hebben woonboten een postcode en staan zij al jarenlang ingetekend op de kaart. Woonboten vertegenwoordigen tegenwoordig dezelfde mooie waarden als Nederlands cultureel erfgoed en als de karakteristiekere woningen bij ons in de buurt. Ook zie ik alle buurtbewoners, dus ook degenen die in stenen huizen wonen, als gelijkwaardige medewerkers van dit gebied, medebewoners van dit gebied. Helaas getuigen de communicatie en regelgeving van onder andere de gemeente daar niet altijd van. Naar de woonboten wijzen als veroorzaker van onveilig voor het wegverkeer, terwijl dit deel van de weg 2 keer zo hard op dit deel van de weg 2 keer zo hard gereden mag worden en kan worden als op het stuk weg langs de woningen van Dwarsgracht, voelt voor mij als ongelijkwaardig en gebaseerd op vooroordelen. De argumentatie dat dit niet gewijzigd zou kunnen worden vanwege bestaande gebiedsregels is mij door anderen als onjuist omschreven. Ik vermoed dat ook dit wordt gevoed door dezelfde stigmatisering. Graag denk ik met u mee om voor het weg. Dit stukje sla ik even over. We kijken uit naar een regeling voor het gebruik van landjes grenzend aan onze boten, die zowel voor de gemeente als voor bewoners duidelijkheid schept. Wij zijn ook bereid daarvoor te betalen wanneer de gemeente verantwoordelijkheden van onderhoud van ons overneemt. In dat geval hoeven wij niet langer zelf grote investeringen te doen in onderhoud van de beschoeiing en nutsvoorzieningen. Tot op heden is dit namelijk onduidelijk. We hebben zelf dure beschoeiingen, nutsvoorzieningen en schuren bekostigd. De gemeente heeft daar nooit aan bijgedragen, dus ook niet aan de beschoeiingen. Toch werd dat vorige week door de wethouder wel gesuggereerd. Zoals een medebewoner vorige week ook al zei, vergunningaanvragen zijn nooit in behandeling genomen. Dat was voor bewoners geen probleem, zolang de gemeente er ook geen probleem van maakte. Wanneer de gemeente de landjes nu aan ons wil verhuren en daarbij daarbij stelt dat zij altijd de verantwoordelijkheid heeft gedragen voor de beschoeiing, herken ik dat niet als werkelijkheid. Ik ga er niet van uit dat het de bedoeling is om onjuiste informatie te geven, maar voor mij past dit wel in hetzelfde patroon van stigmatisering. Kom de bewoners tegemoet, laat staan wat er zonder... Laat staan wat er staat zonder overgangsregeling. Jaag ons daarbij niet ook nog eens op extra kosten naast huur, koop en verhoogde ligplaatsvergunningen. Bij verhuur ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud bij de gemeente. Daarbij zal per huurder bekeken moeten worden wanneer de door de bewoner zelf bekostigde beschoeiing aan vervanging toe is. Koop zou ook een goede optie zijn. Daarbij blijven bewoners zelf verantwoordelijk voor onderhoud en investeringen. De gemeente zou bovendien ook aan een ander target kunnen voldoen door recreatievergunningen om te zetten naar woonvergunningen, zodat er op termijn meer woningen beschikbaar zijn voor bewoners van Dwarsgracht en gemeente Steinwijkerland. Dank u wel.
0: Meneer Seijben, dank u wel. Zijn er verhelderende vragen voor meneer Seijben? Niet het geval. Dank u wel.
5: Dank u wel.
0: Dan verzoek ik de heer Van der Braken naar voren te komen voor zijn bijdrage.

0: van deelnemers meeweegt. En artikel 6 eist een eindverslag met alle reacties, gedeeld met de deelnemers. Leg daar de praktijk naast. Sinds 2019 was er overleg tussen bewoners en de gemeente. In de gewone zin van het woord, men sprak elkaar. Op enig moment heeft de gemeente dat overleg omgevormd tot een formeel traject richting een omgevingsplan. En vanaf dat moment gelden haar eigen spelregels voor participatie. De gemeente heeft dit project zelf opgestart en moet er dus ook zelf aan voldoen. Toch ontbreekt tot op vandaag een gemeentelijk verslag. Een participatieparagraaf bij de start en het eindverslag dat de eigen verordening voorschrijft. De wethouder bevestigde dat op 9 juni zelf, op de vraag van stem. Vastlegging gebeurt uiteindelijk in een vergunning. En er is niets vanuit de mensen van de woonschepen zelf. Laat de gemeente dan met haar eigen vastleggingen komen. Het is niet aan de bewoners om aan te tonen wat de gemeente zelf had moeten vastleggen. Neem de bijeenkomst van 15 december 2022, de aftrap voor dit plan. Daar presenteerde de gemeente haar doelstellingen. Ik citeerde het verslag. De gemeente is karttrekker van dit proces en de verschillende belangen worden in goed overleg samengebracht. Bewoners gaven die avond concrete punten mee. Die zijn genoteerd. Een bouwvlak van 25 vierkante meter, een erfafscheiding hoger dan 1,20 meter... en het voorstel om een uitsterfregeling te koppelen aan verkoop in plaats van aan een termijn. Wat is daarmee gebeurd? De 25 vierkante meter kwam er, maar niet als gunst. Die maat was al eerder toegezegd en in de verslagen vastgelegd, zodat de gemeente er niet meer onderuit kon. Ook al had zij het kleiner gewild. Op de andere punten is nooit teruggekomen. En het plan dat nu voor ligt doet allebei tegelijk een einddatum en verval bij verkoop. Dat is strenger dan elk van de varianten die toen op tafel lagen. Het meest veelzeggend vind ik dit. In het participatieoverzicht van de plantoelichting, paragraaf 5.3, komt deze bijeenkomst niet eens voor. Dat overzicht is een kale lijst van 21 data, waarvan 7 eenzijdige tussenberichten en brieven en een deel gaat over verkeersdrempels. De presentatie van het ontwerp aan bewoners op 4 september 2025 ontbreekt er eveneens in. En na 21 januari 2025 houdt de lijst helemaal op. 11 maanden voor de terinzagelegging. Over wat er met de inbreng van bewoners is gedaan, geen woord. Dan de beschoeiing. De dragende reden onder de sloopdatum van 2029. De reactienota noemt een meter de minimaal benodigde werkruimte. Een bron staat er niet bij. En D66 vroeg er op 9 juni vergeefs naar. Wij hebben het nagezocht. In het ontwerpplan dat er inzage lag, komt het woord beschoeiing niet één keer voor. Deze onderbouwing verscheen pas na onze zienswijze. De enige onderhoudsnormen in het dossier staan in de waterschapsbijlage van het plan zelf. En die kent 2 werkwijzen. Rijdend onderhoud vanaf de kant.
1: Meneer Van der Brouwer, uw laatste minuut loopt. Dus wilt u wel richting afronding gaan?
0: Daar ben ik mee bezig. Met 5 meter obstakelvrij of varend onderhoud vanaf het water. Zonder strook op de wal. Met een meter kun je dus geen van beide. Varend is precies hoe het hier al gaat. Zo is de dorpsgracht in opdracht van deze gemeente vervangen. En dit voorjaar nog 1500 meter langs de dwarsgracht. Wij hebben het aannemer van het werk gevraagd. Het antwoord, beschoeiing plaatsen kan prima zonder die meter werkruimte. In geen enkel ander plan van deze gemeente bestaat zo'n vrij te houden strook. Ook niet op de werven, waar de gemeente het onderhoud zelf uitvoert. En het geld is volgens de wethouder al in 2026 gereserveerd. Terwijl de bouwwerken tot 2029 mogen blijven staan. Deze meter is geen techniek, maar een aanname. Hij kan volledig uit het plan. Voorzitter, tot slot 3 verzoeken. 1. Laat het college de openstaande vragen schriftelijk beantwoorden voordat u besluit. 2. Vraag de gemeente om het participatie-eindverslag dat haar eigen verordening voorschrijft. En 3. Schrap de vrij te houden meter en de sloopdatum van 2029. En vraag om het inspectierapport van de beschoeiing, waarop die datum berust. Nergens anders in deze gemeente bestaat die eis. En het werk kan aantoonbaar zonder. Vorige week ontving uw raad het coalitieakkoord.
1: U bent door nu 5 minuten heen en u gaat er nu ruim overheen. U, volgens mij heeft u met uw 3 punten nu het belangrijkste punt benoemd. Dus ik zou u willen verzoeken om...

0: minuutje stoppen.
1: Nou, dank u wel.
0: Zijn er verhelderende vragen? Die zijn er niet en dan wil ik u danken voor uw bijdrage. En dan komen wij bij de heer Balfert uit als laatste met een bijdrage voor dit specifieke agendapunt.
2: Voorzitter, leden van de Raad. De sloopdata van 2029 en 2036 rust op een aanname. Dat wat hier staat is illegaal. De aanname klopt echter niet. De oudere bouwwerken stonden al van 1995 en vielen onder de overgangsrecht van het toenmalige plan en de beheersverordening in 2014. Ze mochten blijven staan, dus rechtmatig aanwezig. En de recente aanpassingen, zoals het mijnschuurtje, zijn gedaan binnen wat de gemeente zelf communiceerde. In het verslag van 10 november 2021 staat letterlijk bijbehorende bouwwerken maximaal 25 vierkante meter vrij te plaatsen. In de vergunning, een vergunningaanvraag kon niet. Ik deed dus precies wat de gemeente aangaf en krijg nu de sloophamer ervoor terug. Op de grond is ook het stempel illegaal geplaatst. Dat berust op een oude verkeersbestemming op de wal. Terwijl de gemeente de werkelijke situatie al lang kende. De beheersverordening van 2014 berust zelf op wat de gemeente zelf een retroperspectieve toets noemt. Een gisanalyse. Dat is bureauwerk. Ik noem het eerder broddelwerk. Dit is precies het perceel en walgebruik vergeleken met het huidige gebruik. Toen was er ook al sprake van tuin en bouwing op die verkeersbestemming. De verbeelding is hierop niet aangepast. Terwijl de gemeente elders de verbeelding aanpast om de werkelijke situatie vast te leggen. Dat gebeurde bij Kalenberg en bij de Venneweg. Zo hangt de gemeente de sloop aan op een papieren bestemming waarvan zij uit haar eigen toets weet dat het niet klopt. Het zwakste punt is nog wel de inmeting, paragraaf 5.11. Daar stelt de bestaande situatie zeer nauwkeurig is ingemeten en dat er geen omissies zijn. Maar in de memo van gisteren geeft de gemeente zelf toe dat de wallenkant van mijn perceel niet volledig wordt ingemeten en de lijn is doorgetrokken. Op mijn perceel scheelt dat zeker 2 meter. Mijn gedocumenteerde correctieverzoek op 4 juni wordt niet verwerkt. De gemeente verwijst mij naar de uitvoering. En juist aan die doorgetrokken lijn hangt de sloopdatum van 2029. Het gevolg ligt nu vast, terwijl de meting pas later komt. Het raadsvoorstel belooft een plan dat het gebruik juridisch vastlegt en de bewoners rechtszekerheid over het gebruik van de grond en de gebouwde geplaatste bouwwerken geeft. Een lijn van de gemeente die ze zelf doortrekt levert het tegendeel. Het is niet de enige tegenspraak. De schuttingen moeten ook weg voor de verkeersveiligheid. Maar zodra wij op onze verkeersveiligheid beroepen, paragraaf 5.5, dan ineens valt het buiten de plan en buiten de scope. In de brief van 21 december 2023 schreef het college bovendien dat bestaande hoogte van de schuttingen niet kon worden ingepast, omdat de eigenaren dan meer rechten dan andere woonboot-eigenaren zouden krijgen. En het is strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Maar zoals Joken liet zien, krijgen woonboot-eigenaren bij de werven en volle hoofdblokzeil wel 2 meter. Met bovenstaande maat als maximum. Het gelijkheidsbeginsel pleit dus hier tegen de gemeente, niet voor haar. Op 9 juli vroeg het CDA of er een onafhankelijke juridische toets heeft plaatsgevonden. Het enige antwoord was dat de opsteller zelf jurist is. En de memo voegt daar nog aan toe dat er externe juridische ondersteuning bij de totstandkoming is gebruik van gemaakt. Maar meeschrijven aan een plan is geen onafhankelijke toets erop. De wethouder verwacht zelf de gang naar de Raad van State. Een besluit dat rust op een betwist stempel illegaal. Een inmeting die de gemeente zelf doorgetrokken noemt en een motivering die vol tegenstrijdigheden zit. Dat houdt geen stand. Zorgvuldige voorbereidingen en deugdelijke motivering, dat is niet het geval. Ik sta hier niet alleen voor mezelf, maar volgens de reactienota gaat het om 14 van de 17 woonschepen waar de bebouwing binnen die ene meter valt. Dat heet legalisatie, maar in bijna alle gevallen gaat het om de sloophamer. Dat doet geen recht aan de inwoners en hun eigen gemeente mogen verwachten. Daarom vraag ik u 2 dingen. Leg in het amendement vast dat de bestaande maten als maximum gelden en dat nieuwe regels voor de nieuwe situatie tellen. Zodat wat er staat mag blijven tot het wordt vervangen. Dat is precies wat er in Groningen, Zwolle, Kampen, Leeuwarden en op de Werven in deze gemeente gewoon is geregeld. Lukt het vandaag niet, hou het plan dan vast. En repareer het voordat het vastgesteld wordt. Dank u wel.
0: Meneer Balwert, dank u wel. En ook hiervoor kijk ik de raad rond voor verheldende vragen. Dat is niet het geval. Dan wil ik u danken voor uw bijdrage. Ik wil ook uw mede-insprekers danken voor de tijd en de moeite die ze genomen hebben om de inspraak te doen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit agendapunt. En gaan we verder met agendapunt 4. En dat betekent dat wij overgaan tot de installatie en de beëdiging van twee nieuwe burgerraadsleden. En dat betreft de burgerraadslid van de lijst van Andel en een burgerraadslid van de van Pro, is het nu geworden. En hiervoor heeft de commissie geloofsbrieven, die bestaat uit mevrouw Muizelaar, mevrouw Hilpenk en de heer Ruitenberg, wederom onderzoek gedaan. En mevrouw Muizelaar zal als voorzitter verslag uitbrengen aan u als raad. Mevrouw Muizelaar, gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de Raad van de gemeente Steenwijkerland, in wier handen werden gesteld de geloofsbrieven en verder door de Raad gevorderde stukken, ingezonden door Chris van Andel en Michel Post, rapporteert de Raad dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat beide beoogde burgerraadsleden aan alle in de verordening gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert tot toelating van beide als burgerraadslid van de gemeente Steenwijkerland. Ondergetekend door meneer Ruitenberg, mevrouw Hilbenk en mevrouw Muizelaar. Dank u wel.
0: Mevrouw Muizelaar, dank u wel. En daarmee wacht ik even tot mevrouw Muizelaar ook weer zit. En ga ik over tot het voorlezen van het voorliggende besluitpunt, en dat is namelijk de Raad van de gemeente Steenwijkerland besluiten hier een CJA van Andel, wonende te Steenwijk, en de heer M. Post, wonende te Steenwijk, te benoemen tot burgerraadsleden gedurende de raadsperiode 2026-2030. En dan moeten we officieel stemmen. Officieel? Niet? Hier niet. Oké. Okay. Nou, dan, ik begon even te twijfelen. Want we zijn zo gewend aan stemkastjes, maar we hoeven hier niet voor te stemmen. Ja, nou, dan gaan we wel over naar de afdeling van eet en de belofte. En de eet en de belofte wordt voorgelezen door de griffier. En ik roep dan nu ook de heren Post en Van Andel naar voren om plaats te nemen tegenover mij straks. En dan zal de griffier in uw geval voorlezen of de belofte of de eet. Komt u verder. En ik verzoek iedereen die dat kan te gaan staan.

0: U bent er klaar voor? Helemaal goed. Dan begin ik met het voorlezen van de belofte voor meneer Post. Ik verklaar dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets uit dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
1: Dat verklaar en beloof ik. Tom.
2: Veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En dan gaan we verder met de eed in het geval van meneer Van Andel. Ik zweer dat ik, om tot burgerraadslid benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerraadslid naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
3: Zo waarlijk helpt mij God almachtig.
0: Dank u. En dan wil ik beide heren verzoeken om hier plaats te nemen. En dan kijk ik even naar onze raadsleden, die ongetwijfeld hun welgemeende felicitaties willen uitbrengen. En de mensen van de tribune. Dan kunnen we wat mij betreft in deze volgorde langslopen. Prima.

0: amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto.
1: Dank u wel allemaal. Het is eigenlijk wel mooi dat we dit eigenlijk iedere keer doen. Want dan krijgen we toch allemaal de broodnodige lichaamsbeweging na een half uur. Die beweging had ik eigenlijk ook kunnen maken. Want ik keek net even rond. Want hier formeel is het zo dat je natuurlijk wel mag stemmen over de voordracht. Alleen meestal doen we dat bij acclamatie. En had ik gewoon mogen hameren. En dat heb ik dus bij deze alsnog gedaan. En daarmee is dat deel weer rond. En gaan wij verder met agenda punt 5. Agenda punt 5, dat zijn de hamerstukken zoals deze zijn overgedragen vanuit de politieke markt. En dat begint met de overname van twee particuliere beweegbare bruggen in Dwarsgracht. En daar heb ik begrepen dat de heer Holteman een stemverklaring wil afgeven. Kijk ik even de zaal rond of dat voor meer fracties geldt. Dat is niet het geval. Dan geef ik nu de heer Holteman het woord.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. De fractie van Stem kan niet instemmen met het voorstel tot overname van twee particuliere bruggen in de Dwarsgracht. We zijn van mening dat het onderhoud en de daarbij behorende kosten in eerste instantie de verantwoordelijkheid zijn van de huidige particuliere eigenaren. Door deze bruggen over te nemen, neemt de gemeente niet alleen de onderhoudslasten over, maar ontstaat er ook een ongewenste precedentwerking. Wij vrezen dat andere particuliere eigenaren zich in de toekomst op dit besluit zullen beroepen en eveneens een beroep zullen opdoen op de gemeente voor overname en onderhoud van hun eigendommen. Hierdoor kunnen de kosten steeds verder oplopen en uiteindelijk worden afgewendeld op de gehele gemeenschap. Om die reden vinden wij dit geen wenselijke ontwikkeling. De fractie van Stem stemt daarom tegen dit besluit.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Ik zag de heer Brus met een pasje omhoog. Wou die iets zeggen of was het ergens anders voor bedoeld? Meneer Brus, gaat uw gang.
3: Ja, voorstel, ik vroeg me even af hoe lang een stemverklaring mag zijn. Dat was mijn enige vraag.
1: Dat is een mooie vraag, meneer Brus. Hoe lang die mag zijn, dat weet ik ook niet. Over doorgaans is hij iets korter dan dat de heer Holteman hem net deed. Daarmee wou ik toch overgaan naar het voorliggende besluit. Besluitpunt 1. Twee particuliere beweegbare bruggen met de omschrijving DGBBXX1 en de DGBBXX2 in gemeentelijk eigendom en beheer te nemen. 2. Regie en opdrachtgeverschap te nemen bij het vervangen van brug DGBBXX2 en de vervangingskosten te verdelen tussen de huidige eigenaar en de gemeente op basis van 50-50 verdeling. Een investeringskrediet van in totaal 70.000 euro... waarvan 60.000 euro vervangingskosten voor de brug en 10.000 euro voorbereiding en toezicht beschikbaar te stellen voor de vervanging van de brug DGBBXX2... waarbij 30.000 euro verhaald kan worden op de betrokken bewoners. De financiële consequenties te verwerken in de najaarsnota 2026. Besloten. Verder gaan wij met agendapunt 5.2. 10
4: is de stem tegen.
1: Ja, excuus. 10e stem tegen. Dat heeft hij net toch kenbaar gemaakt. Ja, dat klopt. Maar dat was volgens mij nou net zijn stemverklaring, dat hij tegenstemt. En ik heb de zaal rondgekeken. Er was niemand anders die een stemverklaring wil afgehouden. Dat betekent dat de rest voor is, voor hamerstuk. Of ga ik nu net iets te kort in de bocht? Dan hoor ik dat graag. Meneer Bus, BGL.
5: Ja, ik vind het op zich logisch.
1: Dank u wel. Ik begon toch aan de logica te twijfelen, maar heel fijn. Dan gaan we verder met agenda punt 5.2. Waarbij, als op het moment dat ik een stemverklaring hoor... waarin heel duidelijk wordt gesteld dat die tegen is bij een geagendeerd hamerstuk... en bij een stemverklaring over het algemeen kort is en bondig... de rest stemt dan automatisch in. Dat is de logica die daarbij wordt gehanteerd vanuit mijn perspectief. Ook bij 5.2, meneer Holteman, heeft u aangegeven dat u een stemverklaring wil doen. U heeft mederaadsleden gehoord. Kort en bondig, alstublieft. Gaat uw gang.
2: Dank u, voorzitter. Het zijn, denk ik, 2-3 regels minder, meneer Brus. Stemmenland stemt tegen dit voorstel. De zandweg wordt wel degelijk gebruikt door inwoners die er met de auto naartoe rijden om te wandelen en de hond uit te laten. In die directe omgeving zijn nauwelijks tot geen alternatieve parkeermogelijkheden aanwezig, waardoor deze recreatieve functie in de praktijk verloren gaat. Daarnaast twijfelen wij of het afsluiten van deze weg daadwerkelijk zal leiden tot het stoppen van de illegale afvaldumpingen en lozingen in Waddenpaveen. Het probleem wordt hier mogelijk slechts verplaatst naar andere locaties, terwijl inwoners wel toegang tot de recreatief gebruikgebied verliezen. Wij vinden daarom dat de belangen van inwoners onvoldoende zijn meegewogen en stemmen tegen dit voorstel. Dank u wel.
1: Meneer Holtermann, dank u wel voor toch drie zinnen minder. We gaan verder met het voorlezen van het besluitpunt. De zandweg te Waddenpaveen, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende situatietekening aan het openbaar verkeer te onttrekken. Al dus besloten. Ik kijk voor de zekerheid even rond of ik hem nu inderdaad mag afhameren, maar dat mag, hè? Ja. Bij deze. Daarmee gaan wij verder met agendapunt 5.3. Dat betreft het gewijzigd vaststellen van het TAM omgevingsplan binnenweg 25 te Paarslo. Het besluit dat voor ligt in te stemmen met de nota van wijziging voor het TAM omgevingsplan hoofdstuk 22Q binnenweg 25 in Paarslo. Het TAM omgevingsplan hoofdstuk 22Q binnenweg 25 in Paarslo als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 PSL binnenweg 25 OP ON 01 met bijbehorende regels en bijlagen gewijzigd vast te stellen. 3. Het vastgestelde TAM omgevingsplan hoofdstuk 22Q binnenweg 25 te Paarslo met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld. 5.4. Intrekking van de bouwverordening 2012 Steenwijkerland. Besluit de bouwverordening 2012 Steenwijkerland in te trekken. Besloten. 5.5. Voorlicht ontwerpbegroting van Omgevingsdienst IJsseland. De besluitpunten luiden kennis te nemen van ontwerpbegroting 2027 van Omgevingsdienst IJsseland en hierop geen zienswijze in te dienen. De hogere bijdrage voor de Omgevingsdienst IJsseland te verwerken in de perspectiefnota 2026-2030. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025 van de Omgevingsdienst IJsseland. Vastgesteld. 5.6. Het TAM omgevingsplan de Schaarweg 22 Sint-Jansklooster. Besluitpunt 1. In te stemmen met de reactienota op de zienswijze. Besluitpunt 2. In te stemmen met de nota van wijzigingen. 3. Het TAM omgevingsplan hoofdstuk 22 NICO Sint-Jansklooster Schaarweg 22 als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 STJ Schaarweg 22 OP 0 ON 1 met bijbehorende toelichting, regels en bijlagen met inachtneming van de in de beslissing 2 bedoelde nota gewijzigd vast te stellen. Geen exploitatieplan vast te stellen en het vastgestelde TAM omgevingsplan hoofdstuk 22 NICO in Sint-Jansklooster Schaarweg 22 met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. Vastgesteld. Daarmee zijn wij aangekomen met de bespreekstukken. En dan gaan wij verder met agendapunt 6.1. Daar heeft u net vijf insprekers mogen horen. En is een amendement aangekondigd door D66, Stem Steenwijkerland, Forum voor Democratie en Lijst van Andel. En ik nodig de heer De Vries uit om daar de aftrap te doen. Uw bijdrage, de toelichting van het amendement. En daarna gaat er per fractie gereageerd worden met een bijdrage en een reactie eventueel op het amendement. Meneer De Vries, gaat uw gang.
4: Kijk, dat is een duidelijke kader, voorzitter. Dank je wel. Vorige week vroeg D66 af welk belang de gemeente heeft om de gronden niet te verkopen bij deze woonboten. Laat ik daarmee beginnen. De wethouder die antwoordde: het water is van de gemeente, de ligplaats is van de gemeente en daarom is het logisch dat de grond ook van de gemeente blijft. Maar ja, dat is niet echt een inhoudelijke noodzaak. Een beetje een cirkelredenering. De gemeente bezit water en grond, dus moet de gemeente water en grond blijven bezitten. De vraag waarom het eigendom noodzakelijk is in dit geval blijft wel onbeantwoord. Dus zodoende hebben we gedacht om verder te kijken. Het gemeentelijk memo die maakt zelf juist ook het onderscheid. Want voor het omgevingsplan is het ook niet bepalend wie eigenaar van de grond is. Ook bij particulier eigendom kan de gemeente regels stellen aan het gebruik. Bebouwing, hoogte en oppervlakte. Het water en de ligplaats die blijven gemeentelijk. Verkoop van de tuin verandert daar dus ook niets aan. En ook de walbeschoeiing is geen doorslaggevend argument. Want toegang kan worden geborgd met diverse voorwaarden of erfdienstbaarheden. En ik weet uit eigen ervaring dat de overdracht van een walbeschoeiing wel kan. Want in 2018 kreeg ik als inwoner in Kalenberg ineens een brief. De gemeente stopt met het onderhoud van uw beschoeiing. We dragen die aan u over. Ik kan u verzekeren, de jaren daarvoor heeft de gemeente toen ook geen onderhoud gepleegd. Maar het betekent dat het dus wel kan. Voorzitter, het is wel een dossier dat vraagt om maatwerk. Maar zonder referentiekader kunnen wij als raad nauwelijks toetsen of dit maatwerk nu ruimhartig is of buitengewoon krap. Er ligt geen duidelijke norm waartegen we keuzes kunnen afzetten. En dat maakt het voor ons als raad dus vrij lastig. Ik heb niet die kennis om alle beleidsstukken waar we aan moeten toetsen, dat ook daadwerkelijk hierin te toetsen. Daar moet ik het college dan op vertrouwen. En bewoners hebben aangegeven de Raad van State al te willen benaderen om die gang op te pakken. Als het college meent dat dit omgevingsplan juist is, de juiste koers is, ja, dan zal de bestuursrechter daar maar uitsluitsel over moeten geven of dit beleid ook kloppend is en evenwichtig en deugdelijk is. Wat ik wel graag wil doen, is het amendement aankondigen om in ieder geval de koop van de grond mogelijk te maken en daar duidelijkheid in te verschaffen voor de bewoners. Betekent als volgt, na beslispunt 5 een nieuw beslispunt 6 toe te voegen, luidende de gemeentelijke gronden binnen het plangebied waaraan in het TAM omgevingsplan de functie tuin is toegekend, per ligplaats te koop aan te bieden aan de eigenaar van het direct aangrenzende woon- of recreatieschip. Dit te doen voordat voor deze gronden huur- of overeenkomsten worden gesloten. Tot zover, voorzitter.
6: Dank u wel, meneer De Vries. Zijn er nog verhelderende vragen voor de heer De Vries ten aanzien van het amendement? De heer Van Duivenvoorde, VVD, gaat uw gang.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst duidelijk amendement. En wij delen ook eigenlijk wel het verhaal wat u in het begin zei van ja, dat antwoord van waarom niet verkopen. Dat vond ik eigenlijk ook niet heel erg duidelijk. Dus ik hoop dat het college dat vanavond nog iets kan verduidelijken. Maar ik heb een andere vraag. Heeft u ook getoetst toevallig bij de Griffie of dit überhaupt wel zo geamendeerd kan worden? En daar hadden wij namelijk wel wat twijfel over.
4: Ik zou bijna de Griffie naar voren willen halen, maar die toets heb ik niet gehad. Behalve dat er even vooraf afstemming is, kunnen we het amendement, hoe kunnen we die goed opstellen? En daar is wel dit amendement uitgerold. Het voorstel zelf wijzigt niks aan het omgevingsplan, alleen puur aan het raadsbesluit. En dat betekent dat we de keuze kunnen maken, willen we dit wel of niet? En dat is de vraag die dan aan u ook voor ligt.
6: Meneer Van Duivenvoorde, VVD.
7: Ja, dank. Nou, dat is in ieder geval fijn. Maar mijn twijfel zat er vooral in dat dit is inderdaad een omgevingsplan. Wat ook bepaalde bestuursrechtelijke consequenties heeft. En dat staat eigenlijk compleet los van wie eigenaar is. Hè. Dat is gemeentelijk grondbeleid. Dus ik vroeg me af, van, moet dat niet een apart besluit zijn? Hè? Dus moet dat niet dan een motie zijn of dat los van het TAM omgevingsplan moet zijn? Want anders zijn wij eigenlijk ook belanghebbende in verkopende zin in het eigen omgevingsplan waarin we dat ruimtelijk mogelijk maken. Dus ik vraag me af, maar als de Griffie dat getoetst heeft, dat zo kan, dan vertrouw ik daarop.
4: Voorzitter.
6: Meneer De Vries, gaat uw gang.
4: Ja, dank voor de toelichting. Mocht blijken dat het uiteindelijk echt nodig is dat we het omgaan naar een motie. Dit signaal was daarmee wat krachtiger en een duidelijke uitspraak van de Raad. Dit willen we. En als motie, dan ja, biedt het altijd wat vrijheid. Maar mocht het nodig zijn en we u daarin meekrijgen, dan gaan we over tot een motie uiteraard. Maar laten we de discussie nog even afwachten.
6: Meneer De Vries, dank u wel. Misschien wel goed om even op te merken dat u net nu vraagstellingen doet met de griffier die naast mij zit. De griffier heeft natuurlijk navraag gedaan over de juistheid om te komen tot amendement. Maar het lijkt mij wel vanzelfsprekend dat de wethouder eventueel in de beantwoording deze nog eventjes verduidelijkt. En daarmee klip en klaar daarover kan reageren. Meneer De Vries, dank u wel voor uw introductie en toelichting. En dan kijk ik rond wie erop wil reageren. Dat is de heer Helmich of de heer Ruitenberg van BGL. Gaat uw gang.

0: De afgelopen politieke markt, en nu ook weer, is bij de inspraak veel emoties bij de bewoners en buurtbewoners laten zien over dit bestemmingsplan. Maar meerdere malen is er overleg geweest met de bewoners en is niet tot overeenstemming gekomen. Vanaf 2019 is er al meerdere malen overleg geweest, alleen volgens de inspreker is de beleving daar verschillend over. Vele vragen zijn aan de wethouders gesteld en er stemt ons tevreden hoe het is beantwoord. We gaan ervan uit dat dit plan juridisch grondig is getoetst. En dat nu de illegale situatie gelegaliseerd wordt en de veiligheid van het verkeer over de Knelersgracht en Rietlanden verbetert, kan BGL zich goed vinden in de vaststelling van het omgevingsplan. Wij roepen de inwoners van de woonarken op om constructief met de gemeente een goede huurovereenkomst af te sluiten, wat nadien ook zekerheid biedt voor u als bewoners. Voorzitter, dan het amendement van D66. BGL vindt een heel slecht plan. We houden van uniformiteit. De ene bewoner wil het wel kopen, de andere dus niet. En dan krijgen we eigenlijk een gewone lappendeken. En bij een huurwoning wordt ook de tuin niet gekocht. Bij een huurovereenkomst wat afgesloten wordt, geeft de inwoners net zo goed zekerheid voor de toekomst. Dus BGL zal dit abonnement niet steunen. Dank, voorzitter.
1: Meneer Uitenberg, dank u wel. Ik zag de hand omhoog gaan van de heer De Vries, D66. Gaat uw gang.
2: Ja, voorzitter, een duidelijk pleidooi. Als we het hebben over gemeenschappelijke regelingen, dat het voor iedereen gelijk moet zijn, vind ik het ook wel interessant dat het gemeentelijk beleid heeft. We hebben een aantal woningen in onze gemeente met pachtgronden. Die pachtgronden waar mensen een huis dus op hebben staan, die kunnen ze huren van de gemeente. En vervolgens kunnen ze die grond, ja, als de gemeente die willen verkopen, ook kopen. Daar passen we het wel toe, voor die woningen. En hier hebben we het over woningen en een stuk grond voor, ja, een woonboot. Wat houdt u nou tegen om mensen een stukje eigenaarsrecht te hebben, zekerheid voor de toekomst, discussies te voorkomen en die twee dingen dus niet gelijk te willen trekken?
1: Meneer Ruitenberg, gaat u gang.
0: Bedankt. Volgens mij is het appels met peren vergelijken. Als je grond op pacht hebt, dan heb je ook de ondergrond van de woning is pacht. En nu blijft de ondergrond of het water blijft van de gemeente. En de stukje tuin wat ervoor ligt, zal nog gekocht moeten worden. Dus is het in mijn ogen niet vergelijkbaar.
1: Heer De Vries, D66.
2: Nou, nog één keer de verduidelijking op die tweede vraag die ik dan stelde, voorzitter. Wat is voor BGL zo bezwaarlijk dat mensen een stukje eigen recht krijgen om te zorgen dat ze hier zekerheid hebben na zoveel jaren onzekerheid, waar u volgens mij in de Raad ook duidelijkheid wilde hebben, om dit nu in één keer goed te regelen?
1: Heer Uitenberg.
0: Onzekerheid, dat onderschrijf ik. En ik hoop ook dat deze TAM-regeling, dat de bewoners zekerheid krijgen. Als je overgaat op verkoop, dan heb je bepaalde mensen die kunnen het wel kopen, bepaalde mensen kunnen het niet kopen. Dus dan krijg je gewoon een lappendeken. Dan een stukje wel en dan een stukje niet. En wordt een woonark verkocht, daar een andere eigenaar in komt, dan is maar de vraag als die eigenaar, de nieuwe eigenaar, ook dit lapje grond weer bij wil kopen of kan kopen. Dus je zadelt eigenlijk de woonarkbewoners met een probleem voor de toekomst.
1: De heer Stem, of de heer Rotterman van Stem.
3: Dank, voorzitter. Ik zal mijn stemmen laten horen. Meneer Uitenberg, u heeft het over dat er vele gesprekken zijn geweest. Heeft u die ook op papier of via informatienota, hoe die gesprekken zijn gegaan? Want wij kunnen het nergens vinden.
1: De heer Uitenberg.
0: Volgens mij heeft de inspreker duidelijke bepaalde datum en jaartallen gegeven. Dus dat wordt zelfs door hun kant ook bevestigd. En dat het niet altijd naar één tevredenheid gebeurd is. En dat het de beleving anders is van een gesprek, is wat anders. Maar die zijn er dus geweest. Daar wordt ook toegegeven vanavond.
1: De heer Rotterman.
3: Dank, voorzitter. Heb ik nog één vraag. U heeft het over een lappendeken en over huurwoningen. Bent u ervan bewust dat rijtjeswoningen van de woningcorporatie ook her en der verkocht worden, dat de koopwoningen tussen de huurwoningen staan van de rijtjeswoning?
1: Uitenberg.
0: Ja, in mijn ogen is dat weer appels met peren vergelijken, want dan gaat het hele perceel gaat over en niet het voortuintje alleen.
1: Helder. Dank u wel, meneer Uitenberg. Ik kijk de zaal rond. U mag het microfoontje ook uitzetten. En ik kijk mevrouw Welvaart aan van de fractie Pro.

0: Voorzitter, vorige week hebben wij hier al aangegeven dat we dit een zorgvuldig en verdedigbaar voorstel vinden en vertrouwen hebben in de beoordeling ervan door onze juristen. Sindsdien hebben we niet stilgezeten. We hebben met bewoners gesproken, geluisterd naar hun zorgen en hun verwachtingen. Deze gesprekken waren waardevol en wat ons daarin vooral opviel is dat mensen niet alleen behoefte hebben aan duidelijkheid, maar vooral ook aan erkenning. Laat ik beginnen met dat eerste, duidelijkheid. Want laten we eerlijk zijn, daar heeft het lange tijd aan ontbroken. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor omwonenden en alle verkeersdeelnemers die langs deze locatie komen. Voor zowel de gemeente als voor de bewoners was er onzekerheid over richting, kaders en perspectief. En juist daarom kunnen wij vandaag zeggen dat we achter dit voorstel kunnen staan. Niet omdat het alles oplost, maar omdat het wel een belangrijke stap is. Het geeft duidelijkheid over waar we naartoe willen en wat er van iedereen verwacht wordt. Maar voorzitter, duidelijkheid is niet alleen genoeg. Uit de gesprekken die we vorige week hebben gevoerd kwam steeds weer één punt naar voren dat we hier expliciet willen benoemen. Een aantal bewoners gaf aan dat er niet één op één met hen gesproken is over het nu opgestelde kader, waardoor ze zich niet gezien voelen. Beleid is één ding, maar de uitvoering bepaalt uiteindelijk of mensen zich gehoord en serieus genomen voelen. En dat is precies wat de bewoners die wij spraken aangeven nodig te hebben. Gezien worden, serieus genomen worden en terug kunnen vallen op de gemeente bij vragen of onduidelijkheden. Voorzitter, dan nog even over het amendement van D66. Dit zullen we om verschillende redenen niet steunen. Ten eerste vinden we het belangrijk dat de gemeente grip houdt op onderhoud en beheer van deze locatie. Ten tweede moeten de bewoners zich, ook wanneer ze de grond zouden kunnen en willen kopen, nog steeds aan dezelfde beleidsregels houden die nu opgesteld zijn. Wanneer we de bewoners dit aanbod zouden doen, is het hoogwaarschijnlijk niet iedereen bereid of in staat de grond te kopen, waardoor er een verwarrende situatie ontstaat met deels gehuurde en deels stukjes grond in eigendom. En tenslotte, wat te doen wanneer een bewoner geen gebruik meer wil of kan maken van zijn ligplek? Is een volgende huurder van de ligplek dan bereid en in staat om het stukje grond te kopen? De bewoners van de woonboten zijn geen eigenaar van de ligplek. Dus voor ons is het niet logisch wanneer er wel tuinen in eigendom van hen zouden komen. Voorzitter, dit is wat wij vandaag mee willen geven. We steunen dit voorstel juist omdat het een basis legt en richting biedt. Maar we doen dat ook met een duidelijke oproep. Zorg ervoor dat er op een persoonlijke manier invulling wordt gegeven aan de uitvoering van dit beleid. De bewoners hebben nog 10 jaar de tijd om de inrichting van hun tuin dusdanig aan te passen dat het past binnen het nieuwe kader. Zorg dat ze op de hoogte zijn van de mogelijkheden die de gemeente biedt, bijvoorbeeld wat betreft vervanging van de schutting door aanplant van een heg of afspraken die wel of niet gemaakt kunnen worden over onderhoud van de beschoeiing. En zorg er vooral voor dat bewoners betrokken blijven en weten waar ze aan toe zijn. Als we dat goed doen, dan is dit voorstel niet alleen een stap naar duidelijkheid, maar ook naar vertrouwen. Dank u wel.
1: Mevrouw Welvaart, dank u wel. Ik kijk rond of er ook nog vragen zijn. U was heel duidelijk, dus dank u wel. En stipt op tijd, de heer Brus, CPB.

0: Ja, voorzitter, dank u wel. Als je opzoekt het woord harmonisatie, dan krijg je als een van de eerste synoniemen dat dat lastig is. Want je wil inhoud, beleid en geld, oftewel centen, zoveel mogelijk op één lijn zien te krijgen. En dat is de afgelopen tijd gebeurd. En we hebben aangegeven wat gegund kon worden, ligt me dit voorstel als vergund voor en na vanavond hopelijk ook vastgelegd. Is iedereen dan tevreden? Nee. Ik wil de twee dingen uitpakken. En één, die is niet aan de orde vanavond, maar daar werden we wel mee geconfronteerd de afgelopen week. En dat is dat wij als partij pleiten voor maximaal trendmatig verhoging van de lasten. Ja, en daar blijven we voor staan. Maar bij harmonisatie gaat deze vlieger financieel helaas niet op. Los van het feit dat de gevolgen van deze voorstel financieel later dit jaar in een verordening, de financiële verordening in de begroting wordt vastgelegd. Dan als tweede een stukje ruimte. En ik probeer hem op hoofdlijn even te pakken binnen de tijd. Dit college kiest er bewust voor om, vanavond kwam het al even te sprake, om persoonsgebonden overgangsrecht te nemen in dit voorstel. En ja, je kan onder de omgevingswet, of onder de tijdelijke variant van de omgevingswet, kan je ook kiezen voor een persoonsgebonden overgangsrecht. Mijn vraag aan het college is: heeft het college voldoende onderbouwd waarom zij kiezen voor een persoonsgebonden overgangsrecht? En ik vraag dat omdat, wanneer dat niet het geval is, de gang naar de rechter wel een hele makkelijke wordt. U zult wel goed moeten omschrijven waarom. Kortom, voorzitter, het voorstel wat er ligt kan wat ons betreft op steun rekenen. Het amendement is voldoende beargumenteerd door de bijdrage van zowel meneer Ruitenberg als mevrouw Welvaart van BGL en van Pro. Kom er nog bij dat het ook een beetje raar voelt om grond te verkopen waar vermeend illegale bestanden op staan. Dus die wil ik er nog aan toevoegen. Voorzitter, tot zover.
1: Meneer Brus, dank u wel. Ik zie gelijk de heer De Vries in de actiestand schieten. Dus die heeft vast een vraag voor u. Meneer De Vries.
0: Zal ik hem uitdoen?
2: Dank u wel, nu doet hij het. Ja, u zei dat er gronden verkopen met oog vermeend illegale opstanden. Ik was het even kwijt door het wachten. Maar u schetst daarmee dat er dus heel veel illegaal is geweest. En ik kan me dat in één frame voorstellen. Maar tegelijkertijd is het wel een situatie die in 60 jaar tijd ontstaan is. Dus het is gaandeweg gekomen. En het kan heel erg veel duidelijkheid geven. Dus wilt u nou zeggen het is echt illegaal wat daar gebeurd is? Of wilt u nou ook erkennen dat het door onkunde van de gemeente gegroeid is? Heeft u daar ook enigszins begrip voor?
1: De heer Brus.
0: Ja, voorzitter, ik heb begrip voor de stellingname van de fractie van D66. Maar ik laat me geen antwoord in de mond leggen. Ik zeg ook niet dat alles illegaal is. Ik zeg ook niet dat alles legaal is. Maar een aantal dingen zijn wel in 50, 60 jaar zo gegroeid. En daar waar je moet harmoniseren, heeft het college bij ons inziens echt gekeken wat we vergunnen kunnen, dat gaan we ze gunnen en dat zetten we ook in de vergunning neer. En dat voorstel ligt voor. Maar niet alles kan jij vanavond recht praten. Niet alles kan jij toestaan. Tot zover, voorzitter.
1: Meneer Brus, dank u wel. Ik zie verder geen handen. En wij gaan verder met de heer Van Duivenvoorde van de VVD.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst gefeliciteerd aan de nieuwe partij, hè, PRO. Toch een uniek moment. Na zoveel jaren GroenLinks en PvdA is er een nieuwe partij. Echt wel een moment om even bij stil te staan. En voor ons natuurlijk ook een heel fijn moment, want dan zijn we eindelijk van GroenLinks af. Dus dat is natuurlijk toch ook, ja een beetje. Maar gefeliciteerd. Voorzitter, ik ga over naar het beslispunt. Vorige week hebben we hier uitvoerig over gehad. En je kan ook zien hoe erg het leeft bij de mensen. En dat is ook heel erg goed te begrijpen. Want je hebt jarenlang daarop heel mooi kunnen leven. Daar een prachtig mooie tuin kunnen opbouwen. Ook wel vaak, hè, wat je ook hoort door de insprekers, geprobeerd om gronden te kopen, om daar afspraken over te maken. En dat daar steeds wisselende besturen zijn, steeds wisselende denkrichtingen. En dat je eigenlijk altijd maar in een soort van spagaat bent blijven hangen van ja, zijn we nou legaal, niet legaal, is het nou wel geregeld, niet geregeld. En dat is een situatie waarin je, wat je eigenlijk geen ene inwoner toewenst. Dus dat we het goed moeten regelen, volgens mij staat dat buiten kijf. Dus dat moeten we gewoon goed doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat één op één de huidige situatie legaliseren, ja, dat doet eigenlijk ook geen recht aan alle eisen die wij stellen op alle andere plekken in Steenwijkerland. En dan gaat het niet alleen over de woonboten, maar het gaat ook gewoon over normale huishoudens. In normale voortuinen kan je ook niet zomaar bebouwing neerzetten. Ik snap dat hier een bijzondere situatie is. Deze mensen hebben woonschepen en hebben daardoor extra ruimte nodig om ook bepaalde dingen op te slaan die je niet op zolder kan leggen, om het zomaar te zeggen. Dus dat we daarin coulance hebben, vinden wij ontzettend goed als VVD. En volgens mij is er in dit voorstel ook echt gezocht naar waar is er ruimte en om die ruimte ook zoveel mogelijk te bieden. En dat totaalpakket, daar kunnen wij heel goed achter staan. Dus wij kunnen ook instemmen met het voorstel. Over het amendement vind ik eigenlijk wel een heel interessant idee. Wij vroegen ons wel af, de loskoppeling aan de boot vinden wij inderdaad ook wel complex. Hè. Dus stel je zou het willen verkopen, zou je dan niet ook een stukje water kunnen verkopen. En wij delen eigenlijk wel wat de heer De Vries ook zei over de beantwoording van het college vorige week. Ja, dat was zeer sumier op dit punt. Het was inderdaad, ja, je moet het niet willen verkopen, want die hele vaarweg is van de gemeente, dus dat moet zo blijven. Ja, ik kan me heel goed begrijpen, juist voor deze mensen die in deze situatie zitten, ja, als je het kan verkopen, dan hebben zij echt de zekerheid die ze misschien wel het liefste willen hebben. Dus we willen wel eigenlijk van het college heel goed horen waarom we dit niet zouden moeten doen. En als we dat niet duidelijk onderbouwd krijgen, dan kunnen we denk ik ook daar prima mee instemmen. Tot zover, voorzitter.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. Nee, verder geen reactie. Dan nodig ik de heer Schrijver uit van het CDA.
2: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, voor ons ligt een dossier met een lange geschiedenis. Veel te lang, en ik geloof dat we dat wel met elkaar eens zijn. Het voorstel van het college is een antwoord op een vraag van de Raad om duidelijkheid te geven rondom deze langslepende kwestie en uniformiteit rondom woonschepen in de gemeente. We hebben de stukken gelezen en ook de zienswijze hebben en gelezen de insprekers vandaag en tijdens de politieke markt gehoord. En we snappen dat wat er nu voor ligt grote impact heeft op de bewoners van de woonschepen. En dat ook het jarenlange proces hier naartoe, je kunt heel lang terug, ronduit frustrerend is. Tegelijkertijd hebben we ook het tegengeluid gehoord. We willen het college nog wel vragen hoe ze reflecteert op het inspreken van zojuist dat er grotere ongelijkheid binnen de gemeente ontstaat rondom de woonschepen, in plaats van dat er uniformiteit zou ontstaan. Wat immers het doel is van het voorliggende stuk. En hoe reflecteert het college op de opmerkingen van de inspreker ten aanzien van het communicatieproces? Als overwegende vindt het CDA wel dat wat er nu in het voorstel voor ligt een compromis is tussen twee werelden en we kunnen hiermee leven. Enerzijds wordt er toch ruimte geboden voor bebouwing. Er wordt ook de tijd gegeven om aan te passen, dus dat is voor ons een redelijk compromis. In de politieke markt hebben we wel aangegeven dat de juridische hardheid van de weerlegging van de zienswijze voor het CDA het meest kritisch is. De gang van de Raad naar de Raad van State is immers al aangekondigd. In deze politieke markt heeft het college gegarandeerd dat hier voldoende juridische expertise voor is ingezet. Het CDA is met dit antwoord beperkt gerustgesteld. Gezien de vele jurisprudentie rond het onderwerp de laatste jaren vindt het CDA het verstandig hier alsnog een juridische second opinion op uit te laten voeren. En deze tip willen we het college dan nogmaals meegeven. Dat gezegd hebbende stemt het CDA in met het voorstel, omdat het voorstel de duidelijkheid geeft waar al jarenlang om gevraagd wordt. Ten aanzien van het amendement zal het CDA niet meegaan. We zijn het eens met het CDA, of met deze, ja, we zijn het uiteraard eens met het CDA, maar we zijn het eens met D66 dat de antwoorden van het college niet heel overtuigend waren. En ook eens met BGL dat een lappendeken niet wenselijk is. Wat voor ons ook.
1: Schrijver, er is een interruptie van de heer Brus. Okay. Meneer Brus, gaat uw gang. CPB.
3: Voorzitter, hoor ik meneer Schrijver nu eigenlijk zeggen dat de afdeling in dit gemeentehuis bijna een half buffet van onvermogen krijgt doordat ze juridisch niet goed geschoold zijn? Is dat wat u zegt? Want het is intern en extern getoetst en u wilt er nog een second opinion overheen laten gaan?
1: Duidelijke vraag. Meneer Schrijver, gaat u gang.
2: Nee, ik heb heel erg veel vertrouwen in, zeg maar, in de juridische expertise in dit huis. Maar ik weet uit ervaring dat juist hier rondomtrent dat er, zeg maar, er bestaat niet één juridische werkelijkheid. En daarom is het goed om daar verschillende werkelijkheden tegenaan te houden, om zo ook voor onszelf, zeg maar, te kunnen toetsen of voor ons dit voldoende, voldoende stevig is om hiermee een gang naar de Raad van State aan te kunnen. Dus daarom wil ik eigenlijk juridische toetsing. Dan geven we de tip. Voor ons is het niet randvoorwaardelijk om mee in te stemmen. Laat ik dat voorop stellen. Maar het is wel iets wat we verstandig zouden vinden.
1: Gaat u verder met uw eerste reactie nog?
2: Dat gaat over het amendement. Wat voor ons ook wel van belang speelt. We praten over een relatief smalle stuk grond. Aan de ene kant een gemeentelijke vaarweg, andere kant een gemeentelijke weg. Voor ons is het gewoon belangrijk. Dit is een wat ons betreft een strategische grondpositie. Die waar je nu of in de toekomst, ja, eigenlijk niet allerlei eigendommen zou willen hebben. Omdat je gewoon niet weet hoe het zit met beheer en onderhoud en ontwikkeling in de toekomst. En wat ons betreft is daarom verkopen onverstandig.
1: Meneer Schrijver, dank u wel. De heer De Vries, D66, heeft toch nog een vraag aan u.
4: Ja, voorzitter, ik hoor dat dit een strategische positie kan zijn om de gronden niet te verkopen. Maar omdat je daar wellicht in de toekomst nog iets zou mee kunnen. Maar er is een lichtplaatsvergunning volgens onze eigen verordening. Dus die mensen hebben het recht om daar te blijven. Dat was tientallen jaren zo, zal nog hele poos blijven. Betekent dat u dan in één keer dat recht wilt ontnemen en die onzekerheid nog extra wil vergroten doordat we niet de grond verkopen, maar dan dat u denkt, ik wil daar in de toekomst hele andere dingen mee doen? Dat kan toch niet samengaan?
1: Duidelijke vraag. Meneer Schrijver, CDA, gaat u gang.
2: Wij hebben geen plan om de andere dingen te doen. En volgens mij is er inderdaad, en ook als je de plek verhuurt, horen daar bepaalde juridische, zeg maar, waarborgen bij. Ik bedoel, je kunt als je iemand iets verhuurt, de grond, als we die zouden verhuren, heb je daar ook een bepaalde rechtspositie als huurder. Dus in die zin zijn we geen zin van plan om daar onzekerheid te creëren. Het is alleen wel zo dat op het moment dat je de grond verkoopt, is het gewoon ook in het kader van beheer en onderhoud. Het lijkt ons gewoon onverstandig om die grond te verkopen.
1: De heer De Vries, graag verduidelijkende vraag.
4: Oh, sorry. Ja, voorzitter, ik hoor niet anders in het verhaal dat meneer Schrijver van het CDA zegt, ja, dit willen we houden, we willen ze wellicht in de toekomst wegkrijgen. Die lichtplaatsen zijn hier niet welkom. Vind ik een heel raar statement. Waarom wilt u ze die duidelijkheid gewoon niet geven dat ze daar voor altijd kunnen blijven zitten? Dat is toch ook gewoon simpel en helder?
1: Meneer Schrijver, gaat uw gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik vind het met name raar dat meneer De Vries mij woorden in de mond legt die ik helemaal niet heb gezegd. En daar wil ik dan ook verre afstand voor doen. Ik wil geen onzekerheid creëren. Ik wil ook niet zeggen dat ik iets met die grond wil doen. Ik zou alleen zeggen, op zo'n smalle stuk grond tussen twee gemeentelijke eigendommen, die zou ik gewoon niet verkopen. Alleen ook, voor mij heeft BGL daar ook al een prima argument voor genoemd. Dus we hebben zometeen waarschijnlijk daardoor een lappendeken. In de toekomst wordt het alleen maar de fusie door overdrachten of niet overdrachten. Er ontstaat een, zeg maar, nu kunnen we nog een redelijk overzichtelijke situatie creëren. Maar als we 20 jaar verder in de tijd zijn, dan is het onmogelijk om daar überhaupt nog iets mee te kunnen.
1: Meneer Schrijver, dank u wel voor het uitgebreide antwoord op de vraag van de heer De Vries. Ik wou verder gaan met de heer Ter Horst, Ronnie Ter Horst, voor Forum voor Democratie.
5: Dank u, voorzitter.
6: Ik ben hem even kwijt. De fractie van Forum van Democratie heeft de stukken gelezen, de insprekers gehoord, bewoners gesproken en is zelf ter plaatse gaan kijken. Laat ik beginnen met te zeggen dat we begrijpen dat de gemeente regels moet stellen. Ook onze fractie vindt dat vergelijkbare situaties zoveel mogelijk gelijk behandeld moeten worden. Regels zijn er niet voor niets. Maar dit dossier is geen gewone handhavingskwestie. Dit gaat niet over iets wat vorig jaar is ontstaan. Dit gaat over een situatie die al tientallen jaren bestaat. Een situatie die bekend was bij de gemeente. Die meerdere keren is geïnventariseerd, besproken en vastgelegd. In 2012 schreef de gemeente zelf dat ook de bijbehorende bouwwerking op de wal zou worden meegenomen in het vergunningstraject. Want als een overheid een situatie jarenlang gedoogt, inventariseert en onderdeel maakt van overleg en vergunningverlening, dan mag ze zich ook afvragen welke verwachtingen daardoor bij de inwoners zijn ontstaan. Voorzitter, we hebben veel bewoners gesproken die hier al tientallen jaren wonen. Mensen die hun kinderen hebben zien opgroeien hier. Mensen die met de woonboot en de omgeving hebben onderhouden en verbeterd. Mensen die dachten dat de gemeente bezig was om de situatie eindelijk definitief te regelen. En juist daarom raakt het ons wanneer de inwoners aangeven dat deze procedure leidt tot onzekerheid, stress en zelfs slapeloze nachten. Wij erkennen dat het college juridische argumenten heeft, maar een raad moet meer afwegen dan alleen juridische houdbaarheid van een besluit. We moeten ook kijken naar redelijkheid, proportionaliteit en bestuurlijke betrouwbaarheid. Want de vraag die blijft bij onze fractie hangen is eenvoudig. Wat hadden deze bewoners de afgelopen 40 jaar anders moeten doen? De situatie was bekend. De gemeente wist ervan. Er zijn foto's gemaakt, inventarisaties uitgevoerd en gesprekken gevoerd. En nu krijgen bewoners te horen dat een deel van wat jarenlang feitelijk is geaccepteerd uiteindelijk toch moet verdwijnen. Voorzitter, dat schuurt. Forum van Democratie vindt dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Natuurlijk moeten regels worden gehandhaafd. Natuurlijk moeten situaties waar mogelijk is gelijk worden getrokken. Maar wanneer een situatie tientallen jaren bestaat en mede door gemeentelijk handelen is gegroeid tot wat het nu is, dan hoort er ook een ruime mate van begrip en maatwerk bij. Daarom willen wij het college ook vragen of er, waar dat ruimtelijk verantwoordelijk is, gekeken kan worden naar alternatieven die de bewoners meer zekerheid bieden. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of bepaalde stroken grond kunnen worden verkocht aan de huidige bewoners. In plaats van uitsluitend te kijken naar huur- en uitsterfconstructies. Voor veel bewoners zou dat duidelijkheid geven en een einde maken aan een discussie die inmiddels al tientallen jaren duurt. Want uiteindelijk gaat het niet om vierkante meters, schuttingen of bouwvlakken. Het gaat over inwoners die na tientallen jaren vooral vragen om iets wat iedere burger van zijn overheid mag verwachten: duidelijkheid, redelijkheid en vertrouwen. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Ter Horst, dank u wel. Ik zie de heer Ruitenberg de hand omhoog doen. Die zal u vast wat willen vragen. Meneer Ruitenberg.
7: Ja, inderdaad. En de vraag van u had in uw betoog van het blijven onzekerheden. Maar dan wil ik graag weten wat van onzekerheden. Want volgens mij wordt alles nu geregeld. En er komt nu duidelijkheid voor de bewoners wat wel en niet mag.
8: In onze beleving komt er nu nog geen duidelijkheid op het moment. Totaal niet. Ze weten nog niet waar ze aan toe zijn.
7: Kunnen u mij aangeven welke onduidelijkheden als ze dan blijven bestaan?
8: Nou, ik vind er nogal wat onduidelijkheden.
7: Nee, ik hoor geen onduidelijkheden.
1: Mag ik u beiden ook een verzoek doen om de volgende keer gewoon via de voorzitter te spreken?
8: Sorry.
1: Dat vind ik wel zo fijn. Ik zag ondertussen inderdaad dat u het met elkaar niet eens wordt over welke onduidelijkheden er precies zijn. Dat moet u straks onderling maar op een ander moment doen. Ik zag ook de heer Van Duivenvoorde de hand omhoog steken van de VVD. Meneer Van Duivenvoorde, gaat uw gang.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Duidelijk vooral, meneer Ter Horst, u stemt dus tegen, hè, ga ik vanuit.
8: Nee, zeven voor het abonnement, ja.
0: En wat zou dan voor FVD de vervolgstappen zijn? Hè? Wil je dan

0: amendement instemmen, dan kunt u eigenlijk instemmen met het voorstel, begrijp ik.
1: In ieder geval een boel duidelijkheid is er dan, ja.
2: Er is een boel duidelijkheid, maar ik blijf attenderen via de voorzitter, meneer de Horst.
1: Sorry.
2: Maar ik snap uw enthousiasme om gelijk het antwoord te geven, maar dat is nou eenmaal hoe het hoort. En is daarmee ook de vraag voldoende beantwoord van de heer Van Duyffel?
0: Ja, mijn vraag was eigenlijk van, hè, in het betoog kwamen van, nou, er zijn heel veel onduidelijkheden, maar ik zie niet heel veel amendementen van FVD om dan die fouten te herstellen. Hè. Dat is natuurlijk ook de kans die u heeft. Van, als u zegt van, nou, bijvoorbeeld die schuttingen moeten wel 2 meter hoog, waarom ligt er dan geen voorstel van, wij willen als FVD wel die schuttingen 2 meter hoog, want we willen ook vooruit met dit dossier. Hè. Dus als we het wegstemmen, dan hebben die inwoners nog steeds niks.
2: Meneer De Horst, gaat u gang.
1: Via de voorzitter. Nee, het is bij ons eigenlijk heel simpel. Deze mensen die hebben al 60 jaar is alles gedoogd. Daar komt het in feite op neer. En zo in één keer dan wordt het helemaal aan de kant gegooid. Dus dat is de grootste reden.
2: Meneer De Horst, ik hoor u een reactie geven die eigenlijk in herhaling treedt van het vorige. De vraag van de heer Van Duyvenvoorde is, zou u eventueel andere amendementen of instrumenten willen overwegen om tegemoet te komen aan de grieven van de insprekers? Nou, dat is voor mij de vertaling die ik op die manier doe. Misschien kunt u daar nog een antwoord op geven.
1: Via u, voorzitter. We willen graag horen wat de wethouder hier nu op gaat zeggen. Dus we gaan ervan uit dat hier niet direct over gestemd wordt. Lijkt mij in ieder geval.
2: Dan kijk ik nu de zaal rond. U gaat ervan uit dat er niet gelijk gestemd over wordt. U was voor het amendement. U bent klaar met uw bijdrage.
1: Ja.
2: En dan gaan wij nu verder met de lijst van Van Andel. En dan geef ik de heer Van Andel het woord.

0: Voorzitter, het is een complex dossier. Een dossier dat al lang speelt. Het gaat over luchtfoto's met andere verwachtingen. Er zijn werkgroepen bij betrokken geweest. Vergunningen zijn opnieuw vergund, maar zonder inmetingen. De participatie werd slecht ervaren. Er is in verschillende jaren hierover ingesproken bij de Raad. Er is mogelijk sprake van verjaring onder bepaalde voorwaarden. In sommige stukken werd er ook gesproken over legale en illegale bouw. Dus er waren wel momenten dat er anders over werd gedacht. En ook wij hebben een van de bewoners van de Cornelisgracht gesproken. Daar hebben we zelf ook even gekeken. Het is echt wel een lastig verhaal. Ja, wij zijn ook een nieuwe fractie. Het toetsen van het hele dossier aan de wet en regelgeving als raadslid kan dus ook wel een uitdaging zijn. En op basis van onze kennis komen we tot de conclusie, ook aan de hand van de bewoording van de portefeuillehouder op de politieke markt dusver, over de verkoop van de grond, dat het beste is om de grond te verkopen aan de betreffende inwoners en daarmee een heldere verstandshouding te creëren met een stukje eigenschap. Wij erkennen wel dat er wel enige complexiteit zit. We liggen in die lappendeken. Maar wij denken wel dat dit de makkelijkste weg is naar het weer kunnen optreden als een betrouwbare overheid. Daarom zullen wij het amendement of mogelijke motie, dat ik begrijp dat daar nog even verwarring over is, van de indiener van D66, hierin ook steunen. Wij overwegen nu tegen te stemmen tegen het voorstel. Maar wij horen ook graag de beantwoording van de wethouder en wellicht dat het daarop verandert. Maar wacht nog even als zich af. Dank, voorzitter.
1: Meneer Van Andel, dank u wel. Ik kijk even rond of er iemand ook een vraag voor u heeft. Dat is niet het geval. En we gaan verder met mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie.
2: Ja, dank, voorzitter. Ik zal het heel kort houden, want vorige keer in de politieke markt heb ik al een bijdrage gedaan. Die ik eigenlijk vanavond zou kunnen herhalen. Want de politieke markt heeft niet opgeleverd dat wij anders in het dossier zijn gestaan. We hebben begrip voor de bewoners en hun zorg. Dat heb ik vorige week ook gezegd. Ondertussen zijn we ook tevreden met het pakket en maatregelen wat nu door het college voorgereden wordt om te legaliseren. Omdat wij ook als raad hebben gezegd, dat moet nu ook doorgepakt worden. Dus daar blijven wij dan ook bij. Als het gaat om het amendement, dan gaan we vooralsnog niet in mee. Vorige week was de uitleg, die wij ook heel plausibel vonden, van de ligplaatsen, dat is eigenlijk huur, hè? Dat is niet eigendom. Dan heb je een strookje grond en dan heb je een weg wat weer gemeente-eigendom is. Niet, en dan kom ik maar gelijk tegemoet aan misschien een vraag die de heer De Vries wil stellen, omdat wij denken dat de gemeente iets met die grond moet willen. Wij denken dat sowieso het feit dat je daar een ligplaats hebt en daar iets naast huurt op een strookje, dat het onlosmakelijk ook in de toekomst met elkaar verbonden zal blijven. Dus heeft ook niets te maken.

0: maken met dat we denken dat die woonboten daar nog een keer weggaan. En ik wil toch nog iets anders ook noemen, want dat gaat vanavond een paar keer rond. Het lijkt net alsof het amendement om te kopen gaat oplossen dat de bewoners opeens de erfscheiding niet naar beneden hoeven te halen. En dat die schuurtjes niet kleiner hoeven te worden. En ik vind het toch wel belangrijk ook voor de bewoners om dat wel duidelijk te maken. Want die refereert aan het amendement, en de heer De Vries heeft overigens ook duidelijk gezegd, dat lost het niet op. Want zelfs als het eigendom is, stel je als gemeente gewoon in een bestemmingsplan gewoon eisen aan wat daarop mag staan. Dus dat verandert er niet door. En daar ging de discussie net over. Ik wou het toch hier even gezegd hebben, ook voor de duidelijkheid naar de bewoners.
1: De heer De Vries, D66, gaat uw gang.
2: Ja, dank voor de verheldering, mevrouw Drijfhout, want dat maakt het voor velen denk ik wel helder. De vraag die ik wel aan u had, u gaf het zelf al aan, de ligplaats en de gronden die zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En nu zijn er heel veel constructies te bedenken, zoals dat de koop in de toekomst ook gekoppeld kan worden aan die ligplaatsvergunning. Hoe ziet u dat zich voor u? Als dat wel mogelijk zou zijn, is het dan wel een reden om te zeggen, nou, dan zouden ze het wel kunnen kopen?
1: Mevrouw Drijfhout.
0: Nou, daar zou ik dan toch wel, want nu begint het dan juridisch, komt er een koppeling opeens terug. Ik heb het nu gezien, het amendement als los. Er ligt nu een ligplaatsvergunning. En je hebt losse grond, zeg maar. U koppelt nu opeens dingen. Misschien dat daar de wethouder ook even een uitspraak over moet doen. Want dat is natuurlijk weer een nieuwe juridische koppeling die we niet eerder gehoord hebben. Maar vooralsnog vonden wij de uitleg van de wethouder vorige week voldoende.
1: Dank u wel. En ik wou overgaan tot de laatste bijdrage. En dat is de heer Holterman, stem.

0: Dank u, voorzitter. De fractie van STEM kan niet instemmen met dit voorstel. We vinden dat er onvoldoende rekening is gehouden met de geschiedenis en de positie van de bewoners van de woonschepen aan de Cornelisgracht. Zoals we vanavond ook hebben kunnen horen uit de bijdrage van diverse insprekers, leeft hierover veel zorg en onbegrip. Door ook met geen goede onderbouwing van het stuk wat in voor ons ligt. Daarnaast vinden wij dat de vergelijking met de situatie bij de werven in Steenwijk niet terecht. Daar wordt onder andere meer de nutsvoorziening, toegangspaden en de schuurtjes door de gemeente gefaciliteerd. Ook zien wij dat andere gemeenten in vergelijkbare situaties tot meer evenwichtige oplossingen zijn gekomen. Wij vinden daarom dat dit college met dit voorstel geen recht doet aan de belangen van de bewoners. Om die reden stemmen wij niet in met dit voorstel. Wel zijn wij mede-indiener van het amendement van D66... omdat dit een verbetering is van het voorliggende voorstel wat hier betekent. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Holteman, dank u wel. De heer Brus, CPB, gaat uw gang.
2: Ja, voorzitter, ik ga het toch nog even heel kort proberen. Als het amendement het niet haalt, stemt u dan voor of tegen het voorstel?
1: Meneer Holteman.
0: Nou, meneer Brus, als u mij goed heeft geluisterd in mijn eerste stem, daar heb ik het al gezegd. De fractie van STEM kan niet instemmen met dit voorstel.
1: Duidelijk. Volgens mij een mooi moment om de wethouder Smit naar voren te vragen om een aantal vragen die gesteld zijn aan het college te beantwoorden. Meneer Smit, gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft vorige week een mooie discussie over dit vraagstuk, waar volgens mij heel duidelijk de verschillende belangen op tafel zijn gekomen. En ik denk dat de insprekers dat ook op een goede manier hun belang naar voren hebben gebracht. Maar zoals ik toen ook heb aangegeven, ben ik blij dat er na al die pogingen en vele jaren nu eindelijk een voorstel ligt dat rechtszekerheid biedt, ook voor de eigenaar of juist voor de eigenaren van de woonschepen. Een kader wat aangeeft wat op die locatie wel en niet passend is, en wel met oog voor de situatie zoals die in de loop der jaren is ontstaan. En we zijn in onze beleving echt een heel eind tegemoet gekomen aan de wensen van de inwoners. Van rechtszekerheid, legalisatie van een groot deel van het gebruik, 25 vierkante meter. Er mag nu feitelijk niks, maar we kijken echt wel wat er nu staat. We geven een breed vlak waarbinnen de bebouwing mag staan, 25 vierkante meter. We geven overgangstermijnen, we geven extra afstanden tot de weg en tot het water. Dus ik denk dat we tot een compleet voorstel zijn gekomen voor een kader dat ook op de lange termijn uitlegbaar en handhaafbaar is. En de oproep van mevrouw Welvaart, die onderschrijf ik van harte. Hè. Dus ook het vervolgtraject, dat vraagt zorgvuldigheid en goed contact met de inwoners. Want we zijn er nog niet. Er moeten ook nog huurovereenkomsten gesloten worden. En dat gaat over ja, wie de gronden huurt en wat je daar, wie het huurt inderdaad. En ik snap best dat het complex is. En ik ben heel blij met de opmerkingen van mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie. Hè. Het gaat heel veel over eigendom vandaag. Maar nogmaals, dat is voor een omgevingsplan in die zin niet relevant. Hè. Het regelt wat je daar op een locatie mag doen. En daar gaat het vandaag over. Dus wat is het bouwvlak? Hoeveel vierkante meter? Wat zijn de afstanden? Dat ligt hier vandaag voor. Dat even als aftrap, voorzitter. En dan zal ik proberen om de nodige vragen te beantwoorden. Misschien moet ik beginnen met het amendement, want daar is het ook veel over gegaan. Om drie redenen zou ik het amendement willen ontraden. En meneer Ruitenberg, mevrouw Welvaart en mevrouw Drijfhout hebben dat ook al naar voren gebracht. Hè. Stel, de ligplaats wordt aan iemand anders verstrekt. En het eigendom van de grond blijft in handen van de huidige bewoners. Dat zorgt voor een onwerkbare situatie. Dus de uitvoerbaarheid van zo'n besluit, dat wordt erg lastig. En je zorgt in de toekomst juist voor onwerkbare en onuitvoerbare situaties. Dan het punt dat ook door meneer Ruitenberg naar voren is gebracht. Het versnipperde bezit. Mogelijk willen sommigen het wel kopen, anderen niet. Je krijgt een lappendeken en dat zorgt juist voor nog meer verschillen en onzekerheid. En een derde, dat heeft meneer Schrijver ook aangegeven, we geven een eigendom van de gemeente definitief uit handen. En inderdaad, de vaarweg is van de gemeente, de weg is van de gemeente, dan is het niet logisch om het tussenliggende stuk te verkopen. Dus dat zijn wat mij betreft drie redenen om het amendement te ontraden. Dan vraagt meneer Brus, is dat persoonsgebonden, is dat voldoende onderbouwd? Het is een beetje een vervelend woord, maar feitelijk alles wat er staat is nu illegaal. En bij illegale bebouwing is het overgangsrecht een geste. Dus we bieden dat. We hoeven dat niet te bieden. En daarom zijn we ook niet gehouden aan veel voorwaarden die bij legale bebouwing en overgangsrecht wel gelden. Dus het is een geste tot 2036 of als iemand verhuist. En nou, dat is wat mij betreft ook goed onderbouwd. CDA vroeg nog wat een reflectie over het proces en hoe dat gegaan is. Kijk, dit speelt al vele jaren, maar sinds 2019 is dit opnieuw opgepakt. Nou, we zijn inmiddels heel wat jaren en overleggen verder, presentaties verder. Kijk, je probeert er met elkaar uit te komen. Dat is de oprechte insteek geweest. En ik weet zeker dat dat ook de insteek van de woonschip-eigenaar is geweest. Op een gegeven moment kom je tot een punt. Nou, dan probeer je nog iets dichter tot elkaar te komen. Maar ik denk dat de zienswijze nota ook goed laat zien in wat nog open staat. En de inspraakreacties ook. En hoe we daar wel of niet aan tegemoet zijn gekomen. Dus ja, had het anders of beter gemoeten? Het kan vast op onderdelen beter of in de terugkoppeling. Maar wat er nu ligt, denk ik dat dat wel een heel goed beeld geeft in wat er nog open staat en die verschillende belangen. En dat is vanavond aan u wel om te wegen. Dus de juridische toets hierna. U neemt vandaag het besluit en de juridische toets zal plaatsvinden als men de gang naar de rechter doorzet. Dat is geen aanmoediging en zo heb ik dat vorige week ook helemaal niet gezegd. Maar ik heb wel geproefd dat bij de woonschip-eigenaren dat ze die gang in zullen zetten. Of ze dat doen, dat is aan hun. Zeker geen aanmoediging, want ik denk dat hier een juridisch goed onderbouwd stuk ligt. En meneer Van Andel die zei volgens mij zoiets dat ik vorige week juist had gepleit om het wel te verkopen. Maar ik heb nadrukkelijk gezegd dat dat niet een goed idee was. Maar misschien heb ik u net niet helemaal goed begrepen. Ik refereerde toen aan uw opmerking over het eigendomsrecht. En hoe we daarmee om zouden gaan. Nou, de gemeente is eigenaar. Dus dat recht voeren we op die manier ook uit. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik in een heel aantal zaken dat ik daar al antwoord op heb gegeven. Dus ik wou het hier voorlopig eventjes bij laten.
1: Er is nog een interruptie van de heer Holterman stem. Gaat uw gang, meneer Holterman.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Dit agendapunt is eigenlijk ontstaan door een verleden over gehad te hebben dat de gelden eigenlijk niet gelijk zijn eigenlijk met de werven. En vandaar dat dit agendapunt nu voor ligt. Om dat gelijk te trekken. De gelden, klopt dat? Dat is de eerste vraag.
1: Ik hoop dat de vraag voor de heer Smit duidelijk is.
3: Ik ga een poging wagen. Dat ging met name, denk ik, over de lichtgelden, dat die gelijk werden getrokken. En daarmee is ook de discussie over het gebruik van de gronden ontstaan met de wens om dat ook een keer goed te regelen. En de lichtgelden, dat is iets anders dan huur voor gronden.
1: De heer Holterman.
0: Dat is mij dan duidelijk. Dat betekent, wat u net een beetje zegt, van gelijk te trekken. Wat is de reden dan dat dit stuk dat nu voor ligt niet gelijk wordt getrokken met de werven? Want dit is totaal anders dan met de werven. Wat er vaak al is gezegd.
1: Gaat uw gang.
3: Ja, als ik daar nu specifiek op ga antwoorden, dan ga ik op dingen antwoorden die hier vanavond niet voor liggen. Dus hier ligt het ruimtelijke plan voor. En dat is wel iets wezenlijks anders dan waar u naar vraagt. De volgende stap is het sluiten van huurovereenkomsten. En dan worden er, neem ik aan, zaken geregeld waar u op doelt. Maar dit ruimtelijke plan, dat ligt vandaag voor.
1: Meneer Smit, dank u wel. Interruptie van de heer Van Duivenvoorde.
4: Ja, dank voorzitter. Ik had helemaal in het begin had ik natuurlijk nog eigenlijk de vraag van is überhaupt dit amendement wel ontvankelijk? Maar dat is eigenlijk misschien ook een vraag die bij de voorzitter van de raad ligt eigenlijk. Eigenlijk omdat ja, dit is echt een RO-onderwerp en daar gaan we nu eigendom aan koppelen. Volgens mij moet dat een separaat besluit zijn. Maar ja, ik weet het niet. Misschien kan het college daar iets over zeggen.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. Het was inderdaad juist door de voorzitter in de handen gelegd voor reactie bij de wethouder. En ik hoop ook dat hij daar een antwoord op heeft kunnen vinden. Gaat uw gang.
3: Ja, ik hoop altijd aan veel verwachtingen te voldoen. Maar aan deze is dat wat lastiger. Want ik dacht hetzelfde toen ik het amendement zag. Maar of dit precies mag of kan, daar durf ik mijn vingers hier niet aan te branden. Ik ontraad hem sowieso. Dus dat heeft u net onderbouwd kunnen horen, denk ik. Maar of dit op deze manier een omgevingsplan geamendeerd wordt of het besluit over een omgevingsplan, dat laat ik mij graag op een ander moment door de mensen die daar verstand van hebben over adviseren.
1: Dank u wel, wethouder Smit. De heer Schrijver, nog interruptie, begrijp ik dat goed? Meneer Schrijver, CDA.
5: Voorzitter, nee, ik had nog ook nog een openstaande vraag vanuit mijn eerste ronde, waar ik graag nog die ik nog niet beantwoord had gehoord. Dus als het mag, dan wou ik daar nog antwoord op hebben. Het CDA had ook gevraagd hoe het college reflecteert op de insprekers van zojuist. Dat, zeg maar, en dan heb ik het niet over de huur, maar juist over de ruimtelijke inpassing. En daar wordt gesteld dat er juist grotere ongelijkheid binnen de gemeente ontstaat. In plaats van uniformiteit onder de woonschepen. Ik was gewoon even benieuwd hoe het college daar gewoon op die stelling, hoe ze daar tegenaan kijkt.
1: Meneer Schrijver, duidelijk, dank u wel, de heer Smit.
3: Nee, dank u wel, meneer Schrijver, terecht. Kijk, de locaties zijn verschillend. Maar hoe je daarnaar kijkt, een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, dat doen we op alle locaties, zowel voor woonschepen als ook voor woningbouw. Als de locatie verschilt, dan verschilt er ook wat daar precies passend is. Als je kijkt naar de werven, dat ligt binnen de bebouwde kom, ligt aan een doodlopende weg. Dat is een andere locatie dan de locatie buiten de bebouwde kom, vlakbij een natuurgebied, aan een doorlopende weg. Dus we hebben gewoon bij alle locaties kijk je wat daar passend is. Voor het bouwvlak verschilt dit wel een beetje, want dit bouwvlak van 25 vierkante meter mag op het hele stuk gebouwd worden. Bij die andere ligt dat vast omcirkeld, die 25 vierkante meter, waar je dat wel of niet mag bouwen. Dus dit is in die zin iets ruimer. De andere locatie, daar is nog, of dat is die in Steenwijk, denk ik, of die in Blokzijl, heb ik even niet scherp. Daar is één vlak met één groot bijgebouw voor 6 verschillende schepen. Dus locaties verschillen, maar die 25 vierkante meter, dat komt aardig overeen bij wat op die andere locaties gebruikelijk is. Maar hier mag de positie van dat bouwwerk over dat hele vlak. En bij anderen zit er een cirkeltje omheen waar je specifiek dat bouwvlak mag doen. Dus we hebben zoveel mogelijk op dezelfde manier daarna gekeken. Maar doordat de locaties verschillen, geldt soms ook een verschillend uitgangspunt.
1: Meneer Smit, dank u wel. Ik zag nog de hand omhoog gaan van de heer De Vries. De heer De Vries, D66.
6: Ja, voorzitter, dank. U gaf zojuist 3 redenen aan waarom u het amendement zou onderraden. Ik ga er niet op alles in, maar wel een vraag over de tweede. Want u gaf aan het versnippende bezit. Sommigen willen het wel of niet kopen. Dat geeft een lappendeken aan onzekerheid. Wat maakt het verschil als we met een omgevingsplan regelen wat er allemaal op dat stukje grond mag, of de een het nou gekocht heeft of de ander het nou huurt? Voor mij zit daar geen verschil in, maar misschien kunt u mij dat duiden.
1: Heer Smit, gaat uw gang.
3: Nou, één voorbeeld zou het onderhoud van beschoeiing zijn. Het is niet logisch om perceeltjes om en om als gemeente van beschoeiing te voorzien. Dus dat zou één van die redenen kunnen zijn. En u noemde dat u zelf een keer een voorstel heeft gehad voor het onderhoud van de beschoeiing. Ik ben nog wel benieuwd, was dat aan een doorgaande vaarweg of was dat aan een zijslootje? Daar ben ik nog wel benieuwd naar, maar dat kan ook bij de koffie.
1: Meneer De Vries, D66.
6: Zullen we die bij de koffie doen, maar het geldt voor meer. U gaf het voorbeeld onderhoud beschoeiing. Daar kunnen ook afspraken over worden gemaakt. Dus dat een uitzondering is. Dat we zeggen, nou, de beschoeiing doet de gemeente ten alle tijden, of dat doen de bewoners ten alle tijden. Wat maakt het dan nog steeds het verschil dat u het niet wil verkopen? Want het is heel simpel en het geeft gewoon een optie. Mensen willen het of kopen of verkopen. Ik hoor nog niet echt de reden waarom u het niet wil op dat vlak.
1: Ik hoor dezelfde vraag op een paar formuleringen terugkomen, waar volgens mij wil wethouder Smit al meerdere keren een antwoord op is gegeven, maar misschien dat hij dat voor de laatste keer klip en klaar voor u duidelijk kan maken. Meneer Smit.
3: Ik heb 3 redenen genoemd en meneer De Vries die haalt er eentje uit. Ik heb onder andere het onderhoud van de beschoeiing genoemd, maar ook de onduidelijkheid die daar op dat terrein is. Je krijgt een lappendeken van eigendom en dat zorgt juist eerder voor minder eenduidigheid dan dat het er duidelijker op wordt. Dus daarom is dat een van de redenen waarom we dit ontraden, voorzitter.
1: Wethouder Smit, dank u wel. Ik zie op de valreep nog de heer Holteman voorbij komen. Maar voordat ik dit woord geef aan de heer Holteman, kijk ik ook even naar de tijd. Er was op dit moment 10 minuten geleden een koffiemoment ingepland. Die loopt wat uit. Maar ik wil ook eventjes, en dan kijk ik even hier naar de heer Van Duivenvoorde en de heer De Vries. De heer Van Duivenvoorde stelt een vraag naar aanleiding van de juistheid en de rechtsgeldigheid van het amendement. De heer De Vries heeft daar niet echt op gereageerd. En wethouder Smit geeft aan dat hij als portefeuillehouder nog niet het juiste antwoord had. En mijn vraag is, betekent dat iets voor u voor het amendement? En betekent dat iets voor de behandeling van het voorstel? Voor nu. En dat geef ik u nu even mee. En dan geef ik nu het woord aan de heer Rotterman.
7: Ja,
0: Ja, dank u, voorzitter. U had het net over het gaat om de beschoeiing. Als u de grond verkoopt, dat u dan toch wil dat het de gemeente de beschoeiing onderhoudt. Begrijp ik nou goed dat de gemeente graag overal graag de beschoeiing wil plaatsen en niet de particulieren? Begrijp ik dat goed?
1: Wethouder Smit.
3: U legt mij hier woorden in de mond die ik niet heb gezegd. En ik weet ook niet precies wat u er nou mee bedoelt. Dus ik wou het hier graag bij laten.
1: Wethouder Smit, dank u wel. Ik kijk nu rond naar de heer De Vries. Wat gaat u nu doen in relatie tot uw amendement?
6: Ja, dank voorzitter. Ik had nog even teruggekeken in het contact dat we gehad hebben met de Griffie. En daar zijn twee opties dat gewoon haalbaar was. De een was, we willen een goed krachtig besluit aansluitend hierop. Dan zou het met amendement kunnen. Dus die keuze hebben we gemaakt. En daarmee doet het niks aan het omgevingsplan ten onder.
1: Helder. Dus dat betekent dat u als indiener met de andere partijen het amendement gewoon in behandeling wil nemen. U heeft het antwoord van de wethouder daarover gehoord. Dan dank ik nu de wethouder voor zijn bijdrage. En wou ik rondkijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Nee, meneer Smit, u mag gaan als u dat wilt. De heer De Vries, u wilt toch een reactie geven. Gaat uw gang.
6: Ja, ik zal de rest van de avond mijn spreektijd halveren voor u, voorzitter. Als ik kijk naar wat ik vanavond allemaal hoor, dan hoor ik vooral over de zorgen, de versnippering. Van wat kan daar wel niet ontstaan? Maar de kernvraag is eigenlijk, willen wij hier de mogelijkheid bieden dat mensen kunnen kopen en of kunnen huren? Of laten we het eenzijdig? En ik vond het van de ChristenUnie een hele mooie, terechte vraag. Daar ging het eindelijk in het debat vooral over de inhoud. Want toen zei ze, het koppelt in één keer een juridische koppeling aan de koop en de ligplaatsen. En daar heb ik juist in het amendement alle ruimte voor gelaten. Wij spreken ons uit, willen wij het te laten kopen? Dat is een standpunt dat we kunnen innemen. Dus vandaar dat we zeggen, laten we dit doen. En vervolgens heeft het college alle ruimte om het in te richten hoe ze die verkoop kunnen willen regelen. Met bedingen, met afspraken. Dat is allemaal mogelijk. Dus de vraag is, leggen we het voor om te kopen, ja of nee? Wij zeggen dus ja. En daarom hoop ik dat u dat ter overweging nog meeneemt in uw stemming op het amendement. Dank, voorzitter.
1: De heer De Vries, dank u wel. Goed dat u daar nog richting andere politieke partijen een oproep doet. Volgens mij kan ik over richting het voorlezen van het gewenste besluitpunt wat u wenst aan te vullen in dit geval. En daarmee aansluitend over te gaan tot stemming voor het amendement. En het voorstel luidt het amendement na beslispunt 5 een nieuw beslispunt 6 toe te voegen, luidende besluitpunt 6. De gemeentelijke gronden binnen het plangebied waaraan in de TAM omgevingsplan de functie tuin is toegekend, per ligplaats te koop aan te bieden aan de eigenaar van het direct aangrenzende woon- of recreatieschip. Dit te doen voordat deze gronden huurovereenkomsten worden gesloten. Dit te doen voordat voor deze gronden huurovereenkomsten worden gesloten. Is goed ondertekend en volgens mij de heer Van Duivenvoorde.
4: Korte stemverklaring, voorzitter. Deze vorm als amendement zien wij echt als een te groot risico voor de houdbaarheid in de bestuursrechtelijke procedure die ongetwijfeld zal volgen. En daarom gaat de VVD tegen dit amendement stemmen.
1: Helder voor uw stemverklaring. Ik wou nu wel overgaan tot het stemmen voor het amendement. En ik verzoek de Griffie om de stemming nu open te zetten en u als raadslid uw stemkastje te gebruiken. Stemmen is nu mogelijk.

Dank u voor het stemmen. Als ik het optel, 28. We zijn inderdaad incompleet met 1, dus dan hebben we een volledig aantal stemmen. Amendement om beslispunt 6 toe te voegen, daar zijn 6 stemmen voor. En dat is mevrouw Mars, de heer Van Andel van de lijst Van Andel, de heren Ter Horst van Forum, de heer Holteman van Stem en de heer De Vries van D66. Daarmee 6 stemmen voor en 22 tegen. Het amendement is verworpen. Daarmee gaan we over tot het voorlezen van de besluitpunten, zoals die onderdeel zijn van het gewijzigde omgevingsplan Giethoorn voor de woonschepen Cornelisgracht. De besluitpunten. Besluitpunt 1. In te stemmen met de reactienota op de zienswijze. Besluitpunt 2. In te stemmen met de nota van wijzigingen. 3. Geen exploitatieplan voor te bereiden. Besluitpunt 4. Het TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Ferdinand en Giethoorn. Woonschepen Cornelisgracht als vervat in GML-bestand NL IMRO 1708 GHNC Cornelis GWRS op ON 01. Met bijbehorende toelichting, regels, bijlagen en met inachtneming van de in beslispunt 2 bedoelde nota gewijzigd vast te stellen. Besluitpunt 5. Het vastgestelde ontwerp TAM omgevingsplan hoofdstuk 22 Anton Ferdinand Giethoorn woonschepen Cornelisgracht met bijbehorende stukken ter inzage te leggen. U kunt gaan stemmen.

Dank u wel. Ook 28 mensen aanwezig, 28 stemmen uitgebracht. Voor het voorstel 23, tegen het voorstel 5. Tegen de fractie van Forum voor Democratie, de heren Terhorst. Tegen mevrouw Mars en de heer Van Andel. En de heer Holterman van Stem. Het voorstel is daarmee aangenomen en wij gaan over tot agendapunt 6.1a. En dat is een korte pauze van 12 minuten. Dus ik wou u willen uitnodigen om 9:30 uiterlijk weer in de zaal te zitten. De vergadering is geschorst.

0: vergadering weer gaan starten. En dat ga ik ook dan bij deze doen. Dus ik heropen de vergadering en we gaan verder met agendapunt 6.2. En dat is eigenlijk een agendapunt wat net even anders is dan dat het een reguliere agendapunt is voor de raadsvergadering, omdat deze de politieke markt heeft overgeslagen. Dat betekent niet dat u een politieke markt vanavond hoeft over te doen, want u heeft heel veel technische vragen gesteld waarop antwoorden zijn gegeven. U heeft ruim daar de stukken voor gekregen. Het college heeft de rechtmatigheid gecontroleerd van de jaarstukken. En de accountant heeft daar ook zijn goedkeuring aan gegeven. De heer Ten Hof van BDO, de heer Van Hof, want mevrouw Ten Hof zit naast mij, van BDO, zal een toelichting geven op de controle die uitgevoerd is. En ik geef de heer Van Hof dan nu ook het woord. Gaat uw gang.
1: Dank u wel. Ja, hartstikke leuk om ook aanwezig te zijn. Maar een hoop nieuwe gezichten ook. En dan meteen ook de jaarrekening 2025 te behandelen. Waarin ook natuurlijk een groot gedeelte zit waarin u niet bent aanwezig geweest. Maar ik zal een poging doen tot het op hoofdlijnen beschrijven van onze controle. U bent onze opdrachtgever. Wij voeren de controle van de jaarrekening uit. En daarin toetsen wij de getrouwheid van de uitgegeven baten en lasten. Wat denk ik vanuit ons accountantsverslag de bedoeling is dat u in één oogopslag eigenlijk het beeld krijgt over het jaar. Dat hebben wij samengevat in ons dashboard. We zijn dan inmiddels al een tijdje accountant van de gemeente Steenwijkerland. En het zal voor sommigen een herkenbaar beeld zijn vanuit hoe wij dit presenteren. En voor sommigen ook een nieuw beeld. De belangrijkste hoofdlijnen die daarin zijn is uiteraard onze strekking van de controleverklaring. Nou, dat betreft een goedkeurende controleverklaring. En dat is positief nieuws. Is in die zin wel gewoon in lijn met het beeld zoals het altijd is geweest. Als we terugkijken op de controle zien wij een soepel proces. Wij ervaren de samenwerking ook wel zeer constructief en plezierig. Onze controlegrens die we bij de jaarstukken hebben gehanteerd is 3,7 miljoen. Dat is misschien goed ook qua duiding. Dat houdt dus in dat wij toetsen aan de hand van die 3,7 miljoen. Als wij fouten daarboven zinnen, dan heeft dat impact ook op onze controleverklaring en dus ook op ons oordeel. Dus het is goed om dat in het achterhoofd te houden en hoe die 3,7 miljoen te interpreteren. Zoals ook toegelicht is door de voorzitter, is de rechtmatigheid onderdeel van de verklaring die het college afgeeft. En is daar ook geen toelichting in opgenomen in de jaarrekening, wat zoveel inhoudt is dat de verantwoordingsgrens niet is overschreden. Als we dan kijken naar de jaarstukken zelf, dan hebben wij die ook getoetst aan de grondslagen. BBV, dat betreffende de verslaggevingsregels waaraan de jaarstukken moeten voldoen. En daarin constateren we dat het goed op orde is en dat het correct wordt nageleefd. Het geldt ook voor de wetnormering topinkomens. Die hebben wij ook getoetst, de verantwoording ervan. En ook daarin voldoet dit aan de vereisten. Daarin wordt ook nog de CISA-bijlage specifiek benoemd. Een zeer specifiek woord. Het houdt in eigenlijk dat we een single audit, single information. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat er veel specifieke uitkeringen doorheen lopen. We nemen dat mee in onze controle bij de jaarrekening, zodat het niet stuk voor stuk afzonderlijk gecontroleerd moet worden, waardoor daar ook een grote administratieve druk ontstaat. Daarvan hebben wij geconstateerd dat die getrouw en rechtmatig is opgesteld. Als we dan een doorkijk maken naar 2026 toe, dan schetsen wij ook enkele aandachtspunten voor u. Daarbij met hoofdpunt het voorspellend vermogen van de begroting. Als u ook kijkt naar het resultaat van 2025, ziet u dat 13,4 miljoen resultaat is verantwoord. 4,5 miljoen verschil ten opzichte van de begroting na wijzigingen. Wij zien daarin dat de gemeente daarin een conservatieve systematiek hanteert. Dat wil zeggen dat in ieder geval voldoende begroot is. En dat eigenlijk, als we dan kijken naar de verklaringen die worden gegeven, dat die van kwalitatief goed niveau zijn. En dus dat u goed wordt toegelicht over wat de verklaringen betreffen voor afwijkingen. Maar dat we de oproep doen van hoe kunt u de betreffende lessen die geleerd zijn uit de betreffende uitputting op onderdelen, hoe kunt u dat nou naar de toekomst toe en het voorspellend vermogen verbeteren. En ook zo meteen in de volgende begroting de resultaten vanuit het verleden. Wat houdt dit in naar de toekomst toe? Hebben we inderdaad op betreffende posten wellicht begrotingsoptimisme? Of is dat niet aanwezig en is om de goede redenen de duidelijke keuzes gemaakt? En die analyse tot vanuit die onderbesteding die kan daarbij helpen. Dus dat is een oproep vanuit onze kant. Daarnaast is er een uitspraak van de Raad van State geweest in het gebruik van begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Dit betreffende vormen die de gemeente kan hanteren om subsidies te verstrekken. Nou, daarin constateert de Raad van State naar aanleiding van de uitspraak dat die in bepaalde gevallen onterecht gehanteerd wordt. Nou, dit heeft impact op de rechtmatigheid van de betreffende subsidies. Heeft voor dit jaar nu geen impact, maar wij roepen wel op om dit kritisch te evalueren. En dan ziet het met name toe op begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Daarnaast merken wij op dat voorziening groot onderhoud een aandachtspunt is vanuit het verleden toe. En waarin we dus zien dat dat procesmatig nu goed beheerd wordt. We constateren ook dat het beleidsplan en de beleidsplannen achter de voorziening groot onderhoud, dat die zijn vastgesteld afgelopen jaar. Was ook een adviespunt vanuit ons accountsverslag van het jaar ervoor. Dus nou, dat vinden wij een zeer positieve ontwikkeling dat het is opgevolgd. De doorkijk naar 2026 leert wel dat in 2026 wordt een behoorlijke groot onderhoudslasten verwacht. En als we dan kijken naar in hoeverre, ja, we zitten nu natuurlijk ook al een stukje verder in 2026. Hoeveel van die lasten zijn daarin nu al concreet, liggen aanbestedingen aan ten grondslag. En dan is dat wel een aandachtspunt voor zometeen in hoeverre ook deze onderhoudsuitgaven gerealiseerd gaan worden voor 2026. Maar nog belangrijker, stel je voor je realiseert dat niet. Wat voor impact heeft dit op de voorziening die aangehouden wordt voor de betreffende grote onderhoudslasten? Ik denk dat dat de kernpunten zijn vanuit ons dashboard. Uiteindelijk zijn er nog meerdere punten in toegelicht. Maar ik denk dat dit wel de hoofdboodschap is van ons verslag.
0: Meneer Van Hof, dank u wel. En ik kijk de zaal rond of er ook vragen zijn voor u. Nou, dan mag ik denk ik concluderen dat u een goed werk heeft afgeleverd met het dashboard, het document en uw toelichting. En gaan wij daarmee verder met de behandeling van het stuk. Dank u wel. Zoals ik net al bij de opening aangaf, is het natuurlijk net een iets ander stuk. Technische vragen zijn benoemd en voorzien van een beantwoord. Beantwoording. Ik wil u er nog even op wijzen dat er een erratum is toegevoegd en die ook onderdeel uitmaakt van de stukken op 28 mei. En dat betreft een aanpassing op pagina 20 van de tabel. Dan kijk ik nu even de zaal rond of er ook nog vragen zijn ten aanzien van de jaarrekening die beantwoord moeten worden door de portefeuillehouder. De heer Ter Horst, Forum voor Democratie. Meneer Looman, ik zie uw hand omhoog gaan. U heeft vast van tevoren nog een vraag. Gaat uw gang.
2: Ja, bedoelt u een bijdrage straks op dit stuk of bedoelt u specifiek alleen een vraag voor het college?
0: Want ik zou wel graag. Nee, ik zou het omwille van de tijd willen verzoeken dat u een bijdrage en vragen combineert.
2: Ja.
0: En ik heb me dan net niet goed uitgedrukt, dus dank voor de vraag. Verheldering.
2: Ik ook graag.
0: Fijn, dank u wel. Maar de heer Ter Horst, gaat uw gang. Uw bijdrage en eventuele vragen voor het college.
3: Ja, dank voorzitter. Ik zou het ook kort houden. En allereerst dank voor de beantwoording van onze technische vragen. Die waren toch goed en duidelijk beantwoord. Alleen rijst er bij ons nog 1 à 2 vragen die we graag beantwoord willen hebben. Ik zou een hele korte toelichting geven. In programma 2.6 Leefbare Steden en Kernen, pagina 29 van de jaarrekening, lezen we dat een plotselinge extra dotatie van circa 1,5 miljoen nodig was in de voorziening maatschappelijk vastgoed. Dit wijkt af van de reguliere voorzieningsdotaties en is veroorzaakt door nieuwe geactualiseerde meerjaren onderhoudsdata. Waaruit bleek dat aanzienlijk hogere onderhoudskosten benodigd zijn de komende jaren. En daar rijst bij ons 2 vragen. Welke maatregelen neemt het college om te voorkomen dat onderhoudsverplichtingen van maatschappelijke vastgoed pas in een laat stadium zichtbaar worden en leiden tot aanvullende dotaties van deze omvang? 1,5 miljoen. En hoe wordt de Raad voortaan tijdig geïnformeerd wanneer de voorzieningen voor maatschappelijk vastgoed ontoereikend dreigt te worden? En daar laat ik het ook bij. Ik zie uit naar de beantwoording. Dank u wel.
0: Dank u wel. En zoals net de heer Looman mij vroeg, gaan we nu over ook naar de bijdrage en mogelijke vragen van het college. En nodig ik uit de heer Bus van BGL.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. En indirect ook de heer Lohman. En ook bedankt voor de vraag, waar nu even tijd voor is om dat uit te zoeken. Voorzitter, complimenten voor de leesbaarheid van de jaarstukken. Het is goed om te horen van onze accountant dat we er financieel uitstekend voor staan. In belangrijke mate door extra middelen vanuit het Rijk of gelden die nog niet zijn uitgegeven aan activiteiten die nog niet opgestart zijn en uitgevoerd. Dat levert een plus op van 13,4 miljoen voor 2025 op de jaarrekening. En dat gaat grotendeels in de algemene reserve en is in te zetten voor toekomstige plannen. Tegelijkertijd is het niet kunnen uitvoeren van projecten die wel zijn begroot spijtig. En daar krijgen we later waarschijnlijk te maken met inflatie. Het gebrek aan menskracht blijft actueel en de stikstofcrisis is nog niet opgelost. Anders gezegd, het goed wegzetten van onze beschikbare middelen blijft lastig en voor de komende jaren een aandachtspunt. Even kort over de verschillende thema's. Wonen, een fantastische score van 100%. Al laat het cirkeldiagram iets anders zien. Wel zorgen over stikstof bij woningbouw nabij en in Natura 2000 gebieden. Werk en economie. Met een score van 69% gaat er veel goed. Daar komen wel een paar lastige vraagstukken in beeld. Zoals bij onbenut arbeidspotentieel of in geval schaarkampen een stikstofslot op uitbreiding. Samen redzaam loopt met 87% grotendeels op koers. Aandachtspunten zijn het plan van aanpak vitaal ouder worden en uitvoering geven aan het lokale uitvoeringsplan gezondheid. Wat opvalt is dat we daarin wellicht te weinig oog hebben voor gelukkig ouder worden en gezellig samen zijn. Veel gaat over verminderen narigheid. Vitaal platteland is goed gestart met 85% van de ingezette doelen. Er is zichtbaar een lobby ingezet voor de rondweg van Ossencel. Maar zolang de rondweg er nog niet is, zullen we hierop moeten blijven inzetten. Wanneer start de realisatie van European Wetland Center? En als het er komt, wat kunnen we daarvan leren met oog op kleinere woningbouwopgaven elders in en nabij Natura 2000 gebieden? Retorische vraag, hoef ik geen antwoord op. Duurzaam. Een score van 67% is ruim voldoende. Wel veel onderzoek. Er is nog weinig zicht op hoe ver we nu feitelijk zijn met onze ambities op gebied van warmtevisie, energietransitie, circulariteitsopgaven. De laatste is overigens landelijk bijgesteld. De oorspronkelijke ambities blijken te hoog gegrepen. Duurzame mobiliteit is lastiger te realiseren in een landelijk gebied. Blij met helder standpunt dat er op twee locaties mogelijkheden zijn voor windturbines. Leefbare steden en kernen, met 67% ruim voldoende. Wat opvalt is dat fietsverbindingen die bij duurzaam niet zijn behaald, hier ook niet zijn behaald. Bij een zeskamp zouden we vroeger zetten, we zetten de joker in en als we hem dan groen scoren, dan hebben we hem verdubbeld. Spijtig dat een paar grote projecten minder ver zijn gekomen dan gehoopt. Zoals de ontwikkeling rond het museum en de ontwikkeling van een educatieve bibliotheek in Steenwijkerland. Goed dat er belangrijke stappen zijn gezet voor de unielocatie en de planning voor diverse schoolgebouwen op schema liggen. En we hopen dat de rondweg Blokzijl snel concreet wordt. Voorzitter, we kunnen instemmen met de voorgestelde punten van het college.
1: Meneer Bus, dank u wel. De heer Metin, pro, gaat uw gang.

0: Bedankt, voorzitter. En bedankt voor het warme welkom van de heer Van Duivenvoorde. Een GroenLinks Partij van de Arbeid hart gaat harder kloppen. Vandaag bespreken we de jaarstukken over 2025. Laat ik beginnen met het positieve beeld. Sterwijkerland staat er financieel goed voor. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van ongeveer 13,5 miljoen euro. Dat is fors. Zeker na jaren waarin we veel spraken over financiële onzekerheid, stijgende kosten en een ravijnjaar. Dat ravijnjaar werd ons aangekondigd als een diepe kloof. Voor nu lijkt het eerder op een slootje. Nog steeds iets waar je natte voeten van kunt krijgen, maar gelukkig geen afgrond waar we met z'n allen in verdwijnen. Dit jaar in ieder geval niet. Maar voorzitter, bij dat positieve beeld hoort wel een belangrijke kanttekening. Dit betekent niet dat er ineens 13,5 miljoen euro vrij op tafel ligt. Uit de beantwoording van de technische vragen blijkt duidelijk dat het resultaat incidenteel van aard is. Dat onderscheid begrijpen wij. Incidenteel geld kun je niet zomaar gebruiken voor structurele lasten. Maar politiek gaat niet alleen over de boekhoudkundige juistheid. Politiek gaat over de uitlegbaarheid. Want inwoners lezen in de krant: Sterwijkerland houdt ruim 13 miljoen euro over. En vervolgens horen maatschappelijke organisaties dat er toch bezuinigd wordt. Dat wringt een beetje. Bijvoorbeeld in de Noordwestgroep, waar 2 ton wordt gekort. En wij snappen dat heel goed. Sterker nog, wij snappen dat dit zuur voelt. Zeker voor een organisatie die werkt met mensen, voor wie werk, begeleiding en meedoen niet vanzelfsprekend is. Daarom vragen wij het college: legt dit de komende tijd helder en menselijk uit? Niet alleen technisch correct, maar ook begrijpelijk aan de keukentafel. Voorzitter, de jaarstukken laten ook zien dat het niet alleen gaat om geld, maar ook om uitvoering. Er blijven middelen over, projecten schuiven door en sommige ambities lopen vertraging op. De vraag voor de komende jaren is dus niet alleen: hebben we genoeg geld? Maar vooral: lukt het ons om plannen op tijd te kunnen zetten in concrete resultaten voor inwoners? Dat geldt zeker voor woningbouw. Er is vooruitgang geboekt. Maar harde plancapaciteit is nog geen sleutel in de hand. Uit de beantwoording blijkt dat er in 2025 netto 107 woningen zijn toegevoegd en dat eind 2025 nog 258 vergunde woningen niet gereed waren gemeld. Wij willen dus blijven sturen op tempo, uitvoering en betaalbaarheid. Daarbij moeten we netcongestie serieus nemen als bestuurlijke hoofdopgave. Als een woningbouwlocatie al een jaar vertraging oploopt door netcongestie, dan is dat geen technische detail. Dan raakt dat wonen, economie, verduurzaming en leefbaarheid. Ook klimaat- en energietransitie moet steviger terugkomen. Er gebeuren goede dingen zoals isolatiesubsidies, energiecoaches en, ik hoorde de meer Bus al meerdere dingen zeggen waar wij ons gelijk helemaal in kan vinden. Maar voor pro is dat geen losse paragraaf. Het raakt wonen, armoede, gezondheid, mobiliteit en de toekomst van onze kernen. En tot slot, het sociaal domein. We zien stijgende kosten, maar ook dat er bij de WMO minder is toegekend. Kostenbeheersing is nodig, maar minder uitgeven is niet automatisch beter beleid. De echte vraag blijft: krijgen inwoners tijdig de ondersteuning die zij nodig hebben? Samenvattend, pro ziet een financieel positief jaar, maar ook een duidelijke opdracht. Houd de financiën stevig, blijf investeren in mensen, versnel de uitvoering, pak netcongestie en klimaat serieuzer op en leg eerlijk uit waarom een miljoenenoverschot niet betekent dat iedere pijnlijke keuze vanzelf van tafel kan. Sterwijkerland staat er financieel goed voor. Nu moeten inwoners dat ook gaan merken. Dank je wel.
1: Meneer Metten, dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie niemand die daar een reactie wil geven. Dan geef ik het woord aan de heer Lasje van het CPB.

0: Voorzitter, dank. Vandaag sluiten we niet alleen het boekjaar af. We kijken ook terug op de laatste volledige bestuursjaar van het vorige college. En namens CPB willen we daarvoor onze waardering uitspreken. Periode waarin er van alles gebeurde, veel onzekerheid was, woningnood, stikstofproblemen, personeelstekorten, stijgende kosten. Onzekerheid vanuit Den Haag, dat komt hier eigenlijk ook terug in deze jaarrekening wel, met veel incidenteel geld. Nou ja, er is gewoon hard gewerkt aan resultaten en dat verdient erkenning. Aan de andere kant willen we ook gewoon, moeten we gewoon eerlijk zijn. Er is 77% van de doelstellingen behaald. En dat is een voldoende. Maar goed, daar zit zeker nog ruimte in voor verbetering. En daar moeten we ook voor gaan. Er blijven projecten achter, procedures duren soms lang. En inwoners merken soms te weinig van de snelheid die we graag zouden willen zien. Leefbaarheid. Die staat voor ons centraal. In alle, uiteraard in de grotere kernen, maar ook in de kleine kernen. En blijvende aandacht is voor woningbouw in de dorpen en bereikbaarheid. Maar ook voor het vitale platteland. Dat staat bij ons hoog op de prioriteitenlijst. Er zijn veel restkredieten. Dus projecten worden niet uitgevoerd. En ja, dan schuift het door. Dat vinden we toch ook wel zorgelijk. We zullen ermee te maken hebben, ook met arbeidsmarkt, et cetera, wetten, regelgeving, bezwaar en beroep en noem alles maar op. Maar goed, er schuift best heel veel door. We maken ons ook zorgen over de toenemende druk op de zorg, op mantelzorg en vrijwilligers. Er wordt steeds meer gevraagd van de mensen. En ja, daar moeten we ook goed naar blijven omzien. Maar goed, er ligt een resultaat van 13,5 miljoen euro. Nou, dat stemt tevreden. De vraag is wel hoe is dat opgebouwd natuurlijk allemaal. Maar goed, de grote lijn is wel dat we het financieel goed voorstaan. En dat is prima daarin. En compliment ook voor het vorige college. Het nieuwe college kan er goed mee aan de slag. En wij als raad ook. Maar goed, uiteindelijk draait het niet om mooie rapporten, voorzitter. Maar het gaat om stedelijke land. Waarin we met elkaar prettig moeten kunnen wonen, werken, zorgen voor elkaar. En de jeugd een toekomst geven. Maar we kunnen hiermee instemmen, voorzitter. En stemmen in met het voorstel. Dank u wel.
1: Meneer Lasje, dank u wel. En u geeft het stokje door aan de heer Lohman van de VVD.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, jaarverslag, jaarrekening, het moment om eventjes terug te kijken. De VVD kijkt het liefst vooruit, maar wel goed om even kort bij stil te staan. We zijn een financieel gezonde gemeente en we staan er goed op. En dat stemt ons tevreden. Dat geeft perspectief en zorgt voor stabiliteit. Maar uiteindelijk willen onze inwoners zien wat ermee gebeurt. En we lezen ook in de jaarverslagen, er worden woningen gebouwd, er komen nieuwe scholen bij. We hebben perspectief naar een rondweg. De Steenwijkerdiep ligt volledig open. Dus er gebeurt echt wat. Ik denk dat onze inwoners dat ook echt terugzien. Krijgen we ook terug vanuit onze inwoners. Dus dat is fijn. En er wordt ook geluisterd. Hè. We hebben een paar keer het punt gemaakt van, goh, we zien de panden aan de markt. Klopt dat wel? Hè? Mensen zeggen van dat onderhoud ziet er niet zo best uit. Nou, dat blijkt ook. Hè. Je wordt nu een meerjaren onderhoudplan gemaakt. De accountant had er al op gewezen. En wij als VVD hebben er ook een paar keer op gewezen. En het is heel fijn dat we dat ook terugzien in dat jaarverslag. Dat geeft ons als raad de mogelijkheden om te sturen, te controleren. En dat is heel fijn. En als dat betekent dat daar dus 1,5 miljoen extra voor nodig is, dan is dat een fors bedrag. Maar voorzitter, wij vinden het belangrijk, we believen dat we de kozijnen nu goed verven, dan dat we straks de kozijnen compleet moeten vervangen. En daar heb je het over als je het over hebt over onderhoud van je vastgoed. Voorzitter, de VVD zou de VVD niet zijn als we niet ook een kritische noot zouden kraken. En daar wil ik één puntje uitlichten. Als je pagina 45 kijkt in het jaarverslag, zie je dat we nog bijna 8 ton over hebben van onze isolatiesubsidies. En dat is een fors bedrag. We hebben gevraagd, wat was het originele bedrag? En dat was in 2023 1,1 miljoen. Dat betekent dat we wel wat geld hebben weggezet, maar dat nog heel veel in de pot zit. En als we het over verduurzamen hebben, dan is de eerste slag die je kan slaan is in je huis. Hè? Minder verbruiken betekent minder uitstoten, et cetera. Dus daar liggen enorme kansen. Ja, en we zien dus dat lastig dus weggezet wordt. Hè? Want als we dit zo doorrekenen, dan ben je toch zo 6 tot 8, misschien wel 10 jaar verder voordat je die subsidie, die spukgelden hebt weggezet. Dus onze vraag is dan ook, hè, van, ja, krijgen we dat weggezet? Ligt dat aan bezetting hier? Ons inzicht is van, goh, dat valt toch wel mee. Waar ligt dat aan dat we dat soort gelden niet? Dat is toch wel een beetje zorgelijk. Dus dat is

0: Eén punt die we even wilden uitlichten, die van belang is. En ja, voor de rest, voorzitter, is het beeld gewoon positief. En laten we vooral naar de toekomst gaan.
1: Meneer Lohman, dank u wel voor die mooie woorden. En die toch leiden tot de opgestoken hand van mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie.
2: Ja, dank u, voorzitter. Interessante kritische noot die u kraakt over de spukgelden rondom de isolatie. Ook wel een heel mooi punt. Want ik ben dan ook wel benieuwd naar... U hebt er wel navraag over gedaan. U maakt zich daar zorgen over. Maar kunnen we een motie verwachten bij de PPN? Dat u ook een actieplan hebt hoe we dat even kunnen versnellen? Want dan hebt u mij aan uw zijde. En dan kunnen we samen optrekken.
1: Meneer Lohman, u heeft iemand aan uw zijde. Graag de beantwoording.
0: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Drijfhout. Ja, ik zie dit als een open hand, zeg maar. Dus laten we daar samen eens even goed naar kijken. Kijk, inhoudelijk zijn we hebben het nu geconstateerd. Nou, laten we er iets, kijken of we iets mee kunnen doen. Misschien kan de wethouder er ook op reflecteren. Hè? Misschien zijn er toch andere dingen die eronder liggen die we nu niet overzien. Dus laten we ook vooral even het debat voeren. Maar als we daar als raad iets aan kunnen doen, mevrouw Drijfhout, laten we het doen.
1: Meneer Lohman, dank u wel. Ik zie een hoop mensen glimlachen van dat komt vast goed. Maar we gaan verder met de heer Van Beekhuizen van het CDA.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Mooi dat er iets moois groeit tussen de VVD en de ChristenUnie. Dan vanuit CDA. Wij hebben inmiddels natuurlijk ook de jaarcijfers in goede orde ontvangen en de tijd ervoor kunnen nemen om daar goed naar te kijken. En allereerst dank voor de verslaglegging en de beantwoorden van de vragen die we gesteld hebben. En mooi dat de accountant ook de goedkeuring heeft gegeven, hebben we zojuist gehoord. Als gemeenteraad kunnen we er blij mee zijn dat de resultaten dit jaar positief zijn. Op deze wijze kunnen we de lasten van onze inwoners laag houden en daarnaast ook de nodige investeringen blijven doen. Dit biedt ook een goede basis voor de toekomst. Zeker als we dit ook tegen het licht houden van de diverse begrotingen die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen, waarin gesproken werd over grote tekorten die we op ons af zagen komen. In de begroting over 2025 werd er een positief resultaat begroot van ongeveer 4,5 miljoen. Het resultaat wat uiteindelijk gerealiseerd is 13,5 miljoen. Het is natuurlijk positief dat het nog meer meevalt dan verwacht. In de meerjarenbegroting, welke we afgelopen november ook gepresenteerd kregen, werd er jaarlijks een positief resultaat verwacht van rond de 4 miljoen. Met een dip in 2028, maar nog steeds positief. Dus dat klinkt goed. In het afgelopen jaar zijn er diverse discussies gevoerd in deze zaal over het resultaat, waarbij een aantal noodzakelijke investeringen werden vertraagd of niet werden uitgevoerd. We hebben stevig gedebatteerd over het openhouden van het zwembad in Vollenhoven. De voortgang rondom de Unielocatie was toch vrij moeizaam. En de uitdagingen rondom onze musea en de bibliotheek werden uitgesteld. En uiteindelijk gaan deze niet door in de plannen van het nieuwe college. Het CDA vindt het dan ook uitermate jammer. We hadden graag gezien dat het vorige college een betere inschatting van het resultaat had kunnen maken, zodat de inspanningen van diverse mensen in de planvorming, met name in Steenwijk hieromtrent, wel werden beloond. Ook in de coalitieonderhandelingen was dit resultaat wellicht al grotendeels bekend en hadden er nog wat andere keuzes gemaakt kunnen worden. We praten over bijna 700 euro per huishouden in Steenwijkerland. Nu wordt dit resultaat verwerkt in de reserves en de CDA-fractie kan hiermee instemmen. Maar we zijn nu wel benieuwd welk investering het college hier nu mee gaat doen. Het CDA zal de komende tijd in ieder geval nog met diverse voorstellen komen. Dank u wel.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. De heer De Vries, D66, want ik zie niemand die op u wil reageren. De heer De Vries, gaat uw gang.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. Deze jaarstukken laten in ieder geval zien dat Steenwijkerland er financieel sterk voor staat. Nou, verdient waardering aan het college, maar ook zeker aan alle medewerkers van onze gemeente. Ook inhoudelijk zijn er best mooie resultaten geboekt. Maar voorzitter, een begroting is geen voorspelling die toevallig goed of fout kan uitpakken. Het is wel een belofte. En een belofte dat we woningen en scholen bouwen, fietspaden aanleggen, mantelzorgers ondersteunen en onze gemeente verduurzamen. En als je dan geld overhoudt, is dat geen goed nieuws. Want wanneer een doel goedkoper is bereikt, heb ik met mijn verbouwing, is heel fijn, dan is dat uitstekend. Maar wanneer er geld overblijft, dat een aantal dingen niet gebouwd worden en gedaan worden, dat projecten vertragen, ja, dan is dat een openstaande belofte. En alle partijen noemden het volgens mij vanavond al, een kwart van de doelen is nog niet gerealiseerd. Maar er staan wel miljoenen aan kredieten open. Nou, gezonde financiën vinden wij best belangrijk. Ik denk dat u dat allemaal met ons eens bent. Alleen rekeningen doorschuiven willen we niet, maar helemaal ook niet opgaven doorschuiven. Daarom vragen we het college om wel realistisch en eerlijk te begroten. En dan niet alleen achteraf verklaren waarom het overblijft, maar vooral vooraf ook scherp te kiezen. En wellicht zijn dat dan minder ambities opstapelen en dan meer plannen uitvoeren. Wellicht een vraag aan de wethouder. Kan hij toezeggen, de kerstverse wethouder, om bij de begroting van 2027 dit zo scherp mogelijk neer te zetten? Voorzitter, we staan er goed voor en we kunnen instemmen met de jaarstukken. Laten we volgend jaar zorgen dat we trots zijn dat we niet alleen geld overhouden, maar vooral ook op de beloften die zijn waargemaakt. Dank.
1: Meneer De Vries, dank u wel. En goed om te horen dat u in de verbouwingen gewoon geld overhoudt, want meestal is dat bij een hoop mensen andersom. Dat de verbouwingen tegenvallen. Dus chapeau. Knap dat van u. Meneer Van Andel, lijst Van Andel, u bent dan de volgende.
3: Voorzitter, vandaag bespreken we het jaarverslag en de jaarrekening. We spreken ons dank uit naar de opstellers van het jaarverslag en de jaarrekening. Ook dank naar het college en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de technische vragen. De beantwoording was zeker verhelderend en dat verdient ook een compliment. De indeling van het document was ook goed te volgen en de gemeente staat er financieel goed voor en dat is fijn. Maar we delen de zorgen ook hoe dat in de maatschappij wordt ontvangen. Daarbuiten is voor ons wel bijzonder om te vernemen hoe de beleidsuitkomsten van Global Goals gemeente ook visueel in de categorisering van het jaarverslag terugkomen. We hebben één enkele zorg over deelmobiliteit. Lijst van Andel stelt daarover een vraag met betrekking tot exploitatie. Uit de beantwoording lezen wij: op dat gebied is er geen sprake van een sluitende gemeentelijke exploitatie. Eventuele gemeentelijke kosten zijn onderdeel van bredere programma's op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid en niet als afzonderlijke baten en lasten voor deelauto's bijvoorbeeld terug te vinden. Is er een reden waarom dit bijvoorbeeld niet in het bestuursprogramma duurzaam is opgenomen? En nou ja, misschien een beetje technisch, maar raakt het wellicht ergens het budgetrecht. Misschien wordt het daarmee wel eens te veel gevonden voor het jaarverslag, maar dan horen wij dat graag. Het maakt niet de meest transparante indruk op dit moment. Maar we zullen instemmen met het voorstel. Tot zover onze bijdrage. Dank, voorzitter.
1: Meneer Van Andel, dank u wel. Dan nodig ik mevrouw Drijfhout uit van de ChristenUnie.
4: Dank u, voorzitter. Ja, de jaarrekening en het jaarverslag. Achteruit kijken. Leuk als er sprake is van een zittend college die je dan nog even kunt aansporen om vooral de doelen op te pakken die ze niet gedaan hebben. Maar in deze fase van waar we staan in het politieke jaar kijk ik toch liever vooruit. En dat hebben we natuurlijk de afgelopen periode al gedaan. We hebben het coalitieakkoord al behandeld. En wat mij betreft kijk ik dan ook liever vooruit naar die doelen die we daar willen bereiken. Maar vooral hoe we die ook kunnen verbeteren. Want daarvoor zijn we ook een oppositiepartij. En daarom zou ik ook wel blij zijn als de heer Lohman met zo'n motie komt waarvan die net zei: ik constateer iets. Maar dat kan misschien wel tot een verbetering leiden. Het zou mooi zijn als zo'n motie ook uit de hoek van de VVD zou komen: subsidie en duurzaamheid. Nou, ik zou het heel graag zien. Zou ik ook heel daadkrachtig en dichtbij vinden. Dus dat zou dan de eerste winst zijn die we hebben. Wat we wel geconstateerd hebben, is het oude college heeft in ieder geval de gemeente goed financieel achtergelaten. De heer Lasje die had het er net ook al over. Voor het nieuwe college heel prettig dat er ook ruimte is en dat we er goed voor staan. En ik had bedacht om één ding niet te zeggen, wat wij de afgelopen jaren al heel vaak hebben gezegd. Maar ik doe het toch, omdat de accountant er ook over begon. Want je ziet toch weer dat er ook heel veel onderuitnutting is. En dat betekent, de heer De Vries gaf net aan van breek je dan je beloftes? Maar het zou ook een kwestie kunnen zijn van goed je prioriteiten stellen en goed je doelen stellen. En ook de accountant heeft het nu weer over. Dus goed plannen voor ook het nieuwe college zal ontzettend belangrijk worden. Nou ja, en deze begroting laten we weer zien hoe lastig het is eigenlijk om te begroten. Want je gaat uit bij de begroting van alle bedragen die je van tevoren weet dat je krijgt. En dan vervolgens lopen dit jaar komen er allemaal incidentele bedragen nog weer binnen. Ja, daar had je geen rekening mee gehouden. Dus het blijkt alweer een stuk lastiger te zijn. Maar we zijn blij met de stukken die er liggen. Maar we gaan vooral bij de PPN vooruitkijken en verbeteren. Dank u, voorzitter.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel voor deze mooie woorden. En dan gaan we afsluiten met de heer Holterman van Stem.
5: Ja, dank u, voorzitter. We kunnen kort zijn. Timmerkeland staat er mooi financieel goed voor. We hopen dat de komende jaren ook gaat gebeuren. In de wandelgangen horen we wel dat 2029 helaas misschien minder wordt. Dus we hopen dat er dan genoeg overblijft. Dat er geen te kosten gaat van onze eigen gemeenschap. En elke keer bij dezelfde inwoners terechtkomt met zwaardere lasten, BOZ en afvalstofheffing. Dus we houden de komende jaren een goed oogje in het zeil. En hou vol. Dank u.
1: Meneer Holterman, dank voor deze mooie bondige bijdrage. Er zijn een aantal vragen gesteld aan de portefeuillehouder en ik wil wethouder Gernaert naar voren roepen voor de beantwoording.

0: Voorzitter, raadsleden, daar sta je dan. Als kersverse wethouder. He? 2 dagen bezig en dan de jaarrekening. Nou, ik dank u allen voor uw vragen, want ik vind u hebt mij ongelooflijk goed gespaard in deze. Dus die vragen die gesteld zijn, die wil ik ook graag beantwoorden. Vanavond hebben we het over de jaarstukken van 2025, de jaarrekening en het jaarverslag. En over de jaarrekening hebben we een toelichting gekregen van onze accountant. Een goedkeurende verklaring en daar zijn we blij mee. Een positief resultaat, velen hebben het genoemd, 13,5 miljoen. En daarnaast ziet u dat de reservepositie gestegen is naar bijna 70 miljoen. En we kunnen echt stellen, mevrouw Drijfhout zei het ook, dat dit een perfecte uitgangspositie is voor een nieuw college. Er zijn er weinig die zo kunnen starten. En dat betekent ook dat we plannen kunnen maken voor de begroting van november en die met u delen. Het positieve resultaat is grotendeels het gevolg natuurlijk van incidentele rijksbijdragen. En ook daar zijn we blij mee. Er is al aan gerefereerd. Het leek een hele moeilijke periode te zijn. En het is echt positief geëindigd. We zien ook dat 77% is gehaald. En dat is een mooi percentage. Maar aan de andere kant, we hebben ook nog wel werk te doen. Een deel van de plannen hebben we door diverse oorzaken niet uit kunnen voeren. En in uw bijdrage heeft u daar aandacht voor gevraagd. En als nieuw college willen we daar ook snel mee aan de gang. Voorzitter, er ligt een mooi jaarverslag en een mooie jaarrekening. Aan de plannen voor 2026 wordt hard gewerkt om die uitgevoerd te krijgen. Dat is beleid van het vorige college. En de plannen van het nieuw college voor 2027 en verder krijgen vorm in ons hoofd. En deze presenteren we u graag bij de begrotingsvergadering. En dan wil ik nog even terugkomen op de vragen. Forum voor Democratie heeft een vraag gesteld over de dotatie van de 1,5 miljoen... die gestort is voor de onderhoudsverplichting. Nou, dat heeft een reden. Het onderhoud van 2025 is doorgeschoven naar 2026 en dat is een heel duur jaar. Maar ook 2035, het jaar T+10, zoals u in de schriftelijke beantwoording gekregen hebt, is ook een heel duur jaar. En dat maakt dat het gemiddelde duur is. En daarom is deze 1,5 miljoen als dotatie toegevoegd. Dat die nodig is, dat is nog niet zeker. En u vroeg ook, hoe worden we dan beter geïnformeerd? Nou, sinds 1,5 jaar heeft de gemeente een systeem om onderhoud te monitoren en te volgen. En dat heet Planon. Maar dat systeem is nog maar heel kort. Nog maar 1,5 jaar in gebruik. Dus daar komt eigenlijk nog niet de gegevens uit die we graag willen. En die we ook nodig zijn om strakker te kunnen begroten. En in de komende paar jaar krijgen we daar inzicht in. En via de PSC-cyclus wordt u dan geïnformeerd. CPB maakt een opmerking over de restkredieten. En daar vraagt u ook terecht aandacht voor. Maar om verschillende redenen lukt dat soms niet om dat uit te voeren volgens de financiële planning. Maar dat heeft wel onze aandacht en het is ook zeker onze intentie om deze lijst niet langer te maken dan strikt noodzakelijk. De VVD stelt een vraag over de isolatiesubsidie en die wordt door collega Slom-Dekkers beantwoord. Het CDA zegt het museum gaat niet door. Nou, de plannen zoals ze gepresenteerd zijn, gaan niet door, maar wij hopen u zeker tussen nu en 12 maanden, en collega Bunt neemt daar het voortouw in en ik ben daar in de tweede wethouder, u zeker een voorstel voor te leggen voor een museum. Dus het is niet dat het museum niet doorgaat. Alleen het zal een andere invulling krijgen. D66 had het over de 23% die niet gerealiseerd was en die vroeg of het nieuwe college eerlijk en scherp gaat begroten. En ik ga u daar een ja op geven met hoofdletters. Meneer Van Andel, u vroeg aandacht voor de deelfietsen en de mobiliteit. Nou, we hadden er net even discussie over, maar die vraag die willen we graag schriftelijk beantwoorden. U hebt daar ook al schriftelijk vragen over gesteld en antwoord gekregen. Volgens mij tenminste was dat uw fractie. En daar komen we graag op terug. Ja, en dan de CU. Een goed financieel achtergelaten, absoluut. En wat ik al gezegd heb, de onderuitputting, dat is zeker een aandachtspunt. Maar er zijn diverse redenen. Soms zijn projecten die worden niet in één jaar afgerond of lopen over meerdere jaren. Dus dat niet alles behaald is en dat er restantkredieten blijven, dat is niet helemaal te voorkomen. Maar we willen wel zo scherp als mogelijk begroten. Tot zover, voorzitter, want Stem had geen vraag en was blij met het financiële resultaat. En dat zijn we ook allemaal. Dank u.
1: Wethouder, dank u wel voor uw bijdrage. Ik begrijp dat mevrouw Slomdekkers een ander deel van de beantwoording voor haar rekening gaat nemen. En nog even terugkomende op de ja met hoofdletters. Mag ik die noteren als toezegging die u heeft gedaan richting de heer De Vries van D66?
0: Absoluut.
1: Dank u wel. Dan is die ook verduidelijkt. En dan wil ik mevrouw Slomdekkers vragen om de vragen te beantwoorden die nog openstaan.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb inderdaad één vraag genoteerd die sinds vorige week onder mijn portefeuille valt. In de voorbereiding naar deze vergadering kijken wij natuurlijk ook altijd even de beantwoording van de technische vragen. Na zit er nog iets bij van je eigen portefeuille. Nou, sinds vorige week is dat ook duurzaamheid en dus ook isoleren valt daaronder. En ben ook naar die beantwoording gaan kijken en heb me daar wat verder in verdiept. En ik kan me ook voorstellen dat daar wat verwarring over is ontstaan. Want door de formulering zoals die in het jaarverslag is en in de beantwoording van de technische vragen ontstaat ook een beeld die niet overeenkomt met de werkelijkheid. Dus ik hoop hem nu even te kunnen verduidelijken. In 2023 is er inderdaad gestart met het project Gewoon Besparen. En dat bestond uit twee onderdelen. Het ene was de isolatiesubsidie en het andere was de energiearmoede. Die energiearmoede is die 1,17 miljoen waarnaar gerefereerd wordt. De isolatiesubsidie die hebben wij in verschillende tranches gekregen aan die wij daarvoor mogen gebruiken. De eerste tranche was 1,62 miljoen. De tweede tranche was 2,2 miljoen. Dus dat is in totaal 3,8 miljoen die wij op dit moment hebben ontvangen. En in de loop van dit jaar komt er nog een derde tranche die we daarvoor kunnen inzetten. Tot op heden hebben wij 1,9 miljoen uitgegeven van die 3,8 miljoen die we voor isoleren hebben ontvangen. En resteert er nog 1,9 miljoen. Dat is dus anders dan in de beantwoording van de technische vragen staat. In 2025, zoals in het jaarverslag staat, was op dat moment toen het jaarverslag gemaakt werd 325 keer akkoordgegevens. Het gemiddelde bedrag is ongeveer 1800 euro. En waren er nog 259 in behandeling. En toen wij van de week hier naar keken, waren er vanuit 2025 al 450 goedgekeurd van die ook nog in behandeling waren. Dus als we kijken naar van wordt die isolatiesubsidie gebruikt waar die voor bedoeld is, wordt die ook ingezet, wordt die ook benut, dan is het antwoord ja. Maar ik kan me heel goed voorstellen, sterker nog, zoals het geformuleerd staat in de beantwoording van de technische vragen, klopt het niet. Dat bedrag van die 785.000 was niet het restbedrag, maar dat was het bedrag wat in 2025 op dat moment was uitgegeven voor de aanvragen uit 2025. Terwijl ik hiermee bezig was, zag ik ook dat het al een tijd geleden is dat de Raad geïnformeerd is over de stand van zaken rondom dit programma. BGL noemde het ook van, ja, hoe staan we eigenlijk met de ambities op dit vlak en de resultaten die we willen halen. Dus ik heb vandaag ook de afspraak gemaakt dat wij u na de zomervakantie gaan informeren, nader gaan informeren over de programma's die we hierin hebben, de stand van zaken. En uiteraard komt daarin ook naar voren wat we verder met dit programma gaan doen. Want zoals u heeft kunnen lezen in het coalitieakkoord is isoleren en besparen ook een punt wat wij op gaan pakken.
1: Wethouder Slomdekkers, ik zie de vinger omhoog gaan van de heer Lohman. VVD, gaat uw gang.
2: Ja, helder, dank u wel, wethouder. Je zit blijkbaar al heel diep in de cijfers, dus complimenten daarvoor. Het duizelde mij wel eventjes, want die 3,8 miljoen, 1,9 miljoen staat 785 in. Klopt dat nou wel of niet? Maar misschien de grote lijn even pakken. Ons beeld was, joh, we krijgen die subsidie lastig weggezet. Hè? Dus dat, het komt wel, maar nou, dat kan misschien ook nog wel wat sneller. Klopt dat beeld, hè? Ook al zijn die cijfers nu anders? Of kunt u mij geruststellen en zegt u van nee, eigenlijk is niks aan de hand en we moeten doorgaan op deze koers?
1: Wethouder.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Als je nagaat dat wij 3,8 miljoen hebben gekregen en daar nu de helft van hebben uitgegeven, zeg maar, en de helft nog beschikbaar hebben tot 2028... dan zou je kunnen zeggen dat het in een iets hoger tempo zou kunnen gaan, maar dat we wel redelijk goed voldoen aan de wensen die we hebben, die we hebben gesteld met dit programma. Uiteraard gaan we wel kijken hoe we nog meer een impuls kunnen gaan geven aan dit programma Gewoon Besparen. Maar het is in 2023 begonnen en we hebben ongeveer de helft uitgegeven. En we willen daar wel een versnelling aan gaan geven.
1: Dank u wel, wethouder. Ik zie dat de vraag daarmee beantwoord is van de heer Lohman. En niemand heeft verder meer vragen voor u, dus dank u wel. En dan wou ik eigenlijk verder gaan richting het Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Is er eigenlijk behoefte aan stemming? Of kan ik een acclamatie vaststellen de begroting na het oplezen van de besluitpunten? Ik ga de besluitpunten oplezen en hamer hem daarna af. De besluitpunten luiden: de jaarstukken 2025 en het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen, het resultaat van 13.452.000 als volgt te bestemmen: een bedrag van 152.000 euro toe te voeren aan de algemene reserve vaste buffer, een bedrag van 152.000 te onttrekken aan van de algemene reserve vrij besteedbaar, een bedrag van 85.000 beschikbaar te stellen voor Joodse eigendom ter afbetaling van de ereschuld, een bedrag van afgerond 13.367.000 ten gunste te brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar. Vastgesteld. En daarmee gaan wij verder met het volgende agendapunt. En dat betreft 6.3. Dat is de aankoop van de Stationsstraat. En dan kijk ik er ook even met schuin oog naar de klok. Want we hebben nog twee agendapunten staan. En volgens mij is er in de politieke markt een hele levende discussie geweest rondom dit voorstel. En volgens mij was daar ook best al een hele duidelijke uitwisseling in mensen die daar wat van vonden. Dus ik wil u verzoeken om daarvoor vanavond ook in uw bijdrage rekening bij te houden. Want het gaat er namelijk om dat u in de raadsvergadering een politieke statement uitwisselt om een ander te overtuigen. Niet om de commissievergadering nog een keer met vragen over te doen. Dat geldt ook voor het onderwerp erna, maar in beide zijn ook moties aangekondigd. En dat betreft in eerste instantie de motie voor het behoud Stationsstraat 42 en 44 te Steenwijk. En de motie wordt ingediend door Stem, Forum voor Democratie, D66 en de lijst van Andal. En de heer Holteman zal de motie als goed is nu gaan toelichten en uw bijdrage doen. De heer Holteman, Stem.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. De aankoop van de Stationsstraat 4244 te Steenwijk. Stem Steenwijkerland is van mening dat de woning aan de Stationsstraat 4244 een belangrijk onderdeel vormt van de karakteristieke straatbeeld van de Stationsstraat. De fractie ziet geen noodzaak om het pand te slopen ten behoeve van de verkeersveiligheid, aangezien hierover geen overtuigende onderbouwing is geleverd. De ontwikkeling van de voormalige LTS-terrein en het behoud van deze woning hoeven elkaar niet uit te sluiten. Daarom moet behoud van het pand en het uitgangspunt zijn en dienen alternatieven zorgvuldig onderzocht te worden voordat onomkeerbare besluiten worden genomen. Aan de hand hiervan hebben we een motie gemaakt met mede, wat de voorzitter zei, indien de Forum voor Democratie, D66 en de lijst van Andel.
1: Ik zou u willen verzoeken om passage verzoekt het college tot om daarmee de toelichting te doen en de rest kan gelezen worden.
0: Oké. Okay. Verzoekt het college de woning aan de Stationsstraat 4244 als karakteristiek pand te behouden en definitief mee te nemen in de planontwikkeling. 2. Te onderzoeken hoe de herontwikkeling van het voormalig LTS-terrein kan worden gerealiseerd zonder sloop van de woning. En 3. Geen omkeerbare besluiten te nemen die leiden kan tot sloop van de pand voordat de gemeenteraad hierover expliciet een besluit heeft genomen. Punt 4. De raad voor de PPN 2027-2031 te informeren over de resultaten van het onderzoek naar behoud en inpassing van de woning binnen de gebiedsontwikkeling. En punt 5. Omwonenden en belanghebbenden actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. En gaat over tot orde van de dag. Dank u wel.
1: Dank u wel. Daarmee heeft u uw motie toegelicht ten aanzien van het voorstel zelf. Wilt u daar ook gelijk uw standpunt daarin mededelen? Wat vindt u van het voorstel?
2: Het voorstel
1: waar u het nu de motie voor indient.
2: Ja.
1: De aankoop?
2: Ja. Wat ik ervan vind?
1: Ja.
2: Ja, goed.
1: Mooi. Dank u wel, hartstikke goed. Nou, voor de rest vindt u dan het belang van behoud. Maar u vindt de aankoop vindt u goed. Hartstikke fijn. Dank u wel. Ik zag de heer Lohman met de hand omhoog gaan. Meneer Lohman.
3: Voorzitter, dank. Meneer Holtman, helder. Hè? Als we dat pand onderdeel kunnen laten uitmaken van de ontwikkeling daar, hè? Dit kunnen behouden op die manier, hartstikke goed. Alleen, uiteindelijk is politiek natuurlijk ook keuzes durven maken. U heeft in uw programma staan, we willen huizen bouwen. Andere partijen die mede indienen ook. U heeft over verkeersveiligheid, maar ik wil het focussen op die huizen. Stel nu dat we kunnen straks het LTS-gebouw niet ontwikkelen, bijvoorbeeld met 50 wooneenheden, omdat dat huis daar staat. Bent u dan bereid om wel een hardere keuze te maken? Hoe zit u in de wedstrijd?
1: Meneer Lohman, dank u wel voor deze mooie vraag. Meneer Holteman, gaat uw gang.
0: Nou, als u mijn eigenlijk bijdrage bij de motie heeft misschien kunnen lezen. Wij willen eerst zeg maar, het plan van ontwikkeling willen we zelf eerst inzien. Dat is nu nog niet klaar. En aan de hand daarvan kunnen wij in de raad, komt het terug in de raad. En aan de hand daarvan willen we kijken wat de ontwikkelingen daarvan zijn. En dan komen we daarin terug in de raad. Maar we willen het pand zeg maar, eerst
1: meneer
0: tot nu toe.
1: VVD.
0: Houden.
3: Ja, voorzitter, ik hoor echt dat meneer Holteman al een tijdje in de politiek zit. Hè. Ik stel een hele heldere vraag. Bent u dan bereid om wel die harde keuze te zeggen, beslopen? Wat is dan de waarde van, we gaan die woningen bouwen? Dus ik probeer u uit te dagen, waar kiest u voor als het uiteindelijk aankomt? Gaan we woningen bouwen of geen woningen bouwen?
1: Meneer Holteman.
0: We gaan woningen bouwen, maar ik ben totaal niet bang. In verband met de hoeveelheid van het plan weten we niet. Hoeveel woningen als er gebouwd wordt, weten we helemaal niet. Er kunnen genoeg woningen in de oude LTS-locatie gebouwd kunnen worden. De praktijklokalen kunnen de lucht in, kunnen genoeg gebouwd worden. We moeten eerst het plan zien voordat er een sloopvergunning wordt aangevraagd, dat we nog geen plan hebben.
1: Holteman, dank u wel. U heeft een duidelijk antwoord gegeven, maar meneer Lohman is niet blij met het antwoord. Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
4: Ja, dank u voorzitter. Ja, ik had één vraag over deze motie. Ik zag waar u het college toe opriep en ik dacht dat de wethouder eigenlijk vorige week in de politieke markt gewoon eigenlijk toegezegd heeft dat hij het op deze manier wilde aanpakken. Waarom dan toch motie?
1: Meneer Holteman.
0: Waarom deze motie? Van tevoren had ik de wethouder hier ook al over gesproken. En later heeft de wethouder mij ook ingeïnformeerd dat het niet verkeerd is om toch een motie, hij begreep ons van stem, motie in te dienen.
1: Dank u wel voor de beantwoording, meneer Holteman. De heer Ter Horst.
5: Ja, ik vind het ook een beetje een vervelende vraag van de heer Lohman. Hij heeft ook zelf gelezen in het raadvoorstel dat het bijna niet mogelijk is, of tenminste geen grote kans van slagen, dat er woningbouw plaatsvindt door geluidsoverlast van het spoor. Dus dit is, ja, dat heeft u zelf vorige keer ook in de politieke markt erkend. Dus ik vind het een beetje een vervelende vraag. Het is een doemscenario van, ja, wat als? Ja, zo kan ik er nog wel meer op spelen van wat als, hè?
1: Meneer Horst, heeft u een vraag dan in uw Lohman, of doet u gewoon een mededeling nu?
5: Nou, ik heb de vraag is eigenlijk van waar is het gebaseerd op bij de heer Lohman dat daar wel woningbouw mogelijk is, terwijl in het raadsvoorstel volgens mij heel duidelijk staat dat door geluidsoverlast dat best wel lastig is.
1: Meneer Lohman, heeft u behoefte aan een reactie?
3: Voorzitter, de FVD zegt dat ik daar vorige week dingen over heb gezegd. Dat is niet het geval. En dan wil ik even een paar voorbeelden aanhalen. We hebben bijvoorbeeld het woningbouwplan in Tuk van de agenda gehaald. Om de reden dat we zeggen, van daar gaan we niet bouwen, want we vinden die sportvoorziening het belangrijkste. Maar als we daar zouden bouwen, zou het rechtstreeks naast het spoor staan. We hebben onlangs een kantoren omgebouwd richting woningen. Dat is direct aan het spoor. Dat is veel dichter bij het spoor dan dit. Dus technisch is er heel veel mogelijk, meneer Ter Horst. En dan wil ik afsluiten. U spreekt over een wat-als-scenario. Deze motie is een wat-als-scenario.
1: Dank u wel, meneer Lohman. Meneer Ter Horst, verhelderende vraag, want het is uiteindelijk nog op een gegeven moment de introductie.
5: Nou ja, heel kort gewoon van, dan ga ik even de politieke markt van vorige keer terugkijken. U heeft volgens mij gezegd dat een woningbouw misschien mogelijk is. Toen heb ik ook gezegd, nou, dan is dit voor mij een heel ander voorstel. Misschien herinnert u het nu wel. Als hier woningbouw mogelijk is, ja, dan kijk ik ook heel anders naar dit voorstel. Ik kijk ook heel anders naar de motie van de heer Holteman. Want dan maken wij wel harde keuzes. Hè? Woningbouw gaat, en ik weet niet als meneer Holteman dat ook aandurft om dat te zeggen, woningbouw gaat gewoon voor ons, voor dat karakteristieke pand. Hè? Dat durf ik hier gewoon uit te spreken. Maar u heeft dat vorige keer gewoon benoemd, en dat vind ik toch best zwak dat u daar nu
1: meneer Horst, dank u wel voor de duidelijkheid. Ik denk dat de heer Lohman bedoelt, maar dat moet de wethouder maar aangeven. Er is technisch inderdaad heel veel mogelijk, ook met blinde gevels en dergelijke. Maar dat is aan de beantwoording van de wethouder. Zijn er nog vragen voor de heer Holteman? Want daarom staat hij daar. Meneer Lohman, kort.
3: Ja, ik wil je toch even op reageren, want ja, hij krijgt toch een uitdaging. Volgens mij zijn we het eens, meneer Ter Horst. Als we daar woningen kunnen gaan bouwen, en volgens mij is dat het geval. Dus ik heb het volgens mij niet gezegd. Als ik het heb gezegd, dan is dat verkeerd geïnterpreteerd. Want wij zijn voor woningbouw. Die locatie is goed geschikt voor woningbouw. Dus laten we doorpakken. Helemaal goed.
1: Dank u wel, meneer Holteman. Aan u het woord.
0: Ja, dank u. Misschien kan ik daar iets op antwoorden. Heeft hier vorig 4 jaar in het college gezeten in verband met de woonagenda. En bij de woonagenda staat de stationslocatie hoogbouw. Hoe ziet u dat dan, de heer Lohman?
1: Ik wil voorkomen dat we nu in een hele hakketak discussie komen over hoe ziet u dat, hoe ziet u dit. Er ligt nu een voorstel voor om de locatie Stationsweg, nou moet ik even spieken, Stationsstraat 42 en 44 aan te kopen. U heeft daar net een motie op toegelicht. Volgens mij is die voldoende duidelijk. En kunnen we nu verder gaan in de behandeling. Dus de hoogbouwdiscussie die komt op een later moment. Want het is nu sec de aankoop, meneer Holteman. Dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Is er behoefte? Meneer Put, gaat uw gang.

0: Ik denk dat het goed is dat ik nog wat vertel. Voorzitter, in het ambitiedocument Spoorzone Steenwijk 2040 staat het volgende. Ik citeer. Bouwen in de spoorzone kent complexe factoren en uitdagingen. Om die reden vinden wij van Pro het een goede zaak dat hier door het college op ingespeeld wordt om alvast de kans te grijpen de Stationsstraat 4244 te kopen. Ook vinden wij het woonhuis horende bij de locatie een prachtig pand. Het zou mooi zijn als dit ingepast kan worden in de nieuwe plannen. Al met al veel uitdagingen om rekening mee te houden tijdens de verdere ontwikkeling van dit gebied. Om een voorbeeld te geven, het oudste gedeelte van het gebouw naast deze locatie, de voormalige LTS, heeft een monumentale status. Wij willen het college dan ook eerst de gelegenheid geven om de toekomstige plannen uit te werken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Verder willen wij het college adviseren om de mogelijkheid te onderzoeken om een van de twee loodsen behorende bij de Stationsstraat 4244 na eventuele aankoop te gaan gebruiken voor opslag van onder andere weesfietsen en dergelijke die bij het station weggehaald worden. Deze loods kan gebruikt worden totdat de spoorzone verder ontwikkeld is. Dat scheelt de nodige kosten voor het huren van een alternatieve locatie elders. De locatie is in ieder geval ideaal. Voorzitter, bedankt.
1: Meneer Put, ik zie een hand omhoog gaan van de heer Ter Horst, Forum voor Democratie.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Put zeggen dat er wat belemmeringen zijn bij het bouwen aan het spoor. En dan is mijn vraag, wat zijn die belemmeringen volgens de heer Put? Dank u wel.
1: Meneer Put, ook u spreekt via de voorzitter.
0: Uiteraard. Voorzitter.
1: Gaat u gaan.
0: De spoorzone, er zijn alleen maar ambities. Er zijn alleen wat stukken beschikbaar met ideeën. Maar er is nog helemaal niets uitgewerkt. En uiteraard zie ik ook voordelen als de woningbouw komt. Uiteraard. Alleen, we praten nu over het kopen van een pandje, omdat dat gewoon belangrijk is om op dit moment dat te doen. Nou, daar zijn we dus voor. En de verdere ontwikkeling willen wij nu aan het college overlaten en dan in een later stadium overleg hebben over de mooie plannen die er komen. En dan denk ik dat we dan deze discussie verder moeten voeren.
1: Meneer Put, dank u wel. Ik ga verder kijken, en dan mag de heer Ter Horst ondertussen blijven nadenken. Kijk even naar mevrouw Lampen, BGL, of die nog een bijdrage wil doen. Voor mij was u aan uw einde gekomen, meneer Put. En complimenten voor uw creatieve denken, want voor de weesfietsen is de locatie dicht bij het station eigenlijk best wel mooi. Dus dank daarvoor. Mevrouw Lampen, gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Er is alweer veel gezegd. We hebben vorige week de bijdrage van de collega-raadsleden gehoord en ook de beantwoording op hun en onze vragen door de wethouder. Er zijn ontbindende voorwaarden als er sprake is of blijkt van ernstige bodemverontreiniging en er is helder besproken dat de woning na aankoop geen slapend vastgoed wordt in afwachting van verdere planvorming. In het voorstel bij 1.2, dit gaat dan even over de motie, wil ik ook even citeren, want er staat: bedrijfswoning is deels aangewezen als karakteristiek. Ik citeer: de karakteristieke aanduiding is daarmee een aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling. In het plan wordt ingezet op het behouden en zorgvuldig inpassen van het karakteristieke deel, zodat de cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd en op een passende wijze onderdeel blijven van de totale ontwikkeling. Nou, volgens mij is dat heel duidelijk. De doel van de ingediende motie is volgens mij het borgen van bovengenoemd citaat. Maar het staat dus al heel duidelijk in het voorstel. Wat ons betreft is een motie hierover dan ook wat veel. Maar we kunnen ook niet tegen zijn, want we zijn voor het voorstel. Verder willen we de reactie van de wethouder nog even afwachten om te kijken wat we dan doen met de motie. We blijven bij ons standpunt en vooral onverminderd enthousiast over de proactieve houding van de gemeente in deze. We zijn dus geen mede-indiener van de motie, maar we stemmen wel graag in met het gedane voorstel. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw Lampen, BGL, dank u wel. Geen vragen of wel vragen aan mevrouw Lampen? Nee, geen vragen aan mevrouw Lampen, maar wil u bijdrage doen? Dan gaan we verder met de heer Ter Horst.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Forum voor Democratie begrijpt de gedachte achter deze aankoop. De locatie ligt op een strategische plek binnen de spoorzone en kan van betekenis zijn voor toekomstige ontwikkeling. Maar tegelijkertijd worstelt onze fractie met de vraag wat nu precies het einddoel is van deze investering. Vanavond wordt de Raad gevraagd om 700.000 euro beschikbaar te stellen voor een aankoop. Terwijl er nog geen concreet ontwikkelplan voor ligt. Bovendien ontstaat de samenhang met de grotere gebiedsontwikkeling pas wanneer de naastgelegen schoollocatie rond 2030 beschikbaar komt. En juist daarom vinden wij dat er zorgvuldig moet omgegaan worden met wat er nu al aanwezig is. In het voorstel staat dat een deel van de woning is aangewezen als karakteristiek en dat behoud daarvan een aandachtspunt is bij de verdere uitwerking van de gebiedsontwikkeling. Voor onze fractie is dit meer dan een aandachtspunt. Karakteristieke panden geven identiteit aan onze straat en aan onze stad. Ze vertellen iets over de geschiedenis van Steenwijk en dragen bij aan het karakter van de omgeving. En wat eenmaal gesloopt is, komt niet meer terug. Daarnaast zien we dat in de publieke reacties rondom dit dossier dat er onder inwoners draagvlak lijkt te zijn voor het behoud van dit pand. En dat maakt duidelijk dat hier alleen meer speelt dan alleen een vastgoedtransactie. Voor veel inwoners gaat het ook over het behoud van het karakter en de identiteit van Steenwijk. We hebben tot nu toe niets overtuigends gehoord dat aantoont dat behoud van deze woning de toekomstige ontwikkeling onmogelijk maakt. Daarom vinden wij dat het behoud het uitgangspunt moet zijn en sloop pas aan de orde komt wanneer objectief is aangetoond dat er geen redelijk alternatief is. En om die reden dienen Forum voor Democratie, D66 stemmen en Lijst van Andel gezamenlijk deze motie in en vraagt het college om behoud serieus te onderzoeken en geen onomkeerbare stappen richting sloop te zetten zonder een expliciet besluit van deze raad. Dank u wel.
1: Meneer Ter Horst, dank u wel. Dan gaan we verder met de heer Lohman, VVD.
2: Voor ons een hamerstuk, voorzitter.
1: Dan gaan we verder met de heer De Vries, D66.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, vanavond ziet u ons toevallig met een aantal partijen twee keer op hetzelfde papiertje staan. En dan hoe vaak we ook van D66 bijvoorbeeld verschillen met Forum voor Democratie. Ja, over het pleidooi wat de heer Ter Horst zojuist hield over het behoud van karakteristieke panden, cultuur, erfgoed en dat bewaken. Ja, die passie delen wij, ook voor Steenwijk. En mevrouw Lampen duidde dat heel mooi. Het staat al in het voorstel. Maar we willen wat ons betreft in ieder geval heel expliciet en duidelijk hebben dat het uitgangspunt is dat het pand behouden blijft. Ja, en als je dan kijkt wat erachter ligt, wat moet je met zo'n stuk grond? En dat is vooral de vraag die D66 vorige week ook bezig hield van wat kunnen we ermee? Er staat mogelijkheden voor verkeersverbetering. Alleen, er staat een pand aan de voorzijde en een heel mooi terrein aan de achterzijde. Welke verkeersverbetering is mogelijk? Dat zien we niet gebeuren. Dan zou het een mooie inpassing kunnen zijn, maar dan een hele tuin aanleggen voor, laten we zeggen, afgeronde 4 ton, is ook best wel stevig aan die zijde. Wat nou als we het gewoon aan de mensen zelf overlaten, die daar zelf een mooie tuin van maken? Wij zien niet de belemmeringen die daar mogelijk zijn, die ik andere partijen hoor noemen. Dus zodoende zijn wij niet voorstander om dit aan te kopen. Laat het gewoon over aan de partijen. En wij zien voldoende kansen en ruimte om het hele gebied te ontwikkelen. Ja, en dan zonder deze, maar dan met een hele mooie bufferstrook. Dat genoemd hebben we, was dat het, voorzitter.
1: Meneer Vries, dank u wel. De heer Brus, CPB.
4: Voorzitter, voor ons een hamerstuk.
1: Dank u wel. Mevrouw Hilbink, CDA.

0: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk zou het CDA er ook wel een hamerstuk van willen maken en ook wel kunnen maken. Maar ik wilde toch nog wel iets over zeggen. Want CDA stemt in met dit daadkrachtige voorstel. Zoals gezegd sluit het voorstel aan bij een eerder door onze fractie ingediende motie over de inbreiding en herontwikkeling van vrijkomende locaties. Zeker rondom de schoolterreinen. Ja, en wat betreft de motie van stem... Ja, daar kunnen we eigenlijk wel heel kort over zijn. Dat is eigenlijk nu nog niet aan de orde. En we zien dan met grote belangstelling hele mooie plannen, ontwikkelplannen tegemoet. En daar kunnen we ons dan te zijner tijd over buigen. Dank u wel, voorzitter.
1: Mevrouw Hilbink, dank u wel. Meneer De Vries, u heeft een verhelderende vraag.
2: Ja, voorzitter. Het CDA was altijd voorstander van behoud van karakteristieke panden en aandacht voor het geheel. En nu krijg ik te horen, het is nu nog niet aan de orde. Maar wat als het straks wel aan de orde is, en laten we daar dan heel duidelijk over zijn, kan het pand wat u betreft gesloopt worden? Of kunt u gewoon mee instemmen met de motie om te zeggen, nou, wij willen dit karakteristieke pand behouden?
1: Mevrouw Hilbink, CDA.
0: Ik denk dat deze vraag niet aan de orde is. Omdat er nog geen plannen op tafel liggen. En op het moment dat er plannen ontwikkeld zijn... En dan kunnen we ons daar te zijner tijd over buigen. Ik ben het met iedereen, we zijn het allemaal wel met elkaar eens, dat het een karakteristiek pand is. En als wij op enige mogelijkheid hebben om daar een creatieve oplossing voor te bedenken, zodat het pand kan blijven bestaan, maar wel mooi past in een ontwikkeling van woon- of andere accommodaties, dan zijn we daar zeker voor.
1: Mevrouw Hilbink, dank u wel voor het duidelijke antwoord. Ik wou verder gaan met mevrouw Marsen, de heer Horst. Ja, bijzonder kort alsjeblieft. Want ja, meneer, ik zal u ook uitleggen waarom ik dat nu zeg. Want u probeert elkaar nu niet te overtuigen van goh, kom mee in mijn kamp. Nee, u gaat vragen stellen waarom. Mevrouw Hilbink heeft een duidelijk antwoord gegeven op het moment dat het aan de orde is dat er daadwerkelijk gebiedsinrichting gaat plaatsvinden. Dan zal het college, naar de mening van mevrouw Hilbink en het CDA, terugkomen met de vraag rondom wat gebeurt er dan met dit karakteristieke pand. Maar meneer Ter Horst, u mag een korte vraag stellen en daarna gaan we door met mevrouw Mars van Lijst van Handel.
3: Nou, ik had ook geen vraag. Ik probeerde mevrouw te overtuigen om toch mee te stemmen met de motie. Net als u net gevraagd en wil. Volgens mij zegt deze motie ook niet het pand moet definitief blijven bestaan. Volgens mij zegt deze motie, zoals ik hem tenminste heb opgesteld met de heer Holterman en met de andere partij, van hey, laten we nou eens kijken hoe dit pand past in de huidige ontwikkelingen. Lukt dat niet, dan komt hij terug bij de Raad. Dus volgens mij zegt dit voorstel helemaal niet van als u zich verbindt aan de motie, dan blijft het pand definitief bestaan. Dus eigenlijk wat u nu zegt, volgens mij sluit dat naadloos aan bij deze motie. Dus ik zou u toch oproepen om mee te stemmen.
1: Meneer Ter Horst, dank u wel. Mevrouw Hilbink.
0: Dan moet ik u teleurstellen.
1: Dank u wel. Dat is duidelijk van beide kanten. Dan ga ik het woord geven aan mevrouw Mars, Lijst van Handel.

0: Voorzitter, voor Lijst van Andel is het behoud van de traditionele architectuur belangrijk. En daarmee ook dat wij blijven investeren in ons cultuurhistorisch erfgoed. Stationstraat 4244 is een karakteristiek stukje Steenwijk dat voor ons betreft behouden moet blijven. Om die reden hebben wij als Lijst van Andel aan de hand van de beantwoording van de wethouder nog twijfel over het aankopen van het pand aan Stationstraat 4244. Lijst van Andel is daarom mede-indiener van de motie behoud Stationstraat 4244 te Steenwijk. Het is belangrijk om kansen te benutten, maar liever niet ten koste van alles. Lijst van Andel ziet het belang in van het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed dat onze gemeente te bieden heeft. En voor ons is het van belang dat de toekomstige invulling van het pand hiermee in balans moet zijn. Ons uitgangspunt is daarom dat het pand ook behouden blijft. We moeten zuinig omgaan met de geschiedenis en onze fysieke ruimte. Dank, voorzitter.
1: Mevrouw Mars, dank u wel. Volgens mij heeft iedereen die wat wou zeggen, kijk nou even naar mevrouw Dijfhout, heeft gezegd wat ze wouden zeggen. Dan nodig ik wethouder Smit naar voren voor de beantwoording. Wethouder Smit.

0: Ja, voorzitter, dank. Zoals eerder gezegd, een mooie kans. Proactief gehandeld. Hè? En als je proactief handelt, weet je ook niet altijd precies wat je in de toekomst met het pand gaat doen. Maar deze kans konden we niet voorbij laten gaan. En ik hoorde jullie discussie tussen Forum en de VVD. Misschien kan ik een beetje helpen. Hè? Want in het stuk staat dat woningbouw op de locatie van de stationsstraat die we nu aankopen wellicht lastig is, omdat dicht tegen het spoor is wellicht niet onmogelijk. Maar het gaat met name in relatie tot de mogelijke ontwikkeling van de RSG-locatie. Stel, iemand anders koopt het, zet de bedrijfsvoering voort, dan kan dat beperkend werken op de ontwikkeling van de RSG-locatie. Dus dat is even, denk ik, hoop ik, de essentie van uw discussie. Een deel van het pand is karakteristiek, weliswaar het verkeerde deel, maar zoals ik vorige week al aangaf, zullen we in de geest van dat karakteristieke aanduiding op het pand waar het over gaat handelen. En in het stuk zelf staat bij de kanttekening ook, hè, in het plan wordt ingezet op het behouden en zorgvuldig inpassen van het karakteristieke deel, zodat de cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd en op een passende wijze onderdeel blijven van de totale ontwikkeling. Het is mij duidelijk geworden dat u daar ontzettend veel waarde aan hecht. Nou, dat is mooi. Wij ook. Dus als u met een toezegging uit de voeten kan, is dat prima. Wilt u dat met een motie onderstrepen, dan laat ik dat vooral aan u raden. We kunnen ermee uit de voeten wat er staat. Maar een paar dingen, toch één ding uit de motie waar we niet mee uit de voeten kunnen. En dat is het overwegen of het de oproep aan ons om voor de PPN van 27 met een onderzoek te komen. Die PPN is over 2 weken, dus dat gaan we niet doen. Maar ook als de PPN van volgend jaar bedoeld wordt, dan zou ik hem ook willen ontraden. Geef ons de tijd om gewoon voor met een totale ontwikkeling, een totaal plan te komen. Daar zullen we uw motie of oproep in meenemen. Mochten we tot de conclusie komen dat sloop echt de beste optie is, dan zullen we daar met dit in gedachten uitgebreid op ingaan waarom we dat vinden. Maar de oproep om hem te behouden, die hebben wij helemaal helder.
1: Meneer Holteman, stem interruptie.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, punt 4, wat u zei van de PPN, dat is nu over 2 weken of over een jaar. Dat is dan te kort, oké. Maar wat voor tijdsbestek ziet u het dan? Want 2030 staat zeg maar de LTS-locatie leeg. Ik neem aan dat dat plan al lang klaar is. Dus wij willen eigenlijk wel ja, kijken wanneer, welk tijdsbestek dan?
1: Wethouder Smit.
0: Er is een motie van het CDA aangenomen dat gaat over zorg dat je een plan hebt voor de locatie op het moment dat de schoolgebouwen, zowel Ekering als RSG, leegkomen. Dus dat is in ieder geval voor ons het moment dat wij een plan hebben liggen voordat die scholen leegkomen. En daar zullen we aangeven hoe die planontwikkeling eruit ziet en wat de positie van het pand hier van de Stationsstraat is. En de suggestie van de heer Putten nemen we daar graag in mee. Wat doen we in de tussentijd? Kijken we naar de opties om die panden op een goede manier in te vullen.
1: Meneer Holteman, u heeft nog een verduidelijkende vraag?
2: Ik wil eigenlijk even schorsen. Want als de wethouders moed heeft met de PPN 2027-2031... wil ik één overleggen om toch de motie in te dienen en dat iemand maar...
1: Voordat ik u dan de ruimte geef om te schorsen, wil ik u ook meegeven dat ik de wethouder eigenlijk ook heb te horen toezeggen dat hij de toezegging wil doen, dat hij wil gaan handelen in de geest van de motie. En dat u ook de keuze voorgelegd krijgt om de motie wel of niet in stemming te brengen. Wilt u dat meenemen in uw schorsing? Bij deze, dan schors ik kort de vergadering. Hoeveel tijd heeft u nodig? 2 minuten? Fantastisch. Gaat uw gang.

0: en geef het woord aan de heer Holteman om uitslag en terugkoppeling te geven van hun beraadslagingen. Meneer Holteman, stem.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben een kort overleg gehad. We halen bij het verzoekte college punt 4 eruit. Omdat de wethouder zei, die kan de deadline niet halen. We gaan er dan ook vanuit wat de wethouder zei, dat hij met dan de motie mee uit de voeten kunt. We hopen dat de meerdere fracties met deze motie dan ook kunnen instemmen. Dank u wel.
0: Dank u voor de heldere. Ik kijk even naar de wethouder of niet de behoefte om erop te reageren. Die kan er inderdaad mee uit voeten. Dan wou ik voorstellen om nu het besluit, ook gelet op de tijd, want hierna hebben we nog eigenlijk één stuk en ik wil hem eigenlijk wel voor vanavond afmaken. Dus dat betekent dat ik u eigenlijk nu ook ga vragen dat wij over de 11 uur heen mogen gaan. Dank u wel. Gaan we gewoon nu door. Wat zegt u?
2: Annie was de enige die reageerde.
0: Nee, ik zag hier ook wat mensen. Nee, dat is niet waar. Nee. Dus, we gaan met geschwinde spoed gaan we door. Aankoopstationstraat 4244. Ik lees het raadsvoorstel voor met de besluitpunten. Een bedrag beschikbaar te stellen van €700.000... voor de aankoop van de bedrijfswoning en de bijbehorende bijgebouwen. Stationstraat 4244. De Steenwijk ten behoeve van de toekomstige ontwikkelingen binnen het gebied spoorzone. En de financiële consequenties zijn de 32.250 kapitaallasten en 6.200 aan exploitatielasten te verwerken in het saldo van de programmabegroting 2027-2030. 2. De koopovereenkomst met de eigenaar van de bedrijfslocatie voor de aankoop van de Stationstraat 4244 te sluiten. Hierin zijn ontbindende voorwaarden voor een bodemzoek en goedkeuring door college en raad opgenomen. Ik wil verzoeken om een openzet voor stemmen.

Dank u wel. 28 aanwezig, 28 gestemd. 27 zijn er voor aankoop en 1 heeft tegenstemd gestemd. Dat is de heer De Vries ten Klooster van D66. Voorstel is aangenomen. Aansluitend breng ik nu de tekst van de motie in stemming en die lees ik op. Verzoekt het college de woning aan de Stationstraat 4244 als karakteristiek pand te behouden en definitief mee te nemen in de planontwikkeling. 2. Te onderzoeken hoe de herontwikkeling van het voormalige LTS-terrein kan worden gerealiseerd zonder sloop van de woning. 3. Geen onomkeerbare besluiten te nemen die leiden tot sloop van het pand voordat de gemeenteraad hierover expliciet een besluit heeft genomen. 4. Omwonenden en belanghebbenden actief te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen. En gaat over tot de orde van de dag. U mag stemmen.

0: 28 mensen die gestemd hebben voor de motie. 6 personen, dat is de fractie Van Andel. Dat is de fractie Forum voor Democratie, de fractie Stem en de fractie D66. 22 tegen, 6 voor. Het voorstel is verworpen. Dus de motie heeft het niet gehaald en we gaan verder met agenda punt 6.4. Agenda punt 6.4. Programma begroting 2027 GGD IJsland, inclusief de meerjarenbegroting 28-2030. En daar is een motie aangekondigd. Ik hoor wat gemompel. Oh, is het nou? Het is een amendement. Dat is nog iets belangrijker in die zin. Dus het is een amendement aangekondigd, wel namens de VVD, CPB, Forum voor Democratie en Lijst Van Andel. En ik geef hierbij het woord aan de indiener van de motie. En dat is mevrouw Evers van de VVD.
1: Voorzitter. Ik heb mijn eigen pasje in mijn handen. Kijk, beter. Voorzitter, ik wil graag eerst mijn bijdrage doen en dan het amendement toelichten. De VVD onderschrijft het belang van een goed functionerende GGD. De publieke gezondheidszorg vormt een belangrijke basisvoorziening voor onze inwoners en de wettelijke taken die de GGD uitvoert moeten op een professionele en betrouwbare manier worden uitgevoerd. Tegelijkertijd zien we dat gemeenten financieel steeds verder onder druk komen te staan. Ook de bijdrage aan de GGD laten de afgelopen jaren een structurele stijging zien. Die ontwikkeling baart ons zorgen. Iedere extra euro die via de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd is uiteindelijk een euro die we hier in de gemeente niet kunnen inzetten voor andere lokale voorzieningen en ambities. De VVD vindt daarom dat ook de GGD, net als de gemeente zelf, voortdurend kritisch moeten kijken naar haar uitgaven. Dat betekent niet dat we de kwaliteit van de dienstverlening ter discussie stellen, maar wel dat we verwachten dat actief wordt gezocht naar mogelijkheden voor kostenbeheersing, efficiëntieverbetering en een scherpe afweging binnen het bestaande takenpakket. Dat was ook vorig jaar al reden voor een zienswijze. Voor ons is het van belang dat toekomstige begrotingen niet alleen inzicht geven in de noodzakelijke kostenstijgingen, maar ook concreet laten zien welke inspanningen zijn geleverd om deze te beperken. De analyse voor dergelijke maatregelen ligt er, maar de vertaling daarvan in deze begroting zien we nog niet. Met het amendement geven wij een duidelijk signaal af aan de GGD IJsland. Wij vragen niet om minder kwaliteit, maar wel om meer aandacht voor doelmatigheid en financiële beheersbaarheid. Juist in een periode waarin gemeenten voor grote financiële uitdagingen staan, vinden wij dat een redelijke en verantwoordelijke oproep. Daarom roept de VVD deze raad op om dit amendement te steunen. Dan zal ik nu kort de besluitregels die we willen wijzigen voorlezen. Besluitregel 2. Die nu luidt geen zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting, inclusief de meerjarenraming 2028-2030, te wijzigen in besluitregel 2. De volgende zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2027, inclusief de meerjarenbegroting 2028-2030 van de GGD IJsland. De Raad spreekt haar zorg uit over de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD en de impact hiervan op de financiële positie van gemeenten. De Raad verzoekt de GGD nadrukkelijk om naast de uitvoering van wettelijke taken actief en structureel te blijven zoeken naar de mogelijkheden voor kostenbeheersing, efficiëntieverbetering, prioritering binnen het bestaande takenpakket en waar mogelijk het realiseren van ombuigingen. De Raad vraagt de GGD om deze mogelijkheden concreet te onderbouwen en inzichtelijk te maken in toekomstige begrotingen. De Raad blijft financiële ontwikkelingen en de voortgang van eventuele besparingsmaatregelen kritisch volgen en wenst hierover periodiek geïnformeerd te worden. En besluitregel 3, die nu luidt in te stemmen met het voorgestelde aandachtspunt, bla bla bla bla bla, te schrappen. Dank u, voorzitter.
0: Mevrouw Evers, dank u wel. En ook mooi dat u daar toch een vrolijke noot in bracht. Ik weet niet, zijn er mensen die een veranderende vraag willen stellen? De heer Van Beekhuizen, CDA.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Evers, eigenlijk een prima voorstel. Alleen waar wij als fractie ook een beetje mee zitten is... Vorig jaar hebben we in vergelijkbare bewoordingen ook een soort van zienswijze daarop ingediend. Met hetzelfde mogelijke resultaat. Wat doet u denken, waardoor verwacht u nu dat met dit amendement... het indienen van deze zienswijze, dat nu wel gaat veranderen?
0: Mevrouw Evers, gaat uw gang.
1: Ik weet niet of mijn verwachtingen zo hoog zijn ten aanzien van de veranderingen, maar ik vind een aandachtspunt meegeven aan de bestuurder een minder signaal dan een zienswijze. En ik weet dat we niet de enige gemeente zijn die een zienswijze gaan indienen. Van de 11 gemeentes zijn 4 gemeentes al een stadium verder en hebben al besloten tot een zienswijze. En dat was vorig jaar, hebben uiteindelijk 6 gemeentes zienswijze ingediend. Dus ik hoop dat wij de 5e gemeente worden die een zienswijze in gaan dienen, zodat we weer een stevig signaal afgeven.
0: Ik zie verder geen mensen die nog een vraag willen stellen aan mevrouw Evers. Dank u wel. En dan gaan wij verder met het agendastuk. En beginnen wij met mevrouw Lampe, BGL.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullend op de VVD. BGL die heeft meer gekeken naar de uitvoering van de taken van de GGD. En we willen graag een knip maken tussen de wettelijke taken die zij uitvoeren en hun inzet op gemeentelijk niveau. En wij denken dat het heel interessant is om samen met een aantal raadsleden te kijken of hier overlap is door lokale uitvoeringspartijen. En dat daar wellicht een efficiëntieslag gemaakt kan worden. Zonder inwoners of inwonersgroepen ook maar ergens tekort te doen. We zijn geen mede-indiener van het amendement. Maar stemmen hem wel. Steunen hem wel. Ja. Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Ik kijk even rond of we vraag zijn. En of ik het goed heb begrepen, deed u nu net het voorstel om te komen tot een raadswerkgroep om iets te gaan doen? Of interpreteer ik dat anders?
0: Nee, interpreteert u helemaal goed. Ik zou het fantastisch vinden als we met een afvaardiging de koppen bij elkaar kunnen steken en samen kunnen kijken wat er nou precies gebeurt door de GGD in onze gemeente.
1: Dat is natuurlijk een hartstikke mooi initiatief dat u dat als raad zelf wilt gaan doen. Wilt u daar ook nog een advies of reactie van hebben van de wethouder?
0: Kijk even naar Dennis. Willen we dat? Nog niet? Later? Tijd? Dingetje? Oké.
1: Okay. U pakt als, dank u wel, voorzitter. Als raadsleden gewoon de handschoen zelf op.
0: Nou, ja, zeker. Gaan we doen. Dank u wel.
1: Wens ik u daar ook veel voortvarendheid en successen. En vooral bovenal plezier bij.
0: Dank u wel. Dat komt vast goed.
1: Dank ik u voor de bijdrage. Dan gaan we de heer Mertin, fractie Pro.
2: Voor het voorstel Hamerstuk. Ik zou wel graag voor het amendement een stemverklaring willen geven. Ja, dankjewel. Het is later, excuus. We steunen het amendement van de VVD niet omdat het inhoudelijk veel toevoegt aan het voorstel dat ervoor ligt, maar als deze zienswijze helpt om het signaal richting GGD steviger neer te leggen en de VVD vannacht iets beter kan slapen, nou, dat is al laat genoeg, dan gaan wij daarin mee. Voor ons blijft belangrijk, dit doen wij met vertrouwen in de GGD, maar ook met de verwachting dat er beter inzicht komt in kostenbeheersing, efficiëntie en keuze voor de toekomst. Daarom stemmen wij mee met het amendement.
1: Het is laat en daarom dacht u van ik blijf ook gewoon lekker zitten. Mevrouw Muislaar, u mag wel gewoon naar voren komen als u dat wenst.
3: Nee, dank u. Wij zijn mede-indiener en verder is het Hamerstuk.
1: Dank u wel. De heer Van Beekhuizen, CDA.
4: Ja, we blijven in de energieke ook laat op de avond. Waar wij als CDA-fractie ook vooral aan dachten, en dat is eigenlijk ook wel dat ik een reactie op mevrouw Evers heb gegeven. Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus we zitten er een beetje mee van hoe kunnen we die GGD nou in beweging krijgen? Want we hebben vorig jaar hebben we ook als raad en als college is er ook een zienswijze ingediend. In dezelfde strekking ongeveer. En tot op heden hebben we daar nog geen resultaat van gezien. En eigenlijk vinden we dus ook het amendement van de VVD op zich best wel sympathiek. En willen we eigenlijk ook even de beantwoording van de wethouder afwachten van hoe die ernaar kijkt. En daarbij willen wij aanvullend een vraag ook stellen aan de wethouder van hoe krijgen we, is dit dan de methode om de GGD in beweging te krijgen? Dan nog even reactie op mevrouw Lampen. Eigenlijk ook wel een sympathiek voorstel. Wij zouden ook op die manier kunnen gaan kijken. Bij de CDA leeft de gedachte om hier de rekenkamer aan het werk te zetten. Maar we weten nu niet zeker of dit mogelijk is. Maar wat zou wat ons betreft de mogelijkheid zijn om op die manier dit onderzoek te gaan uitvoeren. Want we denken wel dat het eigenlijk op een objectieve manier, en dat is deze, als dat vastgesteld wordt, ja, misschien kunnen er dan wel die slagen gemaakt worden die we eigenlijk allemaal wel willen. Nou, ik kan nog veel meer dingen zeggen, had ik bedacht, maar ik laat het hier even bij.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. Ik hoor u inderdaad bewegen tussen verzoeken en een opdracht geven tot. Maar dat is aan u zelf. De heer Terhorst, Forum voor Democratie.
5: Ja, ik sluit me gewoon aan bij de woorden van mevrouw Evers. Voor de rest hebben wij niks toe te voegen.
1: Dank u wel. D66, de heer De Vries.
6: Dank voorzitter. Ik sluit aan bij de woorden van de heer Mertin van Pro.
1: Dank u wel. De lijst van Andel, de heer Van Andel.
6: Wij sluiten ook aan bij de woorden van de VVD. En steunen dus ook het amendement.
1: Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
7: Dank u, voorzitter. Nou, het gebeurt niet zo vaak dat ik denk dat wij als ChristenUnie hier misschien wel alleen staan vanavond bij het voorstel van het amendement. Maar wij stemmen in met het stuk. Maar we hebben toch moeite nu met de zienswijze die we naar de GGD gaan sturen. De GGD die voert over het algemeen het grootste gedeelte van het takenpakket zijn wettelijke taken voor onze gezondheid, voor onze kinderen en voor de kleintjes, voor hun veiligheid bij bijvoorbeeld gastouders en kinderopvang. En we hebben afgelopen jaren hebben wij meegewerkt aan dit soort zienswijzen, omdat we ook een ravijnjaar op ons af zagen komen, waarbij we hebben gezegd van alle partijen moeten gaan bezuinigen, moeten maatregelen gaan nemen, want er komt gewoon minder algemene uitkering onze kant op. En de algemene uitkering, dat krijgen we voor de taken van de GGD, en dat sluizen we op een of andere manier door ook naar de GGD. Dus dan is het ook wel even de vraag, dat is wel interessant dan in die discussie, van hoeveel van die plus die erbij komt, krijgen wij er eigenlijk ook al bij via de algemene uitkering. Want autonome ontwikkelingen, ook bij de gemeenschappelijke regelingen, die zijn er gewoon. En ik heb me, en misschien is dat wel waarom ik nu ook een beetje geïrriteerd ben, ook wel gestoord bij de discussie over de veiligheidsregeling. Toen ging het ook over de autonome ontwikkeling, over lonen. Die mensen die daar werken, die hebben ook gewoon recht op hun salarissen en een goede opleiding. En dat daar gewoon een goede voorziening zijn. Dus die autonome ontwikkelingen zijn ook daar. En dan vraag ik me toch wel af, als de VVD nu deze lat dus zo legt, dat in begrotingen heel goed een analyse gemaakt moet worden waarop bezuinigd kan worden, waar efficiënter gewerkt kan worden, dan vraag ik me ook af of u dat ook in dit huis gaat doen bij de PPN en bij de begroting. Daar ben ik dan wel erg benieuwd naar. Want ook bij de PPN zag ik een aantal dingen waarvan ik denk, ja, dat zou je ook kunnen vragen. Los dat op in je eigen bedrijfsvoering in plaats van erbij te plussen. Niet dat ik dat zeg, maar dat, daar zou je zo naar kunnen kijken. Dus wat ons betreft, de GGD is van ons en voor ons allemaal. En dat is ook de reden waarom wij niet zullen instemmen met deze zienswijze. Niet omdat u niet een punt hebt dat er altijd kritisch gekeken moet worden naar efficiënte werken en of het ook op een goede manier kan. Want het is tenslotte gemeenschapgeld. Dat geldt voor alle GR'en en dat geldt ook voor de ambtelijke organisatie. Maar wij hebben vooral ook vertrouwen in het college. En het is een nieuw college, nieuwe wethouder. Die heeft de signalen hier wel gehoord. En die zal er ook zeker de juiste dingen gaan doen als lid van het algemeen bestuur. En daar hebben wij het vertrouwen op. En daarom willen wij niet meegaan met de zienswijze.
1: Ik zie toch een hand van de heer Van Beekhuizen voor uw bijdrage, mevrouw Drijfhout.
4: Ja, ik hoop dat het nog kan. Mevrouw Drijfhout, ik had dan toch even een vraag. Want in mijn betoog gaf ik ook aan van als je het op een objectieve manier kan vaststellen, in plaats van wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, zou dat dan volgens u ook kunnen bijdragen om tot een betere afweging te komen? Of zegt u, ja, nee, daar geloof ik ook niet zo in.
1: Mevrouw Drijfhout.
7: Daar geloof ik meer in. Want op een objectieve manier, dan heb je onderzoek gedaan en heb je echt goed gemeten en gekeken. En in dit geval voelt het ook een beetje als van, ja, we denken dat er nog ergens wel wat te halen valt, dus we doen de oproep. En dat is wat anders dan objectief onderzoek doen. En laten we dan ook gelijk kijken hoe dat zit met die algemene uitkering, welk deel daarvan ook voor de GGD erin zit en hoe dat zich ook verhoudt tot de wettelijke taken en de gemeentelijke taken die ze doen. Dus dat vind ik een betere optie dan vanuit het gevoel, ze zouden nog wel eens met een tandje minder kunnen.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik zie verder geen vragen. Jawel, mevrouw Evers, die steekt ook de hand omhoog. U mag nog even terug, mevrouw Drijfhout. Mevrouw Evers, VVD, gaat uw gang.
8: U heeft mij niet horen zeggen dat ik vind dat de GGD het met minder moet doen, omdat ik denk dat daar lucht en ruimte in zit. U heeft mij horen zeggen, denk ik, dat ik verwacht dat als wij vorig jaar een zienswijze indienen en er is een analyse gemaakt het jaar daarvoor waarin zij maatregelen aankondigen, dat ik verwacht dat ik een begroting terugzie waarin ik daar effect van zie. En dat zie ik niet. En daarmee voedt mij dat gevoel van, kijken ze wel echt goed? En ik denk dat er ook in wettelijke taken best mogelijkheden zijn zonder in te boeten aan kwaliteit. Want ik wil niet tornen aan kwaliteit. En autonome ontwikkelingen hebben we ook hier in dit huis, hebben we ook thuis. Ja, daar zal je voor moeten betalen, dat klopt.
7: Nou, dan zijn we het over de... Oh, sorry, voorzitter.
1: Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
7: Dan zijn we het over dat laatste punt zeker eens. En ook ik zeg niet dat je daar kritisch naar kunt kijken. Want nogmaals, het is gemeenschap geld. Dus als het efficiënter, effectiever kan, is dat altijd goed om te doen. Maar ik heb de wethouder vorige keer ook horen zeggen dat ze wel degelijk op zoek zijn geweest. Dat ze ook... Ze zitten natuurlijk met ontzettend veel wettelijke taken. Kijk, als er heel veel niet wettelijk is, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is luxe. Daar kun je veel makkelijker snijden. Maar het zijn wettelijke taken die ze voor ons moeten doen. En ik heb wel graag dat ze gewoon die taken die ze voor ons moeten uitvoeren, die wettelijke taken, bijvoorbeeld die controles in die kinderopvang en die bij die gastouders, dat dat wel gewoon goed gaat gebeuren. En dat we daar dus niet in gaan marchanderen omdat het geld wat minder is.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik kijk naar de heer Holteman van Stem.

0: Dank u, voorzitter. Voorzitter, we zijn mede-indiener van het amendement van de VVD. En we kunnen hier ons volledig bij aansluiten. Dank u wel.
1: Dank u wel, meneer Holterman. En dan verzoek ik mevrouw Slom-Dekkers als wethouder naar voren te komen voor de beantwoording.

0: Ja, dank u wel, wethouder. Of voorzitter, sorry. Ik doe inderdaad de beantwoording nog omdat wethouder Bunt net begonnen is. Dus, en ik vorige week de politieke markt heb gedaan. Zoals ik vorige week al heb aangegeven, heeft de GGD wel acties ondernomen. Hè, want ik hoor af en toe van, nou, het lijkt of de GGD niet gereageerd heeft op de zienswijze. Hè, die hebben wel op basis van het onderzoek wat ze al aan het doen waren van een eerder signaal wat we als gemeente hadden gegeven, waar wij ook bij betrokken waren, analyse gedaan, ook bestuurlijke aandachtspunten benoemd. Er is ook met name in JGZ, wat een heel groot gedeelte van de begroting van de GGD uitmaakt, er zijn echt wel stappen gemaakt. En dat heeft met name ook te maken met lokale inzet. Er zijn onze ambtenaren ook bij betrokken geweest. Er zijn nog bestuurlijke besluitpunten die voorgelegd moeten gaan worden, die verder onderzocht moeten worden en die voorgelegd worden. Er zijn ook nog wel wat onzekerheden in de wettelijke taken. Bijvoorbeeld forensisch onderzoek. Dat is ook nog wel, daar komt ook wel wat extra op af, waarvan de GGD gezegd heeft, nou, dat gaan we in onze eigen begroting oppakken. Dus dat is de reden dat het college ook heeft aangegeven, nou, er is nog actie op, dus wij gaan dit als aandachtspunt meenemen. Zoals ik vorige week al heb gezegd, is het aan u als raad, als u zegt van, nou, ik wil dat steviger doen dan alleen een aandachtspunt aangeven. Ik wil daar een zienswijze van maken. Inderdaad, mevrouw Evers heeft gelijk, er zijn meer gemeenten die die beweging gemaakt hebben of aan het maken zijn. Ik attendeer u nog even op dat hij dan voor 19 juni bij de GGD zou moeten zijn. Maar in principe, als u dat wil doen, dan kan dat. En dan zal wethouder Bunt dat ook meenemen naar de algemene bestuursvergadering. Ik herinner u nog even aan dat u bij de uitnodigingen van de raad ook een uitnodiging heeft zitten voor september, dat de gemeenschappelijke regelingen alle gemeenteraadsleden hebben uitgenodigd voor een bijeenkomst om toe te lichten hoe gemeenschappelijke regelingen werken en hoe zij dat per individuele GR doen. Dus dat is misschien ook nog een mooi moment om dit soort vragen voor te leggen. Voorzitter, u vroeg van, moet de wethouder nog even een advies geven over het voorstel van mevrouw Lampen om een ambtelijke werkgroep te doen? Ja, dat is aan u natuurlijk ook, hoe u daar invulling in wil geven. En misschien is het ook goed om dat even met de griffier te bespreken, want ik kan me nog herinneren in de wijziging van de wet gemeenschappelijke regelingen dat er ook een mogelijkheid is om dat vanuit die GR gezamenlijk te gaan doen. En dat is misschien nog, dat is misschien ook nog om aan te bevelen, maar daar kan de griffier u ongetwijfeld meer over vertellen. Dank u wel.
1: Wethouder, dank u wel voor uw reactie. En ik heb geen interruptie gezien, dus daarmee ook dank voor uw bijdrage. Volgens mij kunnen we over naar stemming over het amendement. En daarmee ontkom ik er ook niet aan om de besluitregel nog even toe te lichten of op te lezen zoals die gewijzigd gaat worden. Het betreft besluitregel 2. Besluitregel 2 wordt gewijzigd, of voor het amendement luidt, die te wijzigen de volgende zienswijze in te dienen op de conceptprogrammabegroting 2027, inclusief de meerjarenbegroting 2028-2030 van de GGD IJsseland. De Raad spreekt haar zorg uit over de structurele stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGD en de impact hiervan op de financiële positie van gemeenten. De Raad verzoekt de GGD nadrukkelijk om naast de uitvoering van wettelijke taken actief en structureel te blijven zoeken naar mogelijkheden voor kostenbeheersing, efficiëntieverbetering, prioritering binnen het bestaande takenpakket en waar mogelijk het realiseren van ombuigingen. De Raad vraagt de GGD om deze mogelijkheden concreet te onderbouwen en inzichtelijk te maken in toekomstige begrotingen. De Raad blijft in de financiële ontwikkeling en de voortgang van eventuele besparingsmaatregelen kritisch volgen en wenst hierover periodiek geïnformeerd te worden. En besluitregel 3. In te stemmen met het voorgestelde aandachtspunt op de conceptprogrammabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-30 van de GGD IJsseland, aan de vertegenwoordiger in het algemeen bestuur ter bespreking voor het algemeen bestuur op 2 juli 2026 te schrappen. Ik wou u vragen om te gaan stemmen. Oh, mevrouw Drijfhout. Voordat we gaan stemmen.
2: Ja, toch een stemverklaring. Ik heb net aangegeven dat ik tegen het amendement ga stemmen. Maar dat Ik hoor brede meerderheid om het amendement wel aan te nemen. Dus dat er een zienswijze geschreven wordt. Dat betekent een aanpassing van het stuk. Ik ga wel mee, ondanks dat ik niet met het amendement meega, wel mee met het stuk. Omdat ik ook een signaal wil afgeven naar de GGD dat ze ook verder kunnen met deze plannen.
1: Dank u wel voor uw toelichting. Dan kunnen we de stemming hervatten.

0: Dank voor het stemmen. 27 voor, 1 tegen. Tegen mevrouw Drijfhout Alkmaar van de ChristenUnie. Het amendement is aangenomen en daarmee leidt het tot de aanpassing van de besluitregels. En ik ga over naar de oplezing van de besluitregels 6.4. Programmabegroting 2027 GGD IJsseland, inclusief de meerjarenbegroting 2028-2030. 1. Kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2027, inclusief de meerjarenraming 2028-30 van de GGD IJsseland, bijlagen 1 en 2. Besluitregel 2 die wordt vervangen door de besluitregel 2, zoals die opgenomen is in het amendement. En met uw goedvinden verwijs ik daar nu zo naar, want ik heb hem net opgelezen. En daar heeft u mee ingestemd. Dan besluitpunt 3, die was ook onderdeel van het amendement, die gaan we schrappen. En besluitpunt 4, de structureel hogere bijdrage van €161.000 te verwerken in de perspectiefnota 2026-2030. Is er behoefte om hierover te stemmen of kan ik deze acclamatie aannemen met de toelichting die mevrouw Drijfhout net gaf? Volgens mij is die nu unaniem, hè? Vastgesteld. Dank u wel. Dan hebben we agendapunt 7. Gelegenheid om vragen te stellen. Nee. Ingekomen stukken. Kunt u instemmen met meneer De Vries?
1: Ja, voorzitter, punt 3, jaarverslag Welstandsmonumentencommissie 2025. Die zou ik graag naar categorie 3 willen verplaatsen. Reden hiervoor is onder andere dat hij eerder al op de lijst kwam om naar categorie 3 te verplaatsen in 2024 door de VVD. En die afhandeling is nog wachtend, dus ik hoop dat dit nu gaat gebeuren.
0: Iemand erop tegen om dat voorstel van de heer De Vries te volgen? Nee, dan volgen we het voorstel van de heer De Vries om hem te verplaatsen naar categorie 3. Agenda punt 9. Vaststelling van de besluitenlijst. Nee.
2: Vastgesteld.
0: De lijst verbonden partijen. Geen op- of aanmerkingen. Lange termijn agenda daar. Er zijn recentelijk vragen gesteld door BGL. Die zijn aangevuld. Even kijken. De afhandeling ingekomen stukken over 3 nog niet afgehandelde stukken zijn bijgewerkt en opgenomen in IBABS. Dus die afhandeling kunt u daar nu in terugvinden. Kijk even de heer Helmich of de heer Ruitenberg aan. Ja, hartstikke goed. Anderen nog vragen of opmerkingen? Nee. En daarmee zijn we aangekomen. 23 uur 22, minus 15 minuten pauze. Valt best wel mee met de overschrijding. Ik dank u voor deze leuke avond. Wens u een goede reis naar huis. En voor degene die nog even een drankje doet, tot straks. En de vergadering is hiermee beëindigd.

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kili Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die twee keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. Terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: swimming in.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kitty Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4.